0: matigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 4648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïnse militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dit is Friesland van de Moor. We zijn er ons 9 uur op deze 1e van juli 2026. Huisdokters die binnen het net eens met de nieuwe tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier staan ze volle meer hoor, maar eerst muziek van Kaoma.
1: Friesland van de Moor. Mooi, Harm Wijstra.

0: Even de heupen los doen ze bij Kaoma en de Lambada.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Sijsman Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Wij hadden echt verwacht, nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen in gezet zouden worden.
0: Zegt huisdokter Theo Bakker van Snits hoe de nieuwe tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, die zo'n te leeg wijzen aan zijn eerste meerroer. En ik meerroer is spoedeerst in de help van Nij Smellingen in Drachten, die verhuizen en is daar toch de hele Moorn dicht. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 1 juli 2026. Ik zeg goedemorgen, Sjen Isa Visser. Isa, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, een soort maasvogels die melden haar nu al bij ons op de lijn.
4: Ja, fijn. Fijn dat zij ook al wekker binnen.
0: Maar Geert zei het goedemorgen, man.
4: Ja, ik moest zeggen Geert, goedemorgen. Helaas geen man, maar wel Team Harm.
0: Ja.
4: Weten we dat er maar van
0: uit, dat zei Jan Jaap, goedemorgen Team Harm. Ik ben direct weer bij. De tweede maasdienst, nog 8 dagen uit. Dat is beter. Ja, maar Charlie, ik ben erbij. Jan Theo is alweer onderwijs in Rotterdam. Zij wees dus een noffelijke dij. En Geert die zit er ook op de vrachtwijn, zocht ik. Nou, goedemorgen alweer. Dit is Friesland van de Moorn. We zijn er Jochen Oeren. We hebben het aan, Snoe Isa.
4: 1 op de 5 Nederlanders maakt het haar een zwargen over het verliezen van haar baan. En het hardstyle-event Defcon 1. Georgen wie kan net terug ek die codereert. Maar krijgen zij haar yield weer om?
1: Jochen Oeren.
2: Onder op Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Ik moest even naar boeten zien, want de dij die begint met een mesbank. En ik uit een buiken. Op orenplakken schiet wol de zinnen in de rin. Van de morgen wordt het jontje rond 20 graden. Morgen begint mei zinnen. Dat is wel een stevige zuidwesterwien en dan wordt het een gratis 21. Ja, het ben wat orentemperaturen als de orde dagen. Van vrijdag dan zitten we in een heeg drukke biert en dan wordt het weer een beetje warmer. Dan gaat het richting de 22 graden en dan weer rond te zinnen. Friesland van de morgen, 8 minuten nu zijn ze mij no muziek van Davina Michel. Dit is duurt te lang.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Davina Michel en het duurt te lang.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Hoe zij ze hier zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat is al de eerste verslissing van huisdokter Theo Bakker van Snits. En de oorzaak? De Nederlandse Zorgautoriteit die berekent tarieven voor dokters, maar neffens die dokters binnen de tarieven veersen te leeg. En binnen de kwalijk huisdokters die een nije praktiek iepen niet willen. Dit is huisdokter Theo Bakker.
3: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. Dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
4: Ja, jullie hebben de gang naar de rechter gemaakt. Is die realistische tariefstelling nu geregeld?
3: Nee, eigenlijk niet. De NZA heeft eigenlijk op het terrein van de huisvesting hebben ze wel rond de 2% ietsje meer. Als wij doorrekenen komen we ietsje lager uit, maar laten we zeggen rond de 2% extra op de tarieven bijgesteld. Ja. Dat gaat dan over de tarieven 2025 en 2026. Zeg maar het extra inspanningsdeel van een collega die een praktijk runt ten opzichte van een collega die in dienstverband werkt, die is eigenlijk helemaal niet extra gehonoreerd. En dat is ook wel iets, ja, dat valt ons natuurlijk tegen. Ja. Dat is in ieder geval geen stimulans om uiteindelijk ook de jonge dokters richting praktijkhouderschap bewegen.
4: Ik denk dat we het daar even over moeten hebben, meneer Bakker, want 30% van de huisartsen op dit moment is 60 plus. En we spreken over een instroom van 2% van de jonge nieuwe huisartsen. Dan krijg je dus in rap tempo een tekort aan huisartsen.
3: Ja, dat is in een provincie met een laag bevolkingsaantal is dat inderdaad echt een van de problemen waar we nu voor staan. Dat we zien, hou me even ten goede op de 30%, of het nou 30 precies of 25, maar het is een hoog percentage van collega's die inderdaad al kijken naar het pensioneren.
4: Ja, de vergrijzing is groot.
3: Ja, als je dat vergelijkt met het aantal collega's wat normaal gesproken instroomt, ja, dan moeten we ons echt opmaken voor een heel groot deel mensen die straks geen vaste huisarts meer hebben.
4: Ja,
3: en daar maken wij ons zorgen om, want dat is niet alleen voor die mensen heel vervelend, dat is in eerste instantie voor die mensen heel vervelend, maar dat betekent natuurlijk ook voor de praktijken die wel draaien, dat daar de belasting een stuk hoger van gaat worden, want ja, je laat iemand niet voor de deur staan als die zorg nodig heeft.
4: Nee. Ik heb de indruk dat de belasting van huisartsen nu al te hoog is soms.
3: Het praktijkhouderschap, ja, dat vergt nou eenmaal veel inspanning in het kader van het onderhouden van je personeel, het onderhouden van je pand, de faciliteiten, de onderhandelingen die je voert met verschillende partijen. Dus daar zit een hoop extra werk in. En dat stukje, ja, daar maken wij ons zorgen over, dat dat niet meegenomen kan worden op dit moment door de NZA in de tariefstelling.
4: Ja, en die zorg is niet weggenomen nu de nieuwe tarieven bekend zijn geworden eigenlijk. Hè?
3: Ja, en ja, dat is het probleem. En kijk, en wij hadden echt verwacht, nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in het gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen ingezet zouden worden. Ja, en bij een snelle screening van het document van de NZA, ja, hebben ze alleen meer bladzijden tekst gebruikt om uit te leggen waarom ze op dat punt geen aanpassing van de tarieven willen.
0: Zuid Theo Bakker, huisdokter Chin, collega Erik Enema.
1: De media van de Moorn.
0: Ik kom nog wel even een sorry binnen hier, zorg ik van Geert. Ik wist net dat er een vrouwenjonk in dit siert, Harm.
5: Ja, dat is natuurlijk geen probleem, hè? Ik snap het, hek.
0: Hoe Geert ik net weten, hè?
5: Nee, precies. Daarom de dagen ziet er ik weer een man, dus het is weer even wennen.
0: Ja. Elbrigitte direct bij trouwens, vanuit Starem. Fijnste ik harkeste, want dan hebben we... Weten we wel of het ergens verdorven?
5: Ja, precies. Dan weten we wel wat ik nou vertel. Je, dat meisje dat ik echt naar harkje.
0: Ja,
5: want dat is wel niet fijn, hè?
0: Wat wordt vertellen, ja. Isa?
5: Nou, ik zei het correct al, maar steeds meer Nederlanders die vrezen oer haar baan. En dat gaat maar liefst oer 1 op de 5 werkende meisjes die bang is om takomt hier haar baan te verliezen. En dat wie 2 verliezen, wie dat nog 1 op de 10. Dus het gaat staren gewoon omheeg. En dit keer net eigenlijk om alle sectoren. Want er ben ik nog een soort sectoren die schreeuwen juist om meesken. Dat gaat dan vooral om de bouw, techniek en zwarrig. Want die meesken, die beroepen, die willen heel graag personeel hebben. Dat gaat vooral om orenberoepen. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Onder 5400 Nederlanders. Want meesken biegeliks in de horeca en detailhandel, de financiële dienstverlening, klantenservice, die meidje haar nieuwste grutte zwargen.
0: Nou, dat kijk ik me wel in, denk ik. Bij de klantenservice werkt. Ja, wie had vorige week direct gewoon AI?
5: Ja, precies. Dat verdient snel. Nemen. Precies, klopt.
0: Ik zo van een weekend afspraak meisje bij de garage, maar ik kreeg echt een AI-stem online.
5: Ja, mooi is dat, hè?
0: Ja.
5: Verroor het snel. En precies, want hier zit ook bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. Ja, daar is niks aan de hand. Nee, dat snap ik. Want dat kunnen we moeilijk vervangen toch AI.
0: Gelukkig maar.
5: Ja. En het Hardstyle Festival DEFCON 1. Vorig weekend hadden we er al een soort over. Het gier is wel trog. Op die tongstjes gaan ze nog feest viert. Maar tongstjes besluit toch de organisatie om er een eind om te meiden vanwege die code reert. Maar ja, natuurlijk een soort gedupeerde beziekers. En ja, wat doe je dan? En meestal je toch als er iets oorlast wordt. Of een wedstrijd of een festival. Ja, dan,
0: een kerstfluitje naar Niel.
5: Dan is het wel clear, ja.
0: Ik ga eer naar een concert van Duran Duran Zelt op het strand. Van Scheveningen, toen weet ik meer waar. Gang net terug. Ik krijg hem nooit een zin, joh.
5: Nee, nou, meestal bij dit soort dingen, dan denk je, nou ja, jammer, maar het yield is voort. Nou, dat blijkt dus voor die meesken niet een kaartje in voor DEFCON 1 oors. Want de organisatie zei het als volgt: we zijn nog steeds diep geschokt door wat er is gebeurd. Sindsdien zijn we achter de schermen druk bezig geweest en hebben we gezocht naar een eerlijke oplossing voor elke bezoeker. En die eerlijke oplossing is dan ook dat meesken gewoon het volledige bedrag van het kaartje waarom krijg je kinnen, of een kaartje voor het festival van Takomt hier krijg je kinnen.
0: Dat is echt een hele netjes oplossing, die is nooit juist.
5: Nee, die kaarten ben ik heel duur van DEFCON 1. Het is echt een populair feest. Dus ik vond het echt bijzonder dat meesken dus of een kaartje voor Takomt hier krijg je kinnen, of het volledige bedrag waarom krijg je kinnen.
0: Ik denk dat ze een goede verzekering had dan of zo.
5: Het mag bijna wel.
0: Of er is een hele goede haatsponsor.
5: Ja, dat ken ik.
0: Nou goed, wij zullen daar zijn hoe heel wat oors. De spoed eerst in de help van het ziekenhuis in Drachten, Nijsmellingen, want die is van de morgen dicht. Dat had naar reden, de eerste aan zijn volle meer oor.

0: Als je ook naar boeten, hè? Sunrise. Simply Red, ja, dat is 10 Friesland van de Moor. Tussen Jin 20 minuten nu 6 en mij ben.
1: Om het nog een uur, Friesland van de Moor.
0: De spoed eerst in de help van Nij Smellingen in Drachten verhuurde die hoort naar een vernijde afdeling in dat ziekenhuis. De eerste help gaat daar mazen van zo'n uur maas rond 1 uur van beetje dicht en dus kist hij de hele maand net lonen. Ik praat erover met AG Kofferman van de acute zorg in Nij Smellingen daar in Drachten. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen, met AG Kofferman, hallo.
0: AG, binnen alle dozen al inpakt?
2: Alle dozen staan klaar, maar zijn nog niet allemaal ingepakt.
0: Want wat is dit er al te gebeuren? Wat moet er al inpakt worden?
2: Nou, het is een hele operatie, maar die is zorgvuldig voorbereid. Met name patiëntenmonitors worden verhuisd door de technische dienst. Maar ook alle middelen en materialen van de kamer, van de behandelkamers worden verhuisd door al onze verpleegkundigen in samenspraak met een verhuisbedrijf.
0: En waarom is die verhuizing nodig? Wat wie de onleiding in kan, hè?
2: Nou, wij creëren binnen onze organisatie, 5 jaar terug is men daar al over na gaan denken, een bouw van een nieuw spoedplein. En vorig jaar is de nieuwe intensive care en de hartbewaking opgeleverd. En daar is de spoedeisende hulp naartoe verhuisd, zodat in die tijd de oude spoedeisende hulp helemaal verbouwd kan worden. En wij hebben daar dus eigenlijk 10 maanden gelogeerd. Dus we hebben deze verhuizing eerder beleefd. En we gaan hetzelfde kunstje nog een keer doen.
0: Ja, dus je houdt wat ondervinding, dus dat maakt goed komen dan.
2: Ik heb alle vertrouwen.
0: Wat voor gevolgen had die verhuizing voor de zorg zelf? Want ik zei het al, rond 1 uur is die spoeddeskie in de help dicht.
2: Ja, dat klopt. En het gevolg is dat eigenlijk de ambulances via de meldkamer naar onze collega's in de regio gebracht worden. En wij hebben binnen onze eigen organisatie hebben we heel veel extra spoedplekken binnen verschillende polies van specialismes gerealiseerd. Dus via de huisarts kunnen mensen toch terecht. En mocht er onverhoopt wel iemand zich melden bij ons, dan zijn er 2 bedden op de intensive care en de hartbewaking met een team van de spoedeisende hulp. En dan kunnen ze daar hun zorg verlenen. Dus wij blijven, zeg maar, we hebben de spoedzorg nog steeds goed georganiseerd.
0: Ja, dus daar hoe mensen net toe in te zitten. Mensen binnen ekke gewoonte kuddedieren. Vanaf morgen is er dus een oorplak. Waar moet mensen dan wezen van die spoedhulp indragen?
2: Nou, voor de mensen die ons kennen binnen Nij Smellingen, dan is het eigenlijk op dezelfde plek gesituationeerd als vorig jaar. Dus er komt een prachtige nieuwe ingang tussen de hoofdingang en ingang Zuid. Speciaal voor het spoedplein.
0: En dan is het aan al die kleren. En wat is dan het grote voordeel van die patiënten?
2: Nou, het grote voordeel is dat het niet alleen een verhuizing is, dus naar een nieuwe plek, maar eigenlijk ook een andere manier van werken. Want binnen het spoedplein krijgen we 1 aanmeldbalie. We gaan intensief samenwerken met de dokterswacht. Dus wanneer je als zelfverwijzer op het spoedplein komt, dan word je eigenlijk overzichtelijker geholpen en ben je sneller op de juiste plek.
0: Meestal zitten het dichter bij elkaar.
2: Zeker. En op een prachtig nieuwe afdeling die ook weer voldoet aan de nieuwe inzichten van zorg. En dat hebben we geleerd. Onze spoed was eigenlijk niet meer geschikt voor een periode zoals corona. En nu voldoet onze spoed weer aan alle nieuwe eisen.
0: Maar voordat het zover is, moet er nog flink verhuizen worden. Dus ik zie je net langer ophouden, want er moet wel heel wat gebeuren, hè?
2: Zeker, maar ik heb er alle vertrouwen in, want het gaat helemaal goed komen. Ik heb een fantastisch team om me heen staan en dit kun je alleen maar als je het samen doet met elkaar. En de hele organisatie zet zich hiervoor in, dus alle vertrouwen.
0: Ageet Kofferman van de acute zwaar in Nij Smellingen. Tien dank voor de taljachting.

0: Perry en Learning to Fly. Ja, dat is 10 Friesland van de morgen. Het is haast Jalverson, tijd voor het nieuws uit Friesland.
1: Komend weekend vart de vrood haast binnen.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou precies Jalverson. Het Friske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Arriva meldt dat er ek juut geen trein rieden tussen Zuidhoorn en Grains. ProRail beziekt het nog altijd een steuring te verhelpen die het sneunt jong ontstien na een blikseminslag. Er zullen de hele dag geen sneltrein rieden tussen Ljouwert en Grains. Wel rieden de stoptrein tussen Ljouwert en Zuidhoorn. Tussen Zuidhoorn en Grains kunnen reizigers gebruikmeidje van vervangende bussen. De werkzaamheden zullen na alle gedachten on jong zijzoeren worden. De Nederlandse Zorgautoriteit had juste de nieuwe tarieven voor dokters bekendmaken. Maar nevens die dokters binnen de tarieven te leeg en binnen er amper huisdokters die het een nieuwe praktiek iepen je willen. Huisdokter Theo Bakker van Snits.
4: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. En ja, dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten, ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
3: Een grote monumentale beam is omvallen op het begraafplak van Jester Waarde. Dat rog binnen verskaat greven scansjerre rekken. De rekken niemand verwoenen. De nijskatting 150 orde treurboek vol in de nacht van manje op tiestje in verskaten stikken dwars oer het begraafplak hinnen. De beam wie hol van binnen, maar waard verlien hier nog goed kat. Juster is de beam oprommen, de hichte van de skee is nog net bekend. En SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benammen in de tweede helft hield zijn stanner het regio-team Kortse Tillen de Lauters goed zin. Het was de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermakken.
5: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
0: Ja, mooi simmerjong voetbal.
3: Nou, ze is dat woord. Wie er mooi waar voor.
0: Ja. Dankjewel Isa. Meer Nijs is altijd in de nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
1: Friesland van de Moor. My Harm Wijstra.

0: Nou, gewoon Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Aasen meer van die trainer van Cambuur. Die zal Griff Praatsker wezen als dus boonscoach, ex-boonscoach Ronald Koeman. Die zei het, ik hoor er mee op. Johan Plat, de trainer van Cambuur, die eerst Aasen. Maar eerst joggen we in het waar. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Het is ja, een dij die wat mij mis begint, hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk fantastisch boeten. Ik wie een oren een lien even boeten door. En de schofte deze wat boven het veld hingen. Ik heb de vogels weer fluitje. Eigenlijk stemmen we aan het begin van best een hele aardige dij. De nacht is rest ervan aan. En zoals ik al zei, de wat deze, de zinnen komt er terug. En ja, daar binnen vanmorgen ik een paar buikers onder loft. Alleen het rijwetter wat er uitkwam, dat rekent de groen net. Dus leven dat doet maar wat ze horen, dacht ik. De dij is eigenlijk vanmorgen begonnen met temperaturen van 13,7 in Bakkeveen. Friske Pjel 13,5. Grauw 14,2. Semar 13,6. Iesbrecht 14,9. En Akrum 14,1. Nou, wij hebben een mooie, zinnige periode. Toch ieder een lietse steuring in de boppenlucht. Er zit een liets verkoud, iets zit in het beetje kelt. Dat zo een enkele bui aan kennen. Maar dat zal net een soort wezen. Daarbij stiet de zwakke, ontmatige wind uit het noordwesten. De temperatuur komt juist uit op een noffelijke 21 om 23 graden. Ik jong schiet de zinnen en is het rest gewaar met temperaturen die heel waar de jong nog om de 16 graden liggen. De minimumtemperatuur de komende nacht komt op de 13 graden, dus dat is weer prima sliepenswaar. De komende nacht, dan in de rest van de nacht, dan nadert er een steuring vanuit het noordwesten, neemt de wind ta.
0: Wat zal de invloed wijzen van die steuring worden?
1: Ja, die houdt dus morgen een toenemende bewolking. En in de rest van de dag dan passeert er een gebied met rijwetter. En ben we daar eventjes met rekening mee houden. Het wordt wat diezig en de temperatuur die rint op. Verder rijwetter uit naar Chenien, 22 graden. En zoals ik zei, komt er een achterloek te winnen hoor. Vooral boppen het waard wordt er vrij krachtig. En morgen de dag neemt er verder een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. En in de rest van de dag dan draait het via west naar noordwest. Na het voorbijloeken van de steuring hebben we morgen de jongen nog wel wat zinnen verwacht je. En is het weer droog.
0: En de dagen erna, hebben we dan ook nog wat zinnen?
1: Jazeker. We krijgen vanuit vrede, we proberen het in de zo'n hele druk gebied wat invloed op uw water krijgen. Dat betekent dat we regelmatig zinnen hebben. En meest droog waar. Ik heb wel even gezien, ik door voor het weekend geen droog waar, als je te Jan. Want om dat hele druk gebied heen, kan die toch nog wat steuringen. Maar in ieder geval kunnen we voorstellen dat we heel aardig waar krijgen. Maar misschien een buik, maar geregeld zinnen. En hele aardige temperaturen van zo'n 22 graden gemiddeld.
0: Oh, heerlijk. Sibbele, we hadden haast een wegcontact hoor.
1: Hartstikke best. Want dan.

0: Helene Grijdenbraas en Simmer in Friesland.
1: Dit is Friesland van Moorn.
0: Sportclub Cambuur die had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen bij 9-0 won. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benammen in de tweede helft wie regio-team Koster Tille een taaie tegenstander van de Ljouters juiste joen. Verslagjouwer Ander Faber die splits naar de wedstrijd met de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat.
2: Johan Plat, de kop is eraf, de eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Cambuur. Hoe was het?
3: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
2: Ik kan me voorstellen dat je als Volendammer nog nooit van coach Tille had gehoord voordat je hier kwam.
3: Ik moest het even opzoeken inderdaad. Klopt.
2: Ja, je speelt een oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. De enige deze voorbereiding. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk onder weerstand spelen. Maar wat is dan het nut van zo'n wedstrijd hier in de regio tegen amateurs?
3: Nou ja, dan heb je... We hebben vanmiddag getraind. Dus dan moeten ze daar ook weer mee omgaan. Is ook... even wennen. En tegen zo'n laag blok is ook niet altijd makkelijk. Hè? Dus dan krijg je weer... hoe ga je dat aanpakken? Moet je veel bewegen? Kom je ook veel in je acties? Dus er zijn altijd dingen uit te halen.
2: Wat haal je uit die wedstrijd van vanavond waarin jullie met 9-0 winnen?
3: Zo zie je ze in een wedstrijd. En ik denk dat we heel veel dingen ook terug hebben gezien van wat we de afgelopen week hebben getraind. Ik denk dat we ook veel nieuwe jongens hebben gezien. Sommigen die ook verrassend zichzelf goed hebben laten zien. Dus dat is altijd leuk. En voor de rest gewoon blij dat het begonnen is.
2: Zijn er jongens waarvan je zegt, van nou die hebben me vanavond verrast?
3: Ja, meerdere jongens. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar... Nee, dat heb je altijd. Daarom is het ook leuk dat er jonge gasten meedoen. En altijd zijn er verrassingen die misschien kunnen aanhaken. En die misschien meer kunnen betekenen.
2: Het is natuurlijk nog behoorlijk jong. Jullie hebben nog wat routine verloren met Jort van der Zanden. Is dat wel iets waar je ook toevoeging aan hoopt te vinden de komende weken? In ervaring, in routine? Want ik geloof dat Amo van u de oudste is met 27.
3: Ja, dat hopen we wel. Maar dat zijn vaak duurdere jongens. De markt zit nog best wel gesloten, merken wij. Dus als de mogelijkheid er is om dat te doen, dan zullen we dat doen. En dat is afwachten.
2: Maar dat kan dus ook best nog wel even gaan duren. Misschien pas na het WK, als de markt een beetje loskomt.
3: Ja, ik denk dat tot eind augustus door gaat lopen. Maar dat geldt voor alle clubs.
2: Wat zijn nu dingen na zo'n eerste trainingsweek waar je vandaag op gehamerd hebt?
3: Nou, hoog tempo spelen, snel de bal terugwinnen als we verliezen. Veel mensen in de 16 brengen. En dat hebben we best wel aardig gedaan bij Vlagen.
2: Dus eigenlijk staat hier een tevreden trainer?
3: Jawel, het voornaamste is dat iedereen fit blijft in de voorbereiding. En ook dat is het geval, dus het was een goede wedstrijd.
2: Jullie spelen zaterdag tegen Excelsior. Nou, dat is een mooie oefening, want dat is ook de eerste tegenstander. Ga je dan weer andere dingen van je ploeg verlangen voor die wedstrijd?
3: Nou, dat is een heel andere wedstrijd. Dan heb je meer weerstand. Dus dan ligt de focus misschien weer op andere dingen. Maar de intenties zijn hetzelfde.
2: Het belangrijkste van vanavond...

0: Come on, people.
1: Friesland van de Moorn.
0: Zo'n 50 tunen in ons provincie binnen dit jaar waar Iepen Tun weekend. Dit weekend is het Savier, zei ik, de tun van Jan en Ria van der Helm in Oude Madden. Zij verwelkom je komend weekend er belangstellenden. Maar wat Jan en Ria in haar tun van meer dan 4000 kante meter planten hebben, is ik wel heel zelfverschillend. Verslagjouwer Siska Bruinsma van RTV Spannenburg, die zegelvest even bij haar in de tun.
2: We staan in de Boegen, Boegen 1, in Oude Meerden, in onze tuin.
3: Ja, want hier hebben best wel een unieke tun, is mij verteld.
4: Ja, dat klopt. We hebben diverse verschillende soorten bomen. Veel waar we van kunnen eten en ook moestuin. Een nutstuin eigenlijk.
3: En waar ben je nou het meeste rustig op in de tuin?
4: Eikenballers. Ik hoef eigenlijk niet meer op vakantie. We zijn in Zuidwest en Oude Meerden is de parel van Zuidwest. Elke keer als ik wakker word en ik loop naar mijn kippen toe, denk ik van ja, zo is het goed Jan. Meer is er niet. En meer hoeft ook niet.
3: En is het ooit een keer ah?
2: De tuin is nooit klaar.
4: Nee, dat klopt. De tuin is nooit klaar. We verzinnen steeds wat anders.
2: Ja.
4: Ja. Ja, en dat is het leuke van een tuin ook. Je bent altijd bezig en je hoeft niet naar de sportschool.
3: Jim, dacht ik maar onder open tuin. Ja, wat is dat precies?
2: Dat is al jaren van de Landelijke Groei- en Bloeivereniging. En dat gebeurt ook in Friesland. In de Friesland heeft dan 5 weekenden dat ze de tuin open doen. En daar doen wij al sinds 5 jaar aan mee. Het is een hele leuke gebeurtenis waar je echt mensen uit alle hoeken van Friesland, maar ook verder weg tegenkomt.
3: En waarom toch hier, Miromai?
2: We zijn echte tuinliefhebbers en we vinden.

0: het leuk dat andere mensen ook bij ons in de tuin komen kijken.
1: En nou heb je verteld dat je woont hier van de weinige binnen in de regio die mooi doggen om deze route.
2: Ja, dat klopt. En dat, waardoor dat helemaal precies komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar, bij ons in de tuin dat gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oudemeerde bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oudemeerde op de kaart kunnen brengen. En heel Zuidwesten te promoten zo op die manier.
1: En natuurlijk de Frieske Marne, want het is nog heel erg leeg in het gebied om Lemmer.
0: Dat klopt, dat klopt. Dat kan, daar kunnen zeker nog wel diverse tuinen bij.
1: En we hebben een citroën tuin die in. Ja, is die heel volle planten. Hoe onderhoud je hem dat allemaal?
0: Nou, in ieder geval niet alles tegelijk. Steeds eventjes een stukje, iets wat geplukt moet worden, ga je plukken. En iets wat nog even kan wachten, dat komt dan de volgende keer.
2: Ja, je maakt je eigen projectjes eigenlijk gewoon. Vandaag is het een beetje bewolkt weer. Kijk hier omhoog, de natuur zegt bewolkt. Nou, dat is haag snoeien vandaag. Ik ga de Legustrumhaag snoeien. En dan hou je dat op een goede manier in toom. Waardoor dat op de juiste manier en de juiste weersomstandigheden gebeurt.
1: Nou met al die planten natuurlijk, ik wette krijgen, hoe toch ging je hem dat? De hele dag met de gieter, heen en weer?
2: Nee.
0: Nee, dat niet. We gaan niet de hele dag met de gieter. In ieder geval de kuipplanten, planten die in een pot staan, die worden dagelijks besproeid. En de rest hopen we toch een beetje van de, via de natuur.
2: Ja, we hebben dus 4000 liter onder de grond bakken. En alle daken lopen dus op de bakken. Dus met die regenbui van de afgelopen week van 35 mm, ja, zitten ze weer helemaal vol. En dan kunnen we weer een poosje verder. En we hebben ringleiding gemaakt. En daar kunnen we steeds slangetje aan koppelen, want we zijn ook de jongste niet meer. Dan kunnen we zo op gemak hier water geven. Een soort therapie is dat, met die slangetjes stilstaan.
3: De tuin van Jan en Ria is dit weekend dus te bezien daarin. Oude madden.
4: De Maas!
3: Ik geef in de prijzenkloos, Joen. Er lijkt nog een showmodel t-shirt van Friesland van der Moorden, een thermoskanne en een aaiwekker. Dus daar binnen prijzen die aan. Nou, maar de Maasvogelaars nog vleeren. Had er nog net zoveel nog te horen zitten zien, want hij zit nog in de kou. Maar als er vleert, dan klinkt er zo.
4: De Maasvogel!
3: En als de miest, dan stuurt de Dutje Maasvogel naar 0620 4 Ian of de Omroep app. En dan is hij in de grote tonnen en dan staat tussen 8 en Jochen bij van winnen waarom. Zo eenvoudig is het. Maar dan moet die vogel eerst wel even vliegen. Maar ik zei het al, hij had er nog net zoveel nog te horen. Die had er voor in de harde nacht wat voetbal zitten. Nou, hij zal haast nog wel voorbij vliegen komen. Eerst muziek van Paul McCartney in Friesland van de Moorn. Meisje band Wings, hier is Band on the Run.

0: Sir Paul McCartney en Band on the Run.
1: De media van de morgen.
0: Wat had de oormedia te melden, Isa?
2: Nou, wie hier net krijgt hoe die mooie tune van Jan en Ria uit Oude Madem. Maar er is een soort om rekening mee te houden als het simmer is. En je hebt een tune en je vindt dat ik wel wichtig om die plantjes een beetje mooi in de gaten te houden.
0: Ik ben er even voor zitten, want ik ben echt een tuinman.
2: Ja? Oh, nou, dat scheelt. ik namelijk net.
0: Nee, echt net.
2: Maar ik hoop dat er harkers binnen die dat wel binnen. Want dan hasten we wat hoor. Want ja, de meeste blommen en planten binnen wel aardig mooi volgroeid. En mooi in de bloei. In de simmer, maar het is wel wichtig om er dan alsnog rekening mee te houden. Want uit een artikel hier van de RTL Nieuws blijkt dat snoeien in de simmer zelfs beter is dan in de winter. Dus het is goed om het te onthouden. Ze zitten hier wol, en ja, dat lijkt me wel lastig om rekening mee te houden. Maar eigenlijk moet je een beetje voorkomen dat je net in die volle zinnen snoeien gaat. En ze zitten, ja, dat is net alleen nog voor jezelf net heel prettig, maar het is eigenlijk voor de plant net heel fijn. Want als het dan snoeist, dan list een soort van snoeibon achter op die takken en bladeren. En dat kan dan weer zwartje voor, nou ja, dat is het snel van die brune randjes krijgt op die plant. Ja. Nou, die herkende ik dan weer wel. Ik dacht, oh ja, daar had ik wel een beeld bij. Dus ja, je moet eigenlijk proberen dat een beetje in de schaten. Maar ja, ik denk, als die blommen in de zinnen steen, kist ze er net uit helly, verpleert ze en dan snoeien. Maar ja.
0: Nee, afmaas begint heel betiet of jongens, ja, nee, dat ja, de zin precies. Onder is.
2: Nou, de master wat voor oer had zo'n mooie tuin. En dan hebben we hier een hele list met planten die dus juist vol snoeid willen matten. Want er zijn een paar, dat was dus eigenlijk net onkomen. Nou, je steenek heb je bij, ik had er nog nooit van jet. Maar de wat bekendere, ik denk wel de fruitbomen. Die zijn dus wel wichtig om goed te onderhouden. De rozenstruiken, de voorjaarszonnebloem. Maar de steenek nam tussen schoenlappersplant.
0: Oh, die.
2: Ja, precies. Ja, die ken ik ook wel.
0: De schoenlappersplant?
2: Ja. Ja,
0: ik zal even Google erbij pakken.
2: Ja, de bruidsbloem. De blauwe regen. Ja, is dit een mooie naam?
0: Oh, de schoenlappersplant, dat is zo'n mooi roze plantje.
2: Oh, ja. Nou, had ik het shirt, denk ik wel waarschijnlijk.
0: Ja, ik denk als een shirt, dat denk ik, oh, die.
2: Dan denk ik, oh, mooi. Maar ja, ik heb van die naam nog nooit yet.
0: Nog eens ging ik niet in de vingers.
2: Nee, nee, helaas net.
0: Nee.
2: Maar er ben ik een soort ja, west van alle blauwe mast, zoals de hortensia. Dat was net onkom in de simmer. En ik, de herfstframbozen en de sneeuwbal. Dus als nou denkt van deze nam sesame wat. En ik ben hier volle met waan. De dermas dus van alblouwen. En ja, een heel oorverhaal. Een inwenner van de Cookeiland. Dat is een soort eiland die leidt in de zuidelijke stille oceaan. Ten noordoosten van Nieuw-Zeeland. Dus een heel eind fort. En er was een man. En die vertrok in zijn eentje, in zijn bootje om te vissen. Want nou, er moesten we wat binnenkomen. Dus hij tocht, ik maak me fort. Hij ging in de richting van nou, waar die wat vogels zeg. Want dat betjut dan dat daar die vis kan zitten. Dus nou, hij voer maar. Maar uiteindelijk nou, ja, begon zijn motor wat te sputteren. En uiteindelijk houdt die motor ermee.
0: Nee.
2: Ja, dus nou ja, hij tocht eerst nog van, nou ja, misschien valt het wel daar in je nacht. Ja, hij heeft wel wat gereedschap bij hem, een coolbox en een tekkentje. Maar voor de rest eind ik net een soort. Nou, en hij twijfelde nog wat van, nou, mat ik nou dat wetter in springen om naar dat eiland te zwemmen. Maar hij wierk al best wel een aardig stik op eind. Dus hij tocht wel, ik bloem maar omboord. Nou, maar op een gegeven moment worden het steeds wel wat langer. En op een gegeven moment hier die hoop. Want hij drie dagen zegt hij in de verte een vissersboord. En toen tocht hij, mooi, ik word red. Maar hij drum weer voort en die vissersboot werkt al uit zicht.
0: Dat is zo'n scène die ik in heel soort films van juist. Want dan komt de redding. En
2: toch net. Nachtmerrie. Nou, na 8 dagen jette die eindelijk een vleentuig. En is hij uiteindelijk ophellen. Troe de luchtmacht van Nieuw-Zeeland. En nou ja, hij had er wel één ding van geleerd. Als je dit soort dingen toch omdat je wat beter tarret was. Had je op pad hier nimbe, bigeliks, een zaklamp of een reddingsvest of een reinjos mij. Want nou, ik hier het net mij. En het wie wel belangrijk geweest. Maar uiteindelijk is hij dus na 8 dagen red, maar toch alsnog 8 dagen. Hij had het doelip op wat Rijnwetter en hij had zelf wat vis gevonden. Want ja, dat kon hij dan gelukkig wel weer goed. En dan had hij wat van eten, maar 8 dagen op zo'n boordje.
0: Zo.
2: Ja.
0: Nou, gelukkig kinderen het nij vertellen.
2: Ja,
0: het is,
2: gelukkig wel.
0: Het is haast zomeroeren. Dat betreft dat we even skikkelen hier met de collega's van het NOS Journaal.
1: Krijgt u allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: 1 keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China en daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
10: Ik kon naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
11: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
12: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
13: Wordt een lange reis?
12: Ja, een paar uurtjes erbij.
9: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
14: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
9: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in Friesland van de Morgen er binnen honderden meldingen over zonsprobleem bij het Fries Kinder. En ik cool en de gang, kom er gewoon.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Hallo, Odido hier.
18: Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
21: Slag, dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: Friesland van de Moor.
23: My Harm Wijstra.

0: School in the Gang en Get Down on It.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Dit is één neven en nichten teelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
0: Noordfokker Wiert Peter Visser die slacht alarm hoe de zoons van het Friese hinder. En Cambuur die speelde gisteren de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen een regioteam in Kostertille. Juist de nieuwe trainer Johan Plat.
4: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance.
0: Het is 11 minuten over zon op de 1e van juli 2026. Isa Visser direct nog Judith bij. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Welk bedrijf had nou de beste reputatie van heel Nederland en een hele zeldzame bevalling in het ziekenhuis in Veldhoven? Maar daar duidelijk meer
2: over. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Nee, Sibbele Waaier. Sibbele, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Joert hebben een mix van zinnen, wolken en een enkele bui. De bui stiet de zwak ontmatige noordwestenwind. Het wordt maximaal zo'n 21 of 23 graden. Jong ik rijstig droeg, maar nog wat zinnen. In de nacht zakken de temperatuur naar minimaal 13 graden. Morgen heerst de bewolking en valt er een periode met rein. In de maand is er een matige, want soms krachtige zuidwestenwind die in de midden draait van west tot noordwest. Daarbij wordt het verder rein uit naar zo'n 21 of 22 graden. Meer over het waar, over een jaloeren.
3: Het is één neven en nichten teelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
0: Achter de vooruitverneemde Friese hinders gaat al jaren een discussieschool over de zoons van het ras. Alle Friese hinders die stammen af van een liedstal voorouden. En omdat er net mijn oorhinderassen kruist wordt, komen gewoon erfelijke ondwaningen vaker voor. Oudvakker Wiert Peter Visser die zei dat het volle slimmer stelt is met de zoons van het Friese hinder, zodat er binnen de vakkerij iepelijk op praat wordt. Hij samelde jarenlang meldings van zoonsproblemen bij die Friese hinders. Verslagjouwer Johanna Brinkman die had mij Visser sprutsen. Goedemorgen Johanna.
7: Goedemorgen Harm.
0: Wiert Peter Visser had zelf een meldpunt opgericht, zodat eigenaars van Friese hinders de problemen melden kunnen. Wat komt er al hier binnen bij hem?
7: Ja, nou hij richtte dat meldpunt zijn zoon Ilien op, want hij fokte zelfs al meer dan 50 in je Friese hinders. Dus hij zei eigenlijk een heel soort hinders voorbij kom. Maar hij zei eigenlijk hield hij vaker erfelijke oordwaningen bij hinders, liek als slokdarmverlamming. Nou daarvan is letter bekend worden dat het dus een genetische oordwaning is bij het Friese hinder. En zo'n tijd krijgt hij dus die honderden meldingen van fokkers en hinder-eigenaars. En die zei ze dan dus, mijn hinder had of een slokdarmverlamming, aorta-rupturen komen vaak voorbij via zijn meldpunt, ek maagproblemen en deervaltjes. Nou, dat registreert hij al hier voor hemzelf, omdat hij dan wat meer inzicht had, want dat vindt hij belangrijk. Want hij zei dat bij het Koninklijk Fries Paardenstamboek, dat is dus het officiële stamboek van het Friese hinder, dat zij dus net een goed inzicht had van al die problemen. Wel dat het besteedt, maar net hokker hinders had dat. En nije valtjes, wat had die bigeliks? Nou, eigenaars die kunnen wol melden bij het stamboek dat een hinder verstoorn is, maar dat is dus net verplichten. En ek de deeroorzaak, bigeliks dan dus zo'n erfelijke oordwaning, dat hoeft dus ek net terug te joen te worden bij het stamboek. Nou, en een IEP-en-bier meldpunt, dat dus zoensproblemen en al die erfelijke oordwaningen centraal bijhouden worden, dat is er dus ek net. En dat zit Visser dus net lekker, vertelde hij mij.
3: Ja, moet ik nou als privéman, moet ik dat nou allemaal melden? Dat is toch een taak van het stamboek? Want ik zou willen hebben dat het stamboek mij nou eens zou willen helpen voor het Friese ras op poten te houden. Maar ze laten me vallen. En dan zit die drijfter en ik wil ze door de oren heen stampen. Stampen. Maar ze willen niet luisteren. En des te meer ze zeg maar bezeten zijn van andere dingen en dat niet doorzetten, des te feller word ik. Ik wil voor het paard gaan en ergens anders voor. En wat mijn doel is eigenlijk, gewoon niet voor die Friese mensen boos te maken, want dat zijn vooral de Friese fokkers. Maar ik wil dus eigenlijk de mensen waarschuwen, hè, dus attent maken van wat er aan de hand is. Ik zeg niet dat ze allemaal misvormd zijn, dat ga ik echt niet zeggen. Maar er is wel iets mee, want dit is gewoon buitensporig.
0: Wiert Peter Visser vindt dus dat het KFPS te meer zicht had op de probleem. Dealen oormeesten, liek als beste dokters die zwargen?
7: Ja, we hebben contact zocht met beste dokters. En een daarvan, Karin Hendricks, die wou ik bij u reageren op camera. En zij vertelt, zij is trouwens Europees specialist in de voortplanting van Friske hinders. En zij zei het wel dat er net specifiek meer deerbenne Friske valtjes binnen. Dat keer zij net, Jen. Maar wat ze wel vindt, is dat de zoendersprobleem bij het Friske hinder wel echt heel zwargelijk binnen. En ze zei het ook dat die deeroorzaak juist, dat het wichtig is dat dat goed registreert. Wordt. Want nevens haar is juist die informatie nodig om patroon te ontdekken en ek uiteindelijk het rasse zoenermeisje te kennen. Zo vertelde ze mij.
8: Men is ervan overtuigd dat ze binnen die gesloten populatie toch nog verbetering kunnen aanbrengen. Maar dan moeten we wel registreren en we moeten ook op die manier dat onderzoek faciliteren. En als ze geen input krijgen voor onderzoek, kunnen ze ook geen output leveren. Dus je wil die data, dat wil je gewoon transparant neerzetten. En dan kun je misschien wel zien van nou, als we bepaalde vaderdieren in die lijn hebben zitten, zien we er over het algemeen sterkere paarden van ontstaan. Of juist we onderschatten dat vaak. De moederlijnen zijn eigenlijk vaak nog belangrijker. Dus je zegt van nou, bepaalde merrielijnen, als we daar wat van gebruiken, zien we sterkere paarden van komen ten opzichte van andere merrielijnen. Maar dan moet je het wel inzichtelijk maken. Dan moet het in de database terug te zien zijn.
0: Meer en beter registreren, zo dus een taak wezen matten van dat stamboek, het KFPS. Dit is een vrij stevig verhaal. Gaan zij hier al op reageren?
7: Nee, we hadden het KFPS wel vreeg om voor camera te reageren, maar dat verziek dat hebben ze afwiest. En ik op uw schriftelijke vragen kwam van de deadline geen inhoudelijke reactie. Dus dat is pietig. En op de website van het KFPS kroot het stamboek wel dat zij al hier een werkje dus onderzoens van het Friske hinder, terug om de oren onderzoek, DNA-analyses en ze haken nij fok een selectieplan en maakt ze ook weer een nieuwe plan daarvoor. Dus nevens haren stit dus de zoen van het Friske ras wel echt op nummer 1. Maar ja, Visser betwijfelt dat dus, want nevens hem wordt het te vaak kiezen, wat hij ook al een beetje onjoeg. Van de economische belang is Stefan de zoenes van het ras, zo zei hij mij letterlijk nog.
3: Ik ben dus eigenlijk bang dat onze nazaten, onze menselijke nazaten, straks over 10, 20 jaar niet meer kunnen genieten van het Friese paard als het zo doorgaat. Ik ben de klokkenluider, maar de klokkenluider, ja, die heeft een ondankbare taak. Die heeft ook mensen die hem eren. Maar er zijn dus mensen die in het geld zitten, die zullen niet eren. Maar wat moet je nou eren? Moet je dat ras eren of moet je het geld eren?
0: Het onderzoek naar de zoens van het Friske hinder krijgt de komende dagen nog een vervolgje bij Omroep Friesland, Johanna. Mijn orenverslagjouwers is toch meer verhalen hierover maken, hè?
7: Ja, dat klopt. Wij brengen Joert 12 verhalen en de komende dagen om te sneuren is er echt nog meer over het Friske hinder te lezen bij Juus.
0: Van nou, dankjewel Johanna Brinkman.
9: De media van de morgen.
0: Dan die orenmedia, Isa, wat had die al hier te scrollen?
5: Het een high-tech bedrog, dat is het eigenlijk dit hier net. Want het beste of het meest waardere bedrog van Nederland. Nou, en we hadden een soort bedrogen hier in Nederland. Dus waar kom je dan uiteindelijk op uit? Nou, dat wie vargon de heren, wie dat altijd een high-tech bedrog. Zo wie het zo'n hier lang, wie dat chipmachinebrouwer uit Veldhoven, ASML. Maar ja, die is nou van de eerste plaats, van de troon, verstoten. Want we hebben een nieuwe nummer 1 en dat is maar liefst de Efteling.
10: Hé. Hey.
5: Ja, dus het gaat van een high-tech bedrijf, gaat dat naar een sprookjespark daar. Maar nevens om de ziek is dat net heel gek. Want in een tijd waarin de wereld onrustig is en er een soort spanningen binnen, liek je meesten juist wat meer waardering te hebben voor een bedrijf wat vertrouwd viel, wat dicht bij huis zit. Nou ja, wat je al zal lang kennen en waar je maar een veilig gevoel heen gaat.
0: En dat is de Efteling.
5: Dan kom je wel bij de Efteling. Ja. Ik bedoel, waar is er vroeger of nou nog steeds, zeg maar, wie gaat er nou net heen? Het is ja toch een soort... Ja, een beetje jeugdsentiment, ik.
0: Het is altijd leuk om daarheen te rieden, ja. Het is wel even een eentje rieden.
5: Ja, voor Ruus, wel.
0: Dan ga je wel wat.
5: Ja, en of je nou jong of oud bent, het bloot ik eigenlijk altijd wel leuk.
0: En dan daar is samen voor beide.
5: Ja, nou, dat zeker, ja.
0: Eigenlijk maar je er dan 12 dagen in, ja. Maar goed.
5: Eigenlijk wel. Ja. Ja, want ze merken ik dat gewoon, ja, bedroen in de technologie steeds wat verder zak je op die ranglijst. En dat juist, nou ja, wat oren bedroen, zoals een Albert Heijn, Tony Chocoloni en de HEMA, dat die juist weer wat stijgen op die ranglijst. Ja, HEMA is ook wel zo'n voorbeeld, hè. Veel dan ook wel een beetje als...
0: Het is een beetje nostalgie al in, hè?
5: Ja, wel een beetje inderdaad, klopt. Ja, ik de Albert Heijn en dat is toch... Het zit er wel een beetje bij in dat rijtje.
0: Ja.
5: En nou ja, we blowen in Veldhoven, want Een zeldzame geboorte der in Veldhoven in het ziekenhuis Maxima MC. Want het wiende net één, net twa, net drie, maar een fjouwerling. Wat in één keer geboren is. Het is ook heel zeldzaam. Uit onderzoek blijkt dat een één eiige, is het ook, fjouwerling, eigenlijk voorkomt op één op de 500.000.
0: Eer op de 500.000.
5: Ja, dus het wie wat. Het binnen fjouwer jonkjes die geboren binnen. Adam, Amir, Hassan en Hussein. En ze binnen naar je roem 29 weken geboren. Dat is wel mooi op tijd, maar dat blijkt voor een fjouwerling dus net gek te wezen. En het wie voor dat ziekenhuis daar in Veldhoven, wie het ook een hele operatie, want die hele operatiekamer moest ik onpast worden om de hele boel wat in goede baan te begeleiden. Om die operatietafel stien ik een heel soort meesken. En voor elke baby wie ik een eigen team, een arts en een verpleegkundige. Maar uiteindelijk lissen ze nou 12 in een kamer en is het al je goed kien. En Koen Dijkman van dat ziekenhuis zei dat het een bijzondere geboorte wie en dat het meer dan goed is verlopen.
0: Ja. Nou, ik denk net dat dat bij mij maakt.
5: Dat denk ik net, maar poef, jou ben in één keer. Ik het merk heftig.
0: Ja, is een makkelijk. Ja. Zij jullie hebben wat rust, denk ik.
5: Oh, zeker.
0: Het is 21 uur zo, naast een avond hoe Cambuur. Die is het ijsseizoen begonnen bij een 9-0 oefening. Die willen oefenwedstrijd tegen geen amateurs, maar toch een goed begin van de Ljouters. Naar de muziek van Sam Fender en Olivia Dien. Eerst er volle meer hoor.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Cambuur is de oefencampagne op het nieuwe seizoen in de Eredivisie begon. Met een 9-0 overwinning in het regio-team van Koos de Tille. Soort volk langs de lijn der Juster Joen in de Tille. En ik uw verslagjouwer Ander Faber die weer erbij. En hij sputs na de wedstrijd met de nieuwe trainer van Cambuur.
2: Johan Plat, de kop is eraf. De eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Cambuur. Hoe was het?
3: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
2: Ik kan me voorstellen dat je als Volendammer nog nooit van coach Tille had gehoord voordat je hier kwam.
3: Ik moest het even opzoeken inderdaad. Klopt.
2: Ja, je speelt een oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. De enige deze voorbereiding. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk onder weerstand spelen. Maar wat is dan het nut van zo'n wedstrijd hier in de regio tegen amateurs?
3: Nou ja, dan heb je... We hebben vanmiddag getraind. Dus dan moeten ze daar ook weer mee omgaan. Is ook... even wennen. En... Tegen zo'n laag blok is ook niet altijd makkelijk. Hè? Dus dan krijg je weer, hoe ga je dat aanpakken? Moet je veel bewegen? Kom je ook veel in je acties? Dus er zijn altijd dingen uit te halen.
2: Wat haal je uit die wedstrijd van vanavond waarin jullie met 9-0 winnen?
3: Zo zie je ze in een wedstrijd. En ik denk dat we heel veel dingen ook terug hebben gezien van wat we de afgelopen week hebben getraind. Ik denk dat we ook veel nieuwe jongens hebben gezien. Sommigen die ook verrassend zichzelf goed hebben laten zien. Dus dat is altijd leuk. En voor de rest gewoon blij dat het begonnen is.
2: Zijn er jongens waarvan je zegt, van nou die hebben me vanavond verrast?
3: Ja, meerdere jongens. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar... Nee, dat heb je altijd. Daarom is het ook leuk dat er jonge gasten meedoen. En altijd zijn er verrassingen die misschien kunnen aanhaken. En die misschien meer kunnen betekenen.
2: Het is natuurlijk nog behoorlijk jong. Jullie hebben nog wat routine verloren met Jort van der Zanden. Is dat wel iets waar je ook toevoeging aan hoopt te vinden de komende weken? In ervaring, in routine? Want ik geloof dat Amo van u de oudste is met 27.
3: Ja, dat hopen we wel, maar dat zijn vaak duurdere jongens. De markt zit nog best wel gesloten, merken wij. Dus als de mogelijkheid er is om dat te doen, dan zullen we dat doen. En dat is afwachten.
2: Maar dat kan dus ook best nog wel even gaan duren, misschien pas na het WK als de markt een beetje loskomt?
3: Ja, ik denk dat tot eind augustus door gaat lopen, maar dat geldt voor alle clubs.
2: Wat zijn nu dingen na zo'n eerste trainingsweek waar je vandaag op gehamerd hebt?
3: Nou, hoog tempo spelen, snel de bal terugwinnen als we verliezen. Veel mensen in de 16 brengen. En dat hebben we best wel aardig gedaan bij Vlagen.
2: Dus eigenlijk staat hier een tevreden trainer?
3: Jawel, het voornaamste is dat iedereen fit blijft in de voorbereiding. En ook dat is het geval, dus het was een goede wedstrijd.
2: Jullie spelen zaterdag tegen Excelsior. Nou, dat is een mooie oefening, want dat is ook de eerste tegenstander. Ga je dan weer andere dingen van je ploeg verlangen voor die wedstrijd?
3: Nou, dat is een heel andere wedstrijd. Dan heb je meer weerstand. Dus dan ligt de focus misschien weer op andere dingen. Maar de intenties zijn hetzelfde.
2: Het belangrijkste van vanavond, de kop is eraf. 9 doelpunten, dus je hebt je ook goed gepresenteerd aan de fans?
3: Ja, dat denk ik wel. Je kan er 15 maken, soms maak je er maar 6. Nu zijn het er 9 en prima. Iedereen heeft zichzelf goed kunnen laten zien en we hebben plezier gehad.
2: Moest je veel handtekeningen uitdelen?
3: Ja, het was druk, het was leuk. Ja.
0: Zegt Johan Plat, de nieuwe trainer van Cambuur.
1: De zinnen op het wetter, de saillon strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij de koor.
4: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland. Wij willen wij. Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
4: Omroepfriesland.nl/simmer.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is alweer 12 minuten hoe we achten. Heeft het hier van het Nijs, het Friesland, Isa Visser, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Ljouwert had als eerste gemeente in Friesland een lokaal hitteplan presenteren. Het plan is opgesteld in gearwerking bij de GGD, het Rode Kruis en andere maatschappelijke organisaties. Als het nationaal hitteplan van kracht is voor Friesland, dan geldt ook het lokaal hitteplan. Daarin is het in oorspraken over wat lokaal actie onderneemt en hokke doelgroepen informeren en stiepen worden. Het doel is dat mensen zijn rapper informeren en daar het werk kennen op een periode van hitte. De spoedeerskende help van Nijsmellingen in Drachten neemt Joert een vernijde afdeling in gebruik. Om de verhuizing mogelijk te meiden is de spoedeerskende hulp van zo'n ontien oren sletten en kunnen patiënten tijdelijk net op de afdeling terugten. En die verhuizing wie nodig, zo vertelt Ageet Kofferman van Nijsmellingen.
14: Vorig jaar is de nieuwe intensive care en de hartbewaking opgeleverd. En daar is de spoedeisende hulp naartoe verhuisd, zodat in die tijd de oude spoedeisende hulp helemaal verbouwd kan worden. En wij hebben daar dus eigenlijk 10 maanden gelogeerd. Dus we hebben deze verhuizing eerder beleefd en we gaan hetzelfde kunstje nog een keer doen.
13: Vervierder Arriva zet extra trein en bussen in bij het evenement de Tallship Races in Haas. Van 3 oant en met 6 juli rieden de trein tussen Ljouwert en Haashaven jongens langer terug. Ik wil de langere treinen inzet en is er extra personeel aanwezig op stations en oerstappunten om reizigers te begeleiden. Benedig worden extra bussen inzet tussen Ljouwert en Haashaven. Arriva adviseert de reizigers om voortgaande reisplannen te checken. De Nederlandse Zorgautoriteit had juist de nieuwe tarieven voor dokters bekendmaken. Maar nevens die dokters binnen de tarieven te leeg. En binnen de amper huisdokters die het een nieuwe praktijk iepen je wollen. Huisdokter Theo Bakker van Snits.
15: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. En dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
0: Zijt deze huisdokter uit Snits en daarmee komen we aan het einde van het Frieske Nijs. Voor meer Nijs, dat die nemen dan Justine de app van Omroep Friesland of op omroepfriesland.nl.
16: Friesland van de Mol.
17: My Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Misschien kerst het hier nog wel heugen. Sans seis weekendien een grutte brand bij Sanjesu in Van Worden. En het beste park moest voor een pad op slot. Nou, Joert get het deal weer even. En haast niet even van de eigenaar hoe ze dat zo rap voor me kool kriegen. Maar eerst joggen we in het waar. Simpele waaier, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Hoe beginnen we deze dag?
2: Nou, we zijn daar eigenlijk prachtig begonnen van mijn betiet. Prachtige sinds opkomst. Het wie wat deze goed veld en het wie hartstikke rustig. En dat belooft eigenlijk best een mooie dag te worden. We komen uit een nachtwaai met temperaturen, minimum temperatuur op Vlieland van 15 graden. In Lemmer bij mij hier 14,3, Akrem 14,1, Frieske Pjallen 13,4, Bakkenveen 13,2 en Schilge zit op 10,9. Dus er zit wel een beetje verschil in. Nou, Joert en Dij hebben een mooi begin van de dag. Soort zinnen, ik heb een paar wolkjes gezien en die variëren toch een beetje dat er toch een enkele bui vallen kan. Dat zit hem in een, ja, een beetje keld in de bobbellucht. Dat kan in het noorden van Island, met name in Friesland, mogelijkerwijs bewaren. Ik heb een buiken, Jan. Nou, het zal net grootschalig wezen, maar het kan wel. De zinnen die het verder rest oerhaan en bij een zwakke, ontmatige wien uit het noordwesten rinnen de temperaturen duwt eigenlijk op. Na een noffelijke 21 om 23 graden, dus wij hebben dat in het niks te klein. Ik, Jon, hebben rustig waar, misschien te zinnen. En ik heb nou even lekker naar boeten en heel waar die jongen rinnen de temperaturen nog om de 16 graden. Komt de nacht, dan neemt de bewolking af het ta en zak je de temperaturen eerst naar zijn 13 graden. De bewolking is de meisje mijn steuring, die is morgen beschermd.
1: Gaan we dan ook morgen meer buien?
2: Morgen dan hebben we meer wind en meer bewolking en we hebben het rijnwetter. Eigenlijk is het zo dat we vanuit het noordwesten die steuring dichterbij komt, de bewolking toeneemt en de zuidwestenwind ik toeneemt. Die wordt matig ontkrachtig, op het waard zeker, vrij krachtig ontkrachtig. En krijgen we een periode met rijnwetter. En letter in de midden, dan trekt het front naar het zuidwesten voet en kunnen we weer droge perioden verwachten. En de wind draait dan van west naar noordwest. De temperatuur zal verder draaien werd er uit naar zijn 21, 22 graden bereiken, maar als het rijdt, dan zakken de temperatuur en heb ik er wat minder zicht.
1: En wat is het waarbeeld de dagen de nij?
2: Nou, vanuit Vreed en Babier is een hele drukke gebied vanuit de Azoren zien een invloed uit te breiden. Dat betekent dat we Vreed waarschijnlijk een droge dij krijgen, met zinnen en wolken. En temperaturen van zo'n 20, 21 graden, dat is heel bruikbaar waar. En eigenlijk hebben we dat in het weekend ik. Sneun en snijn hebben we regelmatig zinnen. We hebben wel eens wat wolken. En er kan nog wel een bui ontstaan. Het is net helemaal wis, maar licht wisselvallig, maar heel bruikbaar simmerwaar.
1: Simpele, dankjewel en een hoffelijke dag, hè?
2: Ja, graag.

0: Pieter Wilkens en Oeral op het rood.
1: De exacte tijd is...
0: 90 minuten verachten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Goed, 6 weken na de brand bij Sanjesoe in Van Waarden. In de dwarren van het deal met het Bistepark. Je moet weer iepen. En dat is een mooie dag van Wiemer Visbeek, de eigenaar van dat park. Een goeie morgen, Visbeek.
3: Ja, goeie morgen.
0: En een bijzondere dag lijkt het mij.
3: Ja, zeker. Dit is uiteindelijk wat we daar ook wel van een uitzien hadden. Hè. Na zo'n tijd, ja, dat je zegt, dit wie de stip op de horizon en die is goed. Dat we weer verder kennen.
0: Dat ga je hem vrij rap dingen, want 20 mei weer de brand. Wat is er daarna al hier gebeurd?
3: Ja, ontiegelijk vol. Er komt een heel soort op, ja. En ook omdat we met al die beesten zitten, misschien nog een beetje meer. Ja, er waren heel soort beesten die gingen we elders ondergebracht. Dus die een A-baan gebouw, dat moest voorthellen worden. Vervolgens word je die dierverblouwen die je daar weer broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Maar je moet hier aan te wennen. En dan pak een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast wel klaar voor.
0: Maar in tussentijd wie het orenpad van Jim gebeuren wil, je hem toch?
3: Ja, klopt. De buitenstunt had ik gewoon heel tijd weer op mijn best, ja.
0: En intussen die het wien je op oren kan, dus alles aan het herstellen. Hoe ziet het er nou dan uit?
3: Nou, eigenlijk zat de meesten van ons wen binnen, behalve dan het steekwerk gebouw weer, hè, dat is gewoon helemaal voort. De verblouwen die zinnengebouwen aansieten, daar hebben we dan een nieuw hek verzet. Dat is eigenlijk even op dit moment het vervangen van het gebouw. Maar daar moet nog een mooi doek op komen. Daar willen we trouwens ook ons verhaal op vertellen, hè, met foto's van gewoon wat wie hier even als herinnering. En ik voor de meesten die het dan misschien net weten, hè, dat het nog wel een stukje is wat meest wordt, zeg maar.
0: Niet hij zelf, Jovien in Boedelon, hè?
3: Ja, bizar. Ik zie het in Italië en ze had je supergoed idee, maar dat is een heel vreemd scenario. Ik zei zoals ik identificeer mezelf met het bedrijf. En dat je dan samen op afstand zit en dat er zulke grote gebeurt, dan wil je dat eerst net leren. Maar ze had super dingen hier al.
0: En een heel soort reacties kregen, denk ik. Wat dit er al je los kwam?

0: gedrukt. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ik wist het eigenlijk wel, maar dit kwam wel even binnen.
1: Het is een mooie bevestiging dat je een begrip binnen daar in de regio. Tagelijk binnen ik gewoon zakelijke zaken. Want is er eigenlijk al een oorzaak bekend van die brand?
0: Zeker. Ja, nou, zo kun je nooit met 100% zekerheid zeggen, maar het is naar alle gedachten een installatiebron best. Een verdeelkost van een stroom dat die in de bronvlijn is.
1: Nou, dat kun je dus echt net voorkomen, liet het mij.
0: Ja, voorkomen. Dat weet je net. Natuurlijk ben ik een ding dat je goed van kennen, maar die hebben we goed in. Dus ja, op een gegeven moment is net alles te voorkomen, inderdaad. Nee.
1: Hoe zie je hem nou, Joet, beleven? Want hoe even je hem, hè?
0: Nou, eigenlijk een beetje stil. Ja, we gaan dan per stekende steen van het aanzetten, steeds maar. Ja, die mannen even voortgaan. Nou, dat is dat van mij en het even mijn personeelsleden nemen de symbolische laatste stap. En dan, ja, dan geven we er weer voor. Ik denk dat het goed is dat we er net een volle bombardie voort van maken gaan. En dan kunnen de beesten net eerst weer even wennen omdat de meesten erin. Dat het staat gewoon opbouwt.
1: Want hoe is met die beestjes?
0: Nou, gemiddeld nam Novo goed. En de beesten die er dan nog naar binnen zijn, natuurlijk wel wat beesten verlengd hier. En die hebben we dan ook eens keer mee van. We hebben een Voltois Lietse Wallabies die onder de fles zitten in een oude park in Donderwaard, in de Achterhoek. En die ben er net weer omheen gaan met mensen stoom. Ja. Maar via de oren beesten die ben er nou, in de 6 weken na de tijd, is dat wel een kans, zeg maar. Ja.
1: Maar is je er een mooie dij van, Wiemer Visbeek?
0: Helemaal goed, dank u wel.
1: Hij is van Sanjesoe in Van Waarden. Een goede 6 weken naar de Bron. Het beste verbouwd daar.

0: haar dikke hits uit de jaren 80. True Blue, de jarst Madonna. Zo'n 50 tunen in ons provincie binnen dit jaar weekends vrij toegankelijk voor het publiek. Een van die tunen is die van Jan en Ria van der Helm van Oudemarm. Dit weekend has de tun weer hier van belangstellenden. Maar wat Jan en Ria in haar een tun van meer dan 4000 kantometer planten hebben, binnen ze haast volslijn zelf verschijnt. Verslagjouwer Siska Bruinsma van RTV Spannenburg die zegelvers even bij haar in de tun.
1: We staan in de Boegen, Boegen 1 in Oude Meren, in onze tuin.
2: Ja, want hier heb je best wel een unieke tun, is mij verteld.
3: Ja, dat klopt. We hebben diverse verschillende soorten bomen. Veel waar we van kunnen eten en ook moestuin. Een nutstuin eigenlijk.
2: En waar ben je nou het meeste gruk op in de tuin?
3: Eikenballers. Ik hoef eigenlijk niet meer op vakantie. We zijn in Zuidwest en Oude Meren is de parel van Zuidwest. Elke keer als ik wakker word en ik loop naar mijn kippen toe, denk ik van ja, zo is het goed Jan. Meer is er niet. Meer hoeft ook niet.
2: En is het ooit een keer ah?
1: De tuin is nooit klaar.
3: Nee, dat klopt. De tuin is nooit klaar. We verzinnen steeds wat anders.
1: Ja.
3: Ja. En dat is het leuke van een tuin ook. Je bent altijd bezig en je hoeft niet naar de sportschool.
2: Jim, dacht ik maar onder open tuin. Ja, wat is dat precies?
1: Dat is al jaren van de Landelijke Groei- en Bloeivereniging. En dat gebeurt ook in Friesland. In de Friesland heeft dan 5 weekenden dat ze de tuin open doen. En daar doen wij al sinds 5 jaar aan mee. Het is een hele leuke gebeurtenis waar je echt mensen uit alle hoeken van Friesland, maar ook verder weg tegenkomt.
2: En waarom doe je hem hier omhoog?
1: We zijn echte tuinliefhebbers en we vinden het leuk dat andere mensen ook bij ons in de tuin komen kijken.
2: En nou heb je verteld dat je woont hier van de weinige binnen in de regio die mooi doggen om deze route.
3: Ja, dat klopt. En dat, waardoor dat helemaal precies komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar, bij ons in de tuin het gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oude Meren bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oude Meren op de kaart kunnen brengen. En heel Zuidwesten te promoten zo op die manier.
2: En natuurlijk de Frieske Marm, want het is nog heel erg leeg in het gebied om Lemmer.
1: Dat klopt, dat klopt. Daar kunnen zeker nog wel diverse tuinen bij.
2: En we hebben een rondje trooi om tuin die in. Ja, is die hier heel volle planten. Hoe onderhoud je hem dat allemaal?
1: Nou, in ieder geval niet alles tegelijk. Steeds eventjes een stukje, iets wat geplukt moet worden, ga je plukken. En iets wat nog even kan wachten, dat komt dan de volgende keer.
3: Ja, je maakt je eigen projectjes eigenlijk gewoon. Vandaag is het een beetje bewolkt weer. Kijk hier omhoog, de natuur zegt bewolkt. Nou, dat is haagsnoeien vandaag. Ik ga de legustrumhaag snoeien. En dan hou je dat op een goede manier in toom. Waardoor dat op de juiste manier en de juiste weersomstandigheden gebeurt.
2: Nou met al die planten natuurlijk ik wetten krijgen. Hoe dog je hem dat? De hele dag met de gieter heen en weer?
3: Nee,
1: dat niet. We gaan niet de hele dag met de gieter. In ieder geval de kuipplanten, planten die in een pot staan, die worden dagelijks besproeid. En de rest hopen we toch een beetje van de, via de natuur.
3: Ja, we hebben dus 4000 liter onder de grond bakken. En alle daken lopen dus op de bakken. Dus met die regenbui van de afgelopen weekend van 35 mm, ja, zitten ze weer helemaal vol. En dan kunnen we weer een poosje verder. En we hebben ringleiding gemaakt. En daar kunnen we steeds slangetje aan koppelen. Want we zijn ook de jongste niet meer. Dan kunnen we zo op gemak hier water geven. Een soort therapie is dat, met die slangetjes stilstaan.

0: Douwe Bob en Isn't It Funny?
1: De media van de morgen.
0: Hartstikke wat funnies voor Isa of nee?
2: Nou ja, ja, het is maar correct. Was het funny vies natuurlijk. Maar we hebben het eerst nog even over dat vertrek van Koeman.
0: Dat vies sommigen lijkt wel funny.
2: Nou ja, ik moet zeggen, dat vinden misschien sommigen inderdaad wel funny. Want uit een onderzoek van het RTL Nieuwspanel bleek dat zijs of de senior voetbalfans die mij dienen onder het onderdeel van dat nieuwspanel. Ja, die wonen maar eigenlijk wel voor het haar. Die vond ik maar niks. Ze zei dat het een te conservatieve coach wie. Hij wie te eigen wie is. Hij kan nooit winnen van grote landen. En hij lijkt er ook geen plezier meer in te hebben.
0: Nou, dat laatste is wel een punt. Het straalt net voluit.
2: Nee.
0: Maar nee. Ik denk, we hebben een goed keer om achter al die man een trapje aan.
2: Ja, ja, wel een beetje, hè?
0: Ja, toch?
2: Beker vinden altijd wat, hè, denk ik dan. Had hij het goed dien hier, dan wie die de held west. En, ja. En nou is het oorsom. Maar ja, dat jet er een beetje bij. Maar ja, dat negatieve Koeman is net alleen nog bij hem. Maar dat speelt het ook bij een aantal spelers uit het Nederlandse elftal. En dan kun je natuurlijk vanzelfs wel raden wie dat west staat. Want dat ben natuurlijk de man west die de penalty mist had zien Marokko. Dat gaat dan om Kluivert, Timber en Summerville. En die kregen ik aardig wat oeren hinnen op
0: hun... Schandalig, dat die gewoon racistisch.
2: Ja, dat is dus inderdaad het volgende punt. Want op hun Instagram-accounts... wie mensen het natuurlijk net met eens, het wie slecht. Maar sommige mensen sloegen eigenlijk wat in troon. Er kwamen al je racistische opmerkingen... en er waren afbeeldingen van apen onderpleetst. Nou, het ging natuurlijk vies te vier. En daar wilde KVB ik wat met wan. Dus die had nou een melding die hem bij... meld online discriminatie. En we vinden het vreselijk. We zien online reacties waarin spelers... racistisch en discriminerend worden bejegend na de uitschakeling. En daar trekken we een duidelijke grens. Want racisme en discriminatie horen nergens thuis. En ook niet in het voetbal, niet online. En niet in onze samenleving. Dus die melding is makken. En ik denk dat dat een heel goed punt is.
0: Nou ja, maar het triocht ongepakt werden.
2: Ja.
0: Kijk, mijn wilde geheugen in Verlinde, wie er ook eens een speler van Colombia en volgens mij die een panel mist en letter deerskerden waren. Dus ja.
2: Nee, jong.
0: Ja.
2: Oh. Ze keer een viertje.
0: Ja, nee, dat is een schandaal.
2: Ja, en ja, dit is ook wel minder funny, hè? Want die gaan op sociale media verskate beelden roen van een pizza tent in Rotterdam. En daarin al die rotten roen. Ja, en dan kun je die beelden al wel vaststellen. Dat binnen net van die schottige Lietse huismuisjes die je dan ik wil eens rinsjuggen. Nee, het binnen echt
0: Oba.
2: Dikke ratten.
0: Ja.
2: En op die video's zussen ik hondal trod die bakken waar dat degen zijn. Dan gingen ze hondal erin en ze eten de restjes op. En zijn, ja, het zit er net lekker uit tussen die Rotterdamse vestiging. Die had ik maar toch. Wij matten hier de boel maar sluiten. En ze zei ik dat dit net toezet in de hygiënestandaarden van uw pizzaketen. Natuurlijk is deze vestiging in het winkelcentrum in de Keizerswaard in Rotterdam dicht. En ze gingen of Jen, hoe kunnen we het weer een beetje op peil doen?
0: Ja, hoe krijg je het vertrouwen weer van de klanten?
2: Ja, oh, die beelden. Ja, het is jammer dat ik ze net Jen liet een keer. Maar ja, ze gingen oer dat erin. En binnen ik wel een stik of jouw of vijf die er terugin erin. Het is net lekker. Ik zoek de pizza in Rotterdam even oer slaan.
0: Die slaan we even oer. Ik ga even ontziek in West. Het vorige WK in Jontje Fjouwer Njontig, in Amerika. Uh-huh. Toen weer er een speler van Colombia, Andres Escobar, die maakt een eigen doelpunt. En die waren dus twee weken later daar in zijn eigen land bij een discotheek. Delsketten en ons in verwoning verstoren.
2: En dat hier ik echt te krijgen en mij die eigen goal.
0: Ja, dat hier uiteindelijk een fan die koer dat net.
2: Ja, net best.
0: Nou, had ik wel een als Colombia, maar.
2: Ja.
0: Nee, net best.
2: Nee.
1: Komend weekend vaart de vrood Haasbin.
3: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
3: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is weer de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoop om deze evenementen in plaatsgebieden leden, dan is dit druk alles. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
5: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
6: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
8: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op sailharlingen.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
12: Als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3, want het zijn dan 3 items.
11: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
13: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
11: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nog een oren, Friesel van der Moorn. Hebben we het hoe de spoed eerst in de help van Nijsmellingen in Drachten die verhuzet. En is daar toch de hele Moorn dicht. En dat is muziek van UB40. Die vogel die won wel net vliegen. Ik zal even op tafel slaan. Misschien komt die er dan al uit. Ja?
14: De Maas!
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
6: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
16: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons €150 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
9: Friesland van de Moor.
14: My Harm Wijstra.

0: The Homely Girl van UB40.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
0: De spoed eerst in de help van ziekenhuis naar Smellingen. In Drachten is van de Moorn dicht. Aziëst waarom en hoe lang ze dicht binnen. En huisdokters die binnen net eens met de nieuwe tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit.
3: Wij hadden echt verwacht, en nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen ingezet zouden worden.
0: En de tarieven zijn te leeg en daarom stappen die huisdokters op een nij naar de jochter. Eerst aan zijn ek meer roer. Isa, er is nog heel bij. Isa, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Ja, we hier het krijgt al oeren AI en die zorgt voor het verdwijnen van baan, maar het zorgt ook voor steeds meer fraude en chaos op het station in Rotterdam, doordat de branche wat er ontstien weer. Maar daar kom ik wel weer een mooie verhaal nu.
0: Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat voor verhaal dat is.
4: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwartno, Sibbelewaaier, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Joet hebben een rijstige dag. Dus die is zwak ontmatig en matwestenwind, waarbij de temperatuur oprint naar zo'n 21 om 23 graden. Naast mooie zinnige perioden ben er ook enkele wolken met kans op een lokale bui. Morgen eerst wat zinnen, maar al gauw valt er meer bewolking en valt er wat rein. In de mantijd ziet er een matige, soms krachtige zuidwestenwind die in de midden draait naar west om het matwest. Daarbij wordt het verdrein uit naar zo'n 21 om 22 graden. Meer roer het waar, oer jaloeren.
0: De spoed eerst in de help van Nij Smellingen in Drachten verhuizen die hoort naar een vernijde afdeling in dat ziekenhuis. De eerste help gaat daarom aan van zo'n uur maas rond 1 uur van beetje dicht en dus kist hij de hele maand net lonen. Ik praat erover met AG Kofferman van de acute zorg in Nij Smellingen daar in Drachten. Een goeie morgen.
6: Goedemorgen met AG Kofferman, hallo.
0: AG, binnen alle dozen al inpakt?
6: Alle dozen staan klaar, maar zijn nog niet allemaal ingepakt.
0: Want wat is dit er al te gebeuren? Wat moet er al inpakt worden?
6: Nou, het is een hele operatie, maar die is zorgvuldig voorbereid. Met name patiëntenmonitors worden verhuisd door de technische dienst. Maar ook alle middelen, materialen van de kamer, van de behandelkamers worden verhuisd door al onze verpleegkundigen in samenspraak met een verhuisbedrijf.
0: En waarom is die verhuizing nodig? Wat wie de onleiding in kan, hè?
6: Nou, wij creëren binnen onze organisatie, 5 jaar terug is men daar al over na gaan denken, een bouw van een nieuw spoedplein. En vorig jaar is de nieuwe intensive care en de hartbewaking opgeleverd. En daar is de spoedeisende hulp naartoe verhuisd, zodat in die tijd de oude spoedeisende hulp helemaal verbouwd kan worden. En wij hebben daar dus eigenlijk 10 maanden gelogeerd. Dus we hebben deze verhuizing eerder beleefd. En we gaan hetzelfde kunstje nog een keer doen.
0: Ja, dus je houdt wat ondervinding, dus dat maakt goed komen dan.
6: Ik heb alle vertrouwen.
0: Wat voor gevolgen had die verhuizing voor de zorg zelf? Want ik zei het al, rond 1 uur is die spoeddesk in de help dicht.
6: Ja, dat klopt. En het gevolg is dat eigenlijk de ambulances via de meldkamer naar onze collega's in de regio gebracht worden. En wij hebben binnen onze eigen organisatie hebben we heel veel extra spoedplekken binnen verschillende polies van specialismes gerealiseerd. Dus via de huisarts kunnen mensen toch terecht. En mocht er onverhoopt wel iemand zich melden bij ons, dan zijn er 2 bedden op de intensive care en de hartbewaking met een team van de spoedeisende hulp. En dan kunnen ze daar hun zorg verlenen. Dus wij blijven, zeg maar, we hebben de spoedzorg nog steeds goed georganiseerd.
0: Ja, dus daar hoe mensen net hoe in te zitten. Mensen binnen ekke gewoonte kuddedieren. Vanaf morgen is er dus een oorplak. Waar moet mensen dan wijzen van die spoedhulp indragen?
6: Nou, voor de mensen die ons kennen binnen Nijsmellingen, dan is het eigenlijk op dezelfde plek gesituationeerd als vorig jaar. Dus er komt een prachtige nieuwe ingang tussen de hoofdingang en ingang Zuid. Speciaal voor het spoedplein.
0: En dan is het aan al die kleren. En wat is dan het grote voordeel van die patiënten?
6: Nou, het grote voordeel is dat het niet alleen een verhuizing is, dus naar een nieuwe plek, maar eigenlijk ook een andere manier van werken. Want binnen het spoedplein krijgen we 1 aanmeldbalie. We gaan intensief samenwerken met de dokterswacht. Dus wanneer je als zelfverwijzer op het spoedplein komt, dan word je eigenlijk overzichtelijker geholpen en ben je sneller op de juiste plek.
0: Meestal zit het dichter bij mekaar.
6: Zeker. En op een prachtig nieuwe afdeling die ook weer voldoet aan de nieuwe inzichten van zorg. En dat hebben we geleerd. Onze spoed was eigenlijk niet meer geschikt voor een periode zoals corona. En nu voldoet onze spoed weer aan alle nieuwe eisen.
0: Maar verder dat ze vier is, maar er nog flink verhuizen. Dus ik zie je net langer ophouden, want er moet wel heel wat gebeuren, hè?
6: Zeker, maar ik heb er alle vertrouwen in, want het gaat helemaal goed komen. Ik heb een fantastisch team om me heen staan en dit kun je alleen maar als je het samen doet met elkaar. En de hele organisatie zet zich hiervoor in, dus alle vertrouwen.
0: Ageet Kofferman, van de acute zwaar hier in Smellingen. Tegen dank voor de taljochting.
4: De media van de morgen.
0: Dan al die orenverhalen. Wat voor verhalen is op het spoor hier?
2: Ja, nou, ik hou ondertussen de kranten erin bijpakt. We beginnen hierin bij de Telegraaf. Want Mienet krijgt al even de roer dat baan steeds meer verdwijnen omdat AI dat dus oerneemt. Ja. Maar AI had ik oren ding bij zich mij. Want betaalfraude wordt ik steeds meer... gebeurt echt steeds meer troch AI. Werd troch, dat percentage roem omheen gekeerd. In 2024 kregen roem 680.000 meesken te krijgen bij fraude. En dat gaat alleen nog net om AI. Maar het gaat ook om simpele dingen als misbruik van een verloren of stel een bankpas. Of misbruik van creditcardgegevens die in de verkeerde handen komen. Maar dus ook dat AI. En dan denk je, hoe kan dat nou dan? Dat AI die meesten die fraude plegen helpen. Nou, dat komt vooral net door de teksten die AI maakt, maar door die deepfake video's en die stemklonen.
0: Ja.
2: En daardoor kunnen ze dan een stem nabouwen van WikiLeaks, een zoon van een wat oudere vrouw die ze kennen. En op die manier loodt zo'n vrouw dat dan sneller. Maar het kan ook met video's, dat ze iets meidje werd toch meesten dat toch sneller intrappen. Best raar eigenlijk dat Safië geert. Ik verbaas me die sowieso wel soms oer wat AI maar ietsje keer. Maar dat is dan vaak grappige video's die ik zien kom.
0: Maar crimineel, die zetten dus in.
2: Ja, helaas wel. Ja.
0: Ja, van hun is het ook handig, maar ja.
2: Ja, ze zullen blieb maar wezen.
0: Ja.
2: En dan pak ik nog even een orenkrant erbij. Want het is al dagenlang chaos op het station in Rotterdam. Eerst zodat een tonstje wezen, maar dat is alweer verlengd ontsneuwen. Want er was eigenlijk een liets onschuldig brandje. Maar dat leidt wel doordat dat hele treinverkeer daar plot leidt. Schande als dan die kant op moest. En ja, dat weer ik wel schande voor uw collega van RTV-NOF, Esther Bethlehem. Want die zoe manje mij haar zus en haar mem naar Londen. Ja. En ze toch wist, we vleerden net, maar we gingen met de Eurostar.
0: Oh ja, dus, toen bedacht.
2: Ja, precies. Zij in Amsterdam opstapt. En Rotterdam wie de volgende stop. En in één keer stopt dus die trein naar mij. En het gaat ik net verder. Maar ze wien dus met zijn treinen. En dan had die zo'n trein altijd een coupeetje van Fjouwer. En ze zien daar mij een orenvrouw. Een vrouw die voor haar werk naar Londen moest. En die vrouw die zei op een gegeven moment... Want die vrouw die in Rotterdam instapt. Dus die zie het correct eigenlijk. Die zoe voort. Maar ja, die trein ging net verder.
0: Nee.
2: Dus die vrouw die zei... ik mat die kant op. Want ik mat voor mijn werk erin. Dus die zei, Jim kan als wel met mij mee rijden. Dus daar ziet die vrouw, zijn met zijn trein bij die vrouw in die auto, onderwijs naar Londen. Wolk krijgt wat langer, want ze zei eigenlijk, we zo'n oors, ze zijn maanspartiet al vertrokken. En ze zo'n oors in het begin, midden, ergens zo'n zal omkomen in Londen.
0: Daarom pak je die vlugge trein, ja.
2: Precies, die auto die kreeg wat minder vlug, want ze kwamen jongenslet, kwamen ze ergens nog eens om in Londen. Maar ze wien er wel. Maar nou is de vraag nog wel, hoe komen ze waarom? Want ontsneuwen is de gintreinverkeer. Dus ik denk dat het wel met vleentuig waarom wordt.
0: Ja, en toch bijzonder dat die vrouw haar een samijn had.
2: Nou, is toch lief, ja. Dat is wel een mooie verhaal. Dat zo'n vrouw dan denkt, wist. Die man bij die dochters woont even leuk voor naar Londen. Ze gaan maar met mij.
0: Ja, ik had toch nog wel treien plakjes vrij.
2: Ja, dat is toch leuk om te heren.
0: Bijzonder. Huisdokters, die bent net eens met de nieuwe tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar gaan we het aan snoeren.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, dat is 10 vliegen van de moon. En als goed jet haast, dan haast is ik jet.
1: De Maas!
0: Ja, hij had flying, dus het wordt je Maasvogel dat mij app willen naar 0620 4 de Omroep app. En dan maken ze komen op een van die drie mooie Friesland van de Moon prijzen.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een t-shirt, lightclear, een eyewekker of een thermoscanner, een van die drie prijzen. Kim verdij wijzen of het wordt je Maasvogel. Hoe is dat extravers te internet? Stuurst naar 0620 4 of de Omroep app. Ja, hoe zij zie je, dan zitten 100.000 Friesen zonder een eigen huisdokter. Dat is nogal wat, maar dat is een versissing van huisdokter Theo Bakker van Snits. En dat komt door de Nederlandse Zorgautoriteit. Want die berekent tarieven voor dokters die nevens die dokters fiesta leeg binnen. En zo komen er kwalijk nieuwe huisdokters bij in de toekomst. Dit is huisdokter Theo Bakker.
3: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. Dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
4: Ja, jullie hebben de gang naar de rechter gemaakt. Is die realistische tariefstelling nu geregeld?
3: Nee, eigenlijk niet. De NZH heeft eigenlijk op het terrein van de huisvesting hebben ze wel rond de 2% ietsje meer. Als wij doorrekenen komen ietsje lager uit, maar laten we zeggen rond de 2% extra op de tarieven bijgesteld. Ja. Dat gaat dan over de tarieven 2025 en 2026. Zeg maar het extra inspanningsdeel van een collega die een praktijk runt ten opzichte van een collega die in dienstverband werkt, die is eigenlijk helemaal niet extra gehonoreerd. En dat is ook wel iets, dat valt ons natuurlijk tegen. Ja. Dat is in ieder geval geen stimulans om uiteindelijk ook de jonge dokters richting praktijkhouderschap te bewegen.
4: Ik denk dat we het daar even over moeten hebben, meneer Bakker, want 30% van de huisartsen op dit moment is 60 plus. En we spreken over een instroom van 2% van jonge nieuwe huisartsen, dan krijg je dus in rap tempo een tekort aan huisartsen.
3: Ja, dat is in een provincie met een laag bevolkingsaantal is dat inderdaad echt een van de problemen waar we nu voor staan. Dat we zien, hou me even ten goede op de 30%, of het nou 30 precies of 25, maar het is een hoog percentage van collega's die inderdaad al kijken naar het pensioneren.
4: Ja, de vergrijzing is groot.
3: Ja, als je dat vergelijkt met het aantal collega's wat normaal gesproken instroomt, dan moeten we ons echt opmaken voor een heel groot deel mensen die straks geen vaste huisarts meer hebben.
4: Ja,
3: en daar maken wij ons zorgen om, want dat is niet alleen voor die mensen heel vervelend, dat is in eerste instantie voor die mensen heel vervelend, maar dat betekent natuurlijk ook voor de praktijken die wel draaien, dat daar de belasting een stuk hoger van gaat worden. Want je laat iemand niet voor de deur staan als die zorg nodig.
4: Nee. Ik heb de indruk dat de belasting van huisartsen nu al te hoog is soms.
3: Praktijkhouderschap, dat vergt nou eenmaal veel inspanning in het kader van het onderhouden van je personeel, het onderhouden van je pand, de faciliteiten, de onderhandelingen die je voert met verschillende partijen. Dus daar zit een hoop extra werk in. En dat stukje, daar maken wij ons zorgen over, dat dat niet meegenomen kan worden op dit moment door de NZA in de tariefstelling.
4: Ja, maar die zorg is er niet weggenomen nu de nieuwe tarieven bekend zijn geworden eigenlijk. Hè?
3: Ja, dat is het probleem. En wij hadden echt verwacht, nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen in gezet zouden worden. Ja, en bij een snelle screening van het document van de NZA, hebben ze alleen meer bladzijden tekst gebruikt om uit te leggen waarom ze op dat punt geen aanpassing van de tarieven willen.
0: En dat feit huisdokter Bakker van Snits. En omdat er geen aanpassing komt, had de Landelijke Huisdoktersvereniging Justerion bepaald dat ze op een nij de jochten stappen.

0: Ja, Blauw is in de losse bende. En hoe heet die plaat ik alweer? Juist, Wisto was de Wuddewost. Het is haste Jan Jon, haste het van Nijs uit Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de zuilen strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij
1: op jou en jullie al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is nu 1 minuut door Jelven Jon. Tiet van het Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Bij een oorreding tussen een trein en een auto op de Oosterdiek bij Hielpen is woensdagmorgen een vrouw verwoenen rekken. Dat meldt de politie. De vrouw is oebrocht naar het ziekenhuis. De politie docht onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Troch de oorreding riedde er op dit stuit geen trein tussen Snits en Starum. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitval ont kwartier onjochenen. Zo'n 50 tuinen in Friesland binnen dit hier verskate weekend vrij toegankelijk voor het publiek. Zeg de tuin van Jan en Ria van der Helm in Oude Madem. Zij verwelkom je komend weekend weer belangstellenden.
11: Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar bij ons in de tuin dat gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oude Meerdem bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oude Meerdem op de kaart kunnen brengen. En heel Zuidwesten te promoten zo op die manier.
10: Inwenners van de gemeente Ljouwert meien tenij haar een elektrische auto opladen met een kabel uit het huiswei. Betingst is wel dat de iepenbieren rondte veilig en toegankelijk houden worden mat. Zo moet er een parkeervak bij de wenning wezen, met de kabel net over een fietspad of over green rinnen en moet het laadpunt op eigen terrein steen. Alleen nog het gebruik van een platte laadkabel is daar steen. De gemeente is heel handhaafje bij onveilige situaties. En goed 6 weken na de grote brand bij Sanjesoe in Veenwouden is het eindelijk safier. Het dierenpark gaat goed weer open voor het publiek. Bij de brand kwamen verskate bisten om het leven en werd een groot part van het park zwaar getroffen. De afgelopen weekend is het werken aan het opromjen en weer opbouwen. Zo vertelt eigenaar Wiemer Visbeek.
12: We hebben heel veel beesten die we nou, elders ondergebracht. Dus die een A-baan gebouwd, dat moest voorthalen worden. Vervolgens word je die dierverblouwen die je daar bij broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Pak een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast wel klaar voor.
0: Dus kies een jood weer volslijn hierpen daar in Veenwouden. Dankjewel Isa. Meer nieuws kunt altijd vinden in de app of op omroepfriesland.nl.
13: Om de
3: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
13: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
14: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
15: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 24 21 62.

0: Vijf minuten nu jou van Johan. Is het, dit is Friesland van de Moor. Naast een hebben we toe Cambuur. Cambuur is in Tarieding uiteindzetten op het nieuwe seizoen. Dat start in de Eredivisie. Juist hebben we de eerste oefenwedstrijd in Kostertille. Haast een meer derhoor. Maar eerst het waar. Sidle Waaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Arm.
0: Wat krijgen we voor die?
1: Nou, we krijgen een hele mooie dij. We binnen dij het inzet, maar zinnen en ik was een wolkje. Het is rijstig waar. Op het moment is de temperatuur rond de 18 of 19 graden. En eigenlijk het de zinnen het oorhoorn. We lezen hier in de westelijke streming, maar lucht ongeveer van de Oostzee. En er is een soort rond te verzinnen. Toch kinder toch een beetje kelt in de boppenloft. Een enkele bui ontstaan, het zal net een soort wijzen, maar hou er rekening mee, het ken, vooral in het madden van de provincie. Er stiert een zwak ontmatige wind uit het noordwesten en de temperatuur die rent op naar een noffelijke 20 om 23 graden, dat is helemaal prima. Jong, misschien de zin ik, en dat is nou rijstig waar, ik heb nog even een lekker boeten wijzen, de temperatuur is heel waar, jong, nog om de 16 graden. Uiteindelijk zal de minimumtemperatuur zakje naar zo'n 13 graden vannacht.
0: En morgen dan?
1: Morgen dan starten we de dag. Eerst nog maar wat zinnen, maar al gauw komt er een steuring vanuit de Noordzee onze kant op. En die zorgt ervoor dat de bewolking toeneemt en dat er een periode met rein valt. Volgend. De wind is matig, ontvrij krachtig uit het zuidwesten op het water soms krachtig. In de rin van de dag dan draait die wind naar west en noordwest. Verder rein uit rint de temperatuur op naar 21, 22 graden. Maar in het rijnwetter zelf zal de temperatuur wat zakje en heb ik even wat minder zicht. Let op de dag en in de jontiet, dan is het droog. Kan de zin er nou eens even bij komen en zak je de temperatuur in de nacht van tongetje op vreed naar zijn halve ont 15 graden.
0: En dan geven we die ochtend het weekend. Wat voor waar hebben we dan?
1: Ja, nou, de talships in Haas, die hebben heel aardig waar. Want vrede sneur, dan breidt het een hele drukke beetje invloed uit. Naar het zuiden van Ierland, daar trok de koersbuis op droog waar groot. Met een afwisseling van zinnen en wolken. En er staat een matige, soms vrij krachtige noordwestenwind. Daarbij wordt het vreedzaam 20 graden. Sneur doen we er een beetje bij. Dan geven we naar zijn 22 of 24 graden. Dus we hebben niks te klein.
0: Zeppel, dankjewel en een offerkadij, hè?
1: Ja, graag in je tontje.

0: Melissa Pander. En voorbij, nou, het is al net heel lang voorbij.
1: De Maas!
0: We zijn er nog met Jochen Oeren bij Friesland van de Moorn. En we hadden nog een paar zaken uit de hand. Niet als de Maas vroeger, want ik deze morgen weer een heel soort mensen al eerder betiert bij. En ik een heel soort mensen die appen het wutje Maas vroeger. Arno Rozema, wie een van die mensen. Arno, hoe het wikkel, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Dus zei dus eindelijk bekken een keer. Want ja, heeft het haast trouw, hè? Had ik het een beetje zo, dan best wel man. Ja, in elk geval op Maas is betiert erbij.
2: Ja, ik zet elke keer de werken dat.
0: Ja, maar ja, er wordt een heel soort maasvogel app. Ja, dus het is maar net als de lokker geweest. Maar de jury had hij eruit halen. Dus lokwens gaan ook.
2: Nou, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Hoe betekent wie is erbij, Hoed?
2: Wie in Hoegersongen.
0: Oh, sjoeg. Nou, dat is keurig.
2: Ja.
0: De kisten wordt ook. Ja, kisten wordt ook onder Maas?
2: Ja, ik hoor.
0: Want wat binnen
2: plan. Vaderwekker.
0: Ja, vaderwekker wekker?
2: Ja, meestal wel.
0: Ja. En wat minder plannen, nieuwe Arno?
2: Ik met aas aan het werk.
0: Wat voor werk kost?
2: Dat in de keuken, in de horeca.
0: Ja, nou dan haast het wel druk, nieuwe, denk ik.
2: Denk het wel, ja. Maar die waren te weer wat rustiger, maar dat die op zich net slim. Dat het die arm genoeg in de keuken.
0: Want hij met airco in de keuken?
2: Nee, dat net, nee.
0: Dat
2: oh, ja, alle ramen hier met warm, maar ja, dat hoorde ik net. Dus dat.
0: Nee, dan is
2: het
0: net echt nodig om te ontwerpen.
2: Nee, maar we klagen net. Het is. Het ging goed, dus daar gaat
0: het
2: om.
0: Daarom. Het is nou ook weer wat beter uit te houden, dus de kist die wordt aan het werk. En nou, het is een extra mooie feestdij, want toen best de Maasvogel. Ik ga hier een thermoscanne, een haaiwekker of een t-shirt. Welke kikker die ochtend winkel sturen?
2: Nou, dan maar een t-shirt. Dan doen we die jongen in het werk.
0: Ja, nou, kist mooi reclame, meidje, van Friesland van de Moor.
2: Daarom. Ja, doen we.
0: Arno, meidje, er een mooie dij van, hè?
2: Ja, jij en bedankt.

0: Brokers Gip, The Bee Gees en Jive Talking. Om kwartier van Johan in Friesland van de Moorn. Waarom wij Justerion? In Koostertille begon Cambuur de tariering op het seizoen in de Eredivisie. De eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen die werd met 9-0 won van de selectie van het regio-team Koostertille. Verslagjouwer Anders Faber die vroeg naar Arjen om de nieuwe trainer hoe er deze eerste wedstrijd beleven had.
1: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
2: Ik kan me voorstellen dat je als Volendammer nog nooit van coach Tille had gehoord voordat je hier kwam.
1: Ik moest het even opzoeken inderdaad. Klopt.
2: Ja, je speelt een oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. De enige deze voorbereiding. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk onder weerstand spelen. Maar wat is dan het nut van zo'n wedstrijd hier in de regio tegen amateurs?
1: Nou ja, dan heb je... We hebben vanmiddag getraind. Dus dan moeten ze daar ook weer mee omgaan. Is ook... even wennen. En... tegen zo'n laag blok is ook niet altijd makkelijk. Hè? Dus dan krijg je weer, hoe ga je dat aanpakken? Moet je veel bewegen? Kom je ook veel in je acties? Dus er zijn altijd dingen uit te halen.
2: Wat haal je uit die wedstrijd van vanavond waarin jullie met 9-0 winnen?
1: Zo zie je ze in een wedstrijd. En ik denk dat we heel veel dingen ook terug hebben gezien van wat we de afgelopen week hebben getraind. Ik denk dat we ook veel nieuwe jongens hebben gezien. Sommigen die ook verrassend zichzelf goed hebben laten zien. Dus dat is altijd leuk. En voor de rest gewoon blij dat het begonnen is.
0: Ik zei het, de nieuwe trainer van Cambuur, dat is Johan Plat. Cambuur die had nou sneun de volgende oefenwedstrijd op het programma. Ze speelde dan in Vlaardingen tegen Excelsior. Dan ik eerder nog oornijs, want dit weekend dan binnen we een heel soort tunen in uw provincie Iepen. Want het is Iepen tunen weekend. Van zo'n 50 tunen in Friesland. En een van die tunen die is in Oude Marren, bij Jan en Ria van Helm. Zij hadden tunen Iepen. Het is een flinke tun, 50.000 kante meter. En die is helemaal zelfverzinnend.
3: Dat is al jaren van de Landelijke Groei- en Bloeivereniging... En dat gebeurt ook in Friesland. In de Friesland heeft dan 5 weekenden dat ze de tuin open doen. En daar doen wij al sinds 5 jaar aan mee. Het is een hele leuke gebeurtenis waar je echt mensen uit alle hoeken van Friesland, maar ook verder weg tegenkomt.
4: En waarom toch je hem hier omhoog?
3: We zijn echte tuinliefhebbers en we vinden het leuk dat andere mensen ook bij ons in de tuin komen kijken.
4: En nou heb je verteld dat je een van de weinige binnen in de regio die mooi doggen om deze route.
5: Ja, dat klopt. En dat, waardoor dat helemaal precies komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar, bij ons in de tuin het gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oude Meerdum bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oude Meerdum op de kaart kunnen brengen en heel Zuidwesten te promoten zo op die manier.
0: En daarom is de tuin in Oude Marren dus dit weekend Iepen. En ik hoor de tuin, als het witte meer daarover witte wordt, dan maar even op internet zie ik je, want het binnen maar liefst 50 tuin die het Iepen binnen. Dan komt de weekend in Friesland. Als dan doeken we nog even in de Maaskranten, de Friese Maaskranten, wat had die te melden? Maar eerst een klassieker van The Golden Earring. Dit is Raider Love.

0: Nou, ik zeg het, Bos, is die auto. Je hoeft toch een stukje meer gas, hè, op deze van de Golden Earring Raider Love. Ja, dat is... Zij de wiekenwet eromheen. En het weekend werd een stukje dichterbij.
1: De media van de morgen.
0: De Maaskranten, wat had je te melden?
2: Ja, ik ga ze er even bij pakken, de papieren kranten. En we beginnen hier bij een stuk uit de LC. Ja, hoe die tjerkengebouwen, want ja, tjerkengebouwen...
0: Rennen leeg.
2: Binnen soms tien nog tjerken, maar heel vaak binnen het ook hele oren dingen. Appartementen, Airbnbs. Nou, daar had de provincie Friesland ook wat ondien, want die bieden nou een soort cursus aan. Ja, dan kun je eigenlijk van alles leren over hoe pak je dat nou aan en hoe doch je dat nou. En dat doch ze eigenlijk nou, om die meesken, nou ja, dat het al je wat soepeler verint. Dat die takkomst van die tjerken gebouwen, nou ja, dat wat beter bloot, dat het tagonkelijk git.
0: Nou, heel veel mensen kippies aan tjerken en dan gaan ze een idee en dan wordt het heel wijs net heel goed.
2: Ja. Dat klopt eigenlijk wel, ja. En zo'n cursus door 3 dagen, dan ik nog 12 online bijeenkomsten, dus het is net niks. Maar het is wel vergees. En de provincie Friesland biedt dat dus aan, nou ja, omdat al je wat in een betere baan te leiden. En ja, dit hier nee, bij het WK is natuurlijk die drinkpauzes, kwart ja, 2 minuten.
0: Ik vind het ideaal.
2: Ja, wat was dan?
0: Nou, even naar de keuken.
2: Oké, okay, wat drinken pakken of zo.
0: Ja.
2: Nou, een soort meisje, nice dat ze wat drinken pakken.
0: Geen net huske.
2: Geen dus echt even heel snel naar het huske. En de shut fiet en ze shut er echt die zien we zien omheen gaan. Want ze shuggen dus op het moment van die 2 minuten bij die wedstrijd van Nederland. Dan gaat het wettelijke broek met 10% omheen. Dus dat keer het glaske wetter, was dan misschien wel pakst.
0: Ja.
2: Wezen, maar nou, ze beginnen vanuit eigenlijk dat dat dus vooral het wc-gebroek is. In de tweede helft bij die wedstrijd zien Zweden wie dat echt nog 1% en zien. Of het zien Japan, wie dat eerst. En toen in Zweden zeggen ze eigenlijk diezelfde cijfers. Zien en nog 1%. Dat dus dat toiletgebroek omheen gaan. Dat zien we wel het zien Tunesië, wie dat krijgt wat minder. Maar ja, dat snap ik. Want dan gaan wat minder mensen misschien sjoen. En een soort mensen die op de bank of in bed lezen. Die het sjuggen om 1 uur de nachts.
0: Hoezo dat ze in Marokko best had dan?
2: Ja, geen idee. Ben ik eigenlijk wel benijd. Nee. Nou, ik denk dat meer mensen dat sjoen hadden.
0: Zo met West had hij een...
3: Nee, ik lijk gewoon op bed.
0: Oh. Ja, dan moest dan wormen.
3: Ja, nee, ik krijg wat te let.
2: En ja, voor de meesten die wel eens de stad ingaan in Lauwet of in Lauwet, wen je het betellen parkeren wordt een stuk strenger. En dat had alles te krijgen met de auto. Nou ben ik die naam even kwijt hoe die auto nou echt weer hieten. Maar het is een soort, ah ja, de scanauto. Je schukt het alweer. Die scanauto, daar zit één handhaver in. En die scanauto gaat nou volle meer rieden. Want ze komen erachter dat een soort meesken net betellen. En nou, dat wil ze wat strenger op controleren gaan. Dus die, nou ja, Sanim, de scanauto, die gaat wat vaker rieden. En nou ja, de betellen ze er op zich ook wel aardig wat voor als het even snel tegen de stad in te gaan. En even 4 minuten snel naar de HEMA en we weer om. Want het is €82 plus nog €1 administratiekosten. Dus dat grapje voor 4 minuten kan die naar €100 kosten.
0: Nou, dan mag je maar even scherp wijzen.
2: Ja, dus... Precies, als het toch tot die stad in is, dan kies beter gewoon Betelli.
0: Een man met een parkeervergunning, denk ik. Ja, Arjen Overmaat.
3: Gelukkig mooi, ja. Want was het heel duur.
0: Ja. Nou, best razen we voor, hè.
3: Doof ik muziek bij de koffie. En we hadden ook komkommers. Ik is er vol over regen. Komkommers, die duif van een komkommer. Wist je dan wel dat het fruit is? Komkommers?
0: Nee.
3: Ja, en meer zaken. Zo.
1: Komend weekend vaart de vrood haas bin.
4: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
4: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike...
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
13: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet vanaf nu minimaal €3 aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant en winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
17: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant en winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant en winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En dadelijk in Noord-Friesland. De leefde voor het Friese hindernisgrut. Toch besluiten meerdere fokkers met pin in het het om op te houden met fokken. En de reden, die is naast. Verder het waar met Sibbelen, Nijs, Utrechtse Media. En de eerste muziek is aan van Robert Palmer.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
6: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
7: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-1-62. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Noi Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: eerste muziek hoort u nou in Friesland. Van Robert Palmer, wie dat?
1: Van Tolve, in Oren, nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is nou in Friesland met een editie van Waar is die in juli. De leefde voor het Fryske hinder is groot. Toch besluiten meerdere fokkers met pin in het herten om op te houden met fokken. En met nog 12 dagen te gaan is de opbouw van het festival van Beachrockers in Sint-Nick in volle gang. En nou, het waarbejocht in het kwad. Het bloedje wordt aardig droeg. Oh, nee, hij komt kijk binnen. Schibbele waaien, goedemiddag.
2: Ja,
0: wie spreekt het niet?
2: Problemen.
0: Ja,
2: zwit op rij.
0: Ja, nou. Maar we door rest te gewoon en vertellen ze wat het waar wordt.
2: Hartstikke best. Vanmiddag hebben we een aanwisseling van zinnen en stapelwolken. En jullie kennen een enkele bui vallen. Dus die de zwakke, ontmatige, noordwestenwind. Daarbij rent de temperatuur op naar maximaal 22 of 23 graden. Jong is droeg en stiert er net een soort wind. In de nacht zakken de temperatuur naar 13 of 14 graden. Vooral letter in de nacht op het water en dan nemen de zuidwestenwind. Morgen beginnen we nog maar met zinnen en rent de temperatuur vlot op naar zijn 20 graden. Daarna dan nemen de bewolking en de volgt een periode maar rein. Dus die de matige, ontkrachtige op het water een krachtige zuidwestenwind die in de midden draait naar west ont noordwest. Meer over het waar, over een jelle oren.
1: Ont in oren.
3: Nou in Friesland.
4: Kom op Friesland.
5: Ik heb het elk jaar ergens zo drama. En ik merk dat ik het eigenlijk, ik kan dat gewoon dan niet meer.
0: Ja, de leefde voor het Fryske hinder is gut. Toch besluiten meerdere fokkers met pin in het hert om op te houden met fokken. Men verharden binnen de soensprobleem binnen het Fryske ras zo gut worden dat ze net langer terug willen. Er is al jaren discussies cool over intielt en erfelijke onderhandelings binnen het Fryske hinder. Hoe fokkers werken ermee deden, vallen of zieke hinders. En ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fries Paardenstaanboek het KNVS te min dienen wordt om de soens van het ras te verbeteren. Vandaag jouw Johanna Brinkman, die sprust mij meerdere fokkers en, in Nederland en Duitsland. Johanna, een goeiemiddag.
6: Hoi, goeiemiddag.
0: Ja, de fokkers die we krijgen, die weer nou, vrij wat emotioneel. Wat is haar verhaal?
6: Nou, dit is Stephanie Dietrich. Nou, zij komt uit Duitsland en het weer altijd haar famkesdream om Fryske hinders te fokken. En dat is uiteindelijk slagen. Ze had een fokkerij opzetten in Duitsland. Ze had ik een skofje in Nederland wennen, vandaar dat ze ook wel aardig goed Nederlands praat. En ze had de laatste jaren alleen nog een heel soort probleem mee maken. Ze rekent van, nou ja, de 20 merries die ze had, die elk jaar drachtig binnen. Ongeveer 1 dat rijen van rekken ze kwiet. Die gaan deer. Of die worden bij de betten binnen ze al deer. En daarna is binnen nog orenproblemen die met de genetica in het Fryske hinder te maken hebben. Dus slokdarmverlamming, big leaks. En zij komt echt op een punt dat ze zei, ik kan het net meer oorschennen. Dat is ook wel heel duur. Want ja, ze zei, ik moet Els hier al yield op side lezen om de beste dokterskosten te betalen. Nou, en ik wie bij haar op een site en ze liet mij een foto zien van deer Benne Valtje, waarbij de vastkonken oorzeggen wieën. En dat wie zo'n gruwelijk beeld. Ik zie zelfs nog net de sjoen, maar ze leidt uit wat er nou krekbad is.
5: Wat zie ik hier? Ja, dat is een veulen. En die merrie die begon met de bevalling. Ja, en ineens stopte de merrie en het ging niet meer verder. En ik denk, waarom gaat het niet verder? Want die pootjes kwamen, maar de hoofd kwam niet. Dus in de kliniek, daar hebben ze ook nog geprobeerd het hoofd te krijgen. En zeggen, nou, we krijgen hem niet. We moeten een keizersnee doen. Nou ja, en toen hebben ze een keizersnee gedaan. En toen belden ze mij en zeggen, nou, de merrie konden we redden. Het veulen was dood. Maar we moesten hem uit elkaar zagen. Ja, nou, dat hebben we nog nooit gezien. Maar die heeft een dry nose, dus een scheve neus. De hals was verdraaid en de achterbenen waren stijf. En het is ergens een genetische afwijking. En dat weten we ook niet. Ja, dat doet zeer. En het is niet meer leuk.
0: Ja, het is hier verhaal, Johanna, maar zij zit hier in het Lennep, neem ik aan.
6: Nee, zeker net. We hebben ook orenfokkers sprutsen die dezelfde verhaal als Majus dealen. En ik fokkers die zeiden van, ik ga nou valse mooie slokdarmverlamming. En ik weet net Rjocht of die het redden zil, maar ik weet echt net of ik nog fokken wil. Dus er binnen best een heel soort mensen die echt wel daarmee zitten. Van, wat mat ik hier nou mij? En het is zo dat... de vraag is ook een beetje van hoe kan het dat zij zo vaak hier mij te krijgen
0: hebben? Ja, zelfs.
6: Nou, het Friese hinde wordt fokt binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek. En dat is een slettenstamboek. En dat betekent dat er alleen nog mij hindes fokt worden mij die echt Fries binnen, Friese hindes. Dus net van orenrassen. Nou, en alle Friese hindes die stammen af van een lietse groep vooraden. En daartoe binnen ze dus heel nauw mooi mekaar besibben, dus verwant. Nou, en gewoon erfelijke oondwaning, zoals een slokdarmverlamming of een maagprobleem of aortaruptuur, die komen dan dus vaker voor. En nou ja, we hadden dus ook meerdere foto's hadden we zien van fokkers, waarvan ze ook zei, nou, de hals van het vals is trossnijd, om dat valsje uit de buik te krijgen. En dat liek het heel erg luguber en traumatisch, maar ik had een mooie bistedokter sprutsen en zij zei dat Karin Hendricks, zo'n ingreep is soms echt nodig om de merrie in dat geval te redden. Daarnaast maakt het Hendricks haar wel grutte zorgen over de zoens van het Friese hinder en dus de erfelijke onderwaningen. En dat vertelde ze mij dus in een interview.
3: Als je met collega's spreekt, die beginnen altijd gelijk met een Fries, oh jee, het is foute boel. Dat wordt heel erg gechargeerd natuurlijk. Maar we zien natuurlijk wel bij de Friese meer klachten met betrekking tot slokdarmverstoppingen. Doordat ze de slokdarmverwijding, de megaesophagus kunnen gaan krijgen. Maagproblemen en dan niet zozeer de maagzweren, maar wel de maaginfection. Dat die vaste inhoud dus ontstaat die je heel moeilijk opgelost krijgt. Ook met betrekking tot bindweefselproblemen, peesproblemen. Maar wij zien ook problemen met betrekking tot het hoefbeen. Dat daar wel eens een fractuur zit waar de pees aan hecht. En dat is ook wel iets typisch wat bij Friese zit. Dus als je een kreupelheid hebt, dan zeggen ze wel van nou, dat is meestal qua prognose minder gunstig als dat we daar met een warmbloed mee aan de gang gaan.
7: Maar dat is een lange lijst.
3: Ja, dat is geen lijstje van 5 items, helaas.
0: Ja, Fokkerstien, dus Johanna, dat staat boek het KNVS. Op dit staat denk ik een oogdocht om die zoens, notenverbetering.
6: Ja.
0: Hoe zocht dat KNVS daar zelf naar?
6: Ja, dat is een goede vraag. Wij hadden het KNVS vregen om voor camera bij u te reageren. Maar daar hadden ze van zijn, dat doggen we net. En we hadden schriftelijke vragen naar ze opstuurd. Maar binnen de deadline hadden ze daar dus echt net op reageerd. Wel hadden ze Jederek al op haar website kreun dat ze al hier een burkje onder zoens van het Friese hinder. Omdat echt daar prioriteit nummer 1 te meiden. Dat doet ze onder oren mij onderzoek, DNA-analyses en ik een nieuw fok- en selectieplan. Maar ja, voor meesken zoals Stephanie en ik, voor de beste dokter Karin Hendricks, is dat eens dus wel echt te let.
3: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
5: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al 12:15. En het is soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik, oké, het is trek naar een doodpaad.
0: Ja, het onderzoek en het zoens van het Friese hinder krijgt de komende dagen nog een vervolg. Mijn horen verslaggevers maken stoot nog meer verhalen door Johanna. Dus van nou, dank u wel.
1: Nooi Friesland, Media Oersjoch.
0: Isa Visser, een goeie middje.
8: Goeie middje.
0: Wat heeft bij elkaar zocht?
8: Ja, even skaten ding. Ik wil een soort beste ding en laten we daar meteen maar mee beginnen. Want meestal wat een brandweer iets van het dak hel je mat. Want dan is het misschien een kot. Maar ja, die komen wel vier of een vogel. Maar in Nijmegen, wie dat een tackle? Want die wie op een, onwisse manier wie die daar terug te kwam. En op een gegeven moment slag het ik net om mezelf van te helpen. Dus toen gaan ze toch maar de brandweer inskerkelen. Toen is de brandweer te jaren mij het baasje van die tackle omheen gegaan. En uiteindelijk het hoentje ik zien baasje. En toen dacht ik, ja, dan moet ik hier toch maar bij komen. Dus op een gegeven moment just dan op een film kijk heel leuk dat hoentje dan toch maar in de hand van het baasje springt en met mij naar beneden gaat. Dus het is goed aanroem voor de tackle. Het weer krijgt een punt en dak. Dus weer boeken falen. Het liep alsof je net een soort rondte hier om echt goed te rinsen is. Maar dus
0: het is wat onwis hoe hij daar nou bedaan is.
8: Ja, je ziet hoe het kleine beestje op het dak terecht is gekomen, is nog niet duidelijk.
0: Nee,
8: dat vind ik wel bijzonder. Maar, ja,
0: van Kotten verwacht je het een beetje, maar net echt van tackle.
8: Nou, zo is dat wel. En van de besten gaan we naar Limburg. Want in Limburg gaan ze snijn feestweek gewoon. En daar gaan ze dieren aan de langste frikandel ter wereld. En dat record stond op 20 meter. En die woon ze verbrekken. En ze woon dan meteen voor 38 meter gaan. Dat wie hun doel. Nou, dat is meer dan behellen. Want ze hadden uiteindelijk het record nou op haar namen destijds in Maasbracht. En dat zit nou op 40,45 meter.
0: Een frikandel van 44 en haast een hele meter.
8: De kist die net voorstellen. Er is ook een speciale frituurpan voor makken. En op filmpjes, dan denk ik, die frituurpan is gewoon echt 42 meter.
0: Ja, dat mag
8: en dan,
0: vol.
8: Just, Tuske trots, juist al je van die Lietse hendeltjes steen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Want als je oors die hele frikandel erin lezen, maar ja, maar één hendel, dan breekt die ook meteen.
0: Ja. Dus, dat is de record niet.
8: Nou, precies. En dat wie het doel. Maar naast dat doel van die recordpoging kwam er natuurlijk een soort publiek op aan. En daarvoor hier ze betocht dat we nou stukjes van die frikandel verkeepje. En dan de opbrengst naar een goed doel doggen. Dat wie dan no KBF kankerbestrijding. Dan doggen we direct nog wat goeds bij. En toen is die eerste meter van de frikandel echt super volleerd. Maar die is voor €32.000 veild.
0: Ongoed idee trouwens, want je bent net een tinker dat je dat hele ding op niet te matten.
8: Nee, maar dan haal ik een meter om frikandel, hè?
0: Ja, dus
8: ik vind een meter al...
0: Ja, vind ik wel extreem.
8: Maar dat geld, dat ging dus naar het goede doel. En uiteindelijk had ze de totale opbrengst van de actie wie 64.000. Dus die orenmeters van die frikandel binnen voor minder wijk in.
0: Oké.
8: En van een Juwet, ja, ik weet net, kisto Shein of Shine of Temu?
0: Ja, ik ken het, ja.
8: Ja? Ja? Hast het wel eens besteld?
0: Ja.
8: Oh, nou.
0: Oké, goed, Keerpol en mijn stikken in van.
8: Ja, precies.
0: Van in China.
8: Nou, van OU, het geldt dus nieuwe regels voor pakketjes die boeten de EU bijkomen. En ook komen dus dat soort dingen als webshops van Temu en Shein. Die, dat ben normaal, ja, goedkepen ding. Maar daar kan nou nog aardig wat doorheen komen. De heffing geldt voor ieder pakket tot €150. Dus er moet of gewoon heel volle inslaan. Dan ontkomt stromen. Ja, meestal bestelt nooit voor €150.
0: Nou, dat is toch een klus om op bij Temu op 150 te komen.
8: Precies, dan had je een heel soort zooi uiteindelijk in huis. Want de helft was verteld, denk je, wat mat ik hier nou eens bij? Maar goed. Wat de betellers per productcategorie betellen is €3 extra.
0: Klopt.
8: Dus als er bijvoorbeeld een onderbroek kepust en tandpasta, dat valt beide onder een oren productcategorie.
0: Dus betellen ze €6.
8: Betellen ze dan weer €6. Dus ja, het keer misschien uit als het alleen nog maar dingen in dezelfde categorie bestelst.
0: Ja.
8: Ja. Misschien is het de moeite waard. En in België, in Grembergen, daar ging een fjouwe ben in een squallenbusje naar je haar squallen. Dat toch ze elke dag. Meisje fjouweren wien ze dit keer. En stik je naar de squallen. En op een gegeven moment binnen de band dat de chauffeur eruit ging. Maar op een gegeven moment denkt de juf, hè, ik ga je maar treien ben en net fjouwer. Dus toen hadden ze weer eens contact opzocht met die bus. Van nou, hoe ken het dat ik nou eigenlijk hier mis? En dat wie eigenlijk al wel een aantal uur letten. Toen is die buschauffeur waarom ging naar de bus. En toen vond hij Kian van Tolve nog on in de bus. En die wie sliep van. En hij wie wat achteruit zitten ging. En hij hier zien tos ik net op de grond. Maar nijst hem. Dus ja, de buschauffeur die hier weer snel in de bus rondzoen. En die toch, nou, zit niemand meer in. Maar bleekte dat de tolvejarige Kian er dus toch nog in ziet. Ja, de jongens klokken hem deer. En zien Beppe, die wie ik aardig leuk. Want ja, die vond ik net kind. En volgens de regels mat ik eigenlijk die chauffeur eerst wil checken van is elk ben hier uit? Dus uiteindelijk is er niks met Kian gebeurd en is hij daarna naar squallen gegaan en had hij zijn lessen nog wat volgt. Maar Beppe wie wel boos en de chauffeur die zult denk ik de volgende keer wel goed opletten hoeveel ben erin stappen en hoeveel eruit gaan.
0: Ja, dat neem ik gewoon, ja.
8: Ik hek.
0: Oké, super. Dank u wel. Het is op dit start. Nuntje met een oortal. Vandaag in Noord Friesland. Maar 2003 is de opbouw van het festival Beast Rockers in Sint-Nick in volle gang. Is het naar de muziek van Robbie Williams.

0: Muziek van Robbie Williams en Rock DJ. Het is samen met een voorgaal die in de binnen mij Noe Vieslaan ons inhoorde. Broederliefde, DJ Paul Elstak, de Banger Boys en Monica Geuzen. Dat ben samen wat nam dit komend weekend optreden op het festival Beach Rockers in Sint-Niek. Maar nog twee dagen te gaan is de opbouw zelfs in volle gang. Radio Spanburg verslaggever Daniel Kooistra weer erbij en praat met Gerrit Kooistra van de organisatie.
1: Ja, ik heb echt volgens plan. Het is fantastisch waar. Alles zit mooi, dus dat is gewoon een keer lekker.
2: Nou, inderdaad. En het wordt best mooi waar. Maar nou hebben we vorige week natuurlijk wat aula's gaan halen in het Loon. Ja. Ben je er nog bang voor, West?
1: Nou, ja, we hebben natuurlijk ook wel eens Porsche gehad. Uit seksen hier organiseren. Dan van de 4-4 is er altijd 3 edities binnen heel mooi. En 1 editie ja, is gewoon ja, net mooi qua waar. En 1 is redelijk. Dus wij hebben die portie wel gehad, maar ja, wij zeggen natuurlijk, we hebben een weerman waar we contact mee hebben. En ja, die joeg al vrij snel aan dat eigenlijk wel in rustiger vaarwaters gaan komen qua waar. Dus echt bang, we net, nee.
2: Ja, en nog wel naar die hitte, want het komt toch wel vaker voor. Als evenementenbranche in algemene zin, breidt u nu dergelijke op voor?
1: Ja, zeker. Wij hebben wel daar binnen zin verzekeren. En ja, dat is eigenlijk het enige was Kerstwan. Nou, ja, als just dat het waar eraan komt. Ja, dan kerst op locatie. Ja, de moskou ontruimen is, zeg maar. Hè. Die meestal moet veilig wezen. Dus dat zit al hier in een veiligheidsplan die we van tevoren moeten maaitje. Er was in direct contact met een waarman. En die zei van, nou ja, er komt een onwaas bij aan. Ja, dan moest gewoon leeg. Maar dit zeg ik zelf hier van tevoren een onkomst, is maar. Ja, dan kerst wel preventief op handelen.
2: Ja, voor mij hebben mijn vrienden dat ik 1 keer, omdat ik met de begon ben, zit mij zo bij.
1: Ja, klopt ja. Ja, toen moesten wij, toen we opeens de windsnelheden die verroren echt binnen een uur opeens zou hut. Ja, toen roemden wij over het terrein heen en toen zeiden we, ja, dit kennen we net veilig hier niet. Dat is weer wel een van de meest stressvolle die ik als organisator gewonnen heb. Dat wees ik niemand daar en ik hoop ik net dat het ooit weg gebeurt.
2: Nou, dit weekend is dus prachtig waar. Het publiek, waar komt dat zaal bij?
1: Eigenlijk is het heel Noord-Nederland. We hebben zelfs bussen uit Greens en Lauwen, Snits, Heerenveen, Workum, Koudum. Dat is best wel uniek. Ongeveer een kwart van de meesten die komt maar de bus. En die is er dan ook vrij betiert. Dus die maakt zich echt de hele dag mee. We zien ook tickets uit de 3 noordelijke provincies. Dus komen overal.
2: Ja, dat is best een breed publiek.
1: Ja, nee, zeker. Maar natuurlijk ook de regio, hè, vooral de Vrede, is het al iets meer uit het waard meer omheen. Hè. Dus ja, eigenlijk bezinnen we beide doelgroepen.
0: Dat zie ik Gerrit Kooistra van de organisatie van het festival Beach Rockers in Sint-Niek. Het is Hartje Alwien, dadelijk het regionale Nijs in het kwad, mee aan het wijden naar hier in Noord-Friesland.
3: Komend weekend vart de vrood Haasbin.
4: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
3: Omroep Friesland is erbij.
4: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
3: Tallships races in Haas, op radio, televisie en online.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nu 1 minuut voor Jalwien. Het regionale Nijs Sint-Kwad met Jan Tindemeijer. Een goeie middag.
12: Een goeie middag. De ANWB die verwachtend komende vreed Gingrutte problemen uit de noordelijke regio Simmervakantie krijgt. Wel is er nooit middagsoeren meer vakantieverkeer onderwijs. Benamen op de A12 van Utrecht naar het zuiden wordt het druk. Dat komt door de afsluiting van de A20. Ek mensen die op vakantie willen naar Duitsland, die moeten rekken horen met vertraging. En dat is vanzelfs bij de Grees. Weer Pipko. De midden dit hier op Nij meer zeehoen telt in de Waadzee en op Helgeland. In het tel hier 2024-2026 waren dik 3000 pups en dik 12000 volwoeksen bissen telt. Verder nog blikken dat de groei naar het eerste opskoot. De jaarlijkse telling is een initiatief van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het oude gebouw van de gemeentewerf in Dokkum is onveilig en daarom dicht. Na een veiligheidstoets die blikken dat het gebouw net langer broekt worden kan. Het terrein is daarom afzet maar stekken en mooie workers en bezoekers kunnen er net meer op. En goed nijs voor zwimmers in Zuusterveen, want zwembad De Wettervlekken is weer open. Juster mag het bad dicht omdat ze geen glorie hebben dat we het te let leveren. Van Jota is het probleem weer oplost en kunnen de bezoekers dus weer een frisse doek nemen.
0: Jan Tindemeijer, dank u wel. Dadelijk het waard met Sibbele in dit programma Nou heeft u zo'n oer oordeel minuut.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
15: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is het voor Elsenie.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
16: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
19: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan nou voort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
20: Noe Friesland.
21: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in Nelly Vissalen meer onderling tussen Skilhe en de Pirates of the Caribbean. Nou, denk daar zelf eens mee dan nee. Hoe is het Waarbrug met Sibbele Waaier? Een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, hoe is het beeld in de provincie op dit moment? Ik voel het net heel warm van de morgen.
1: Nee, hè? Nou, eigenlijk een. Ja, wie vanmorgen eigenlijk temperaturen, die wint prima te dwan. Het wint noffelijk boeten, het wint hartstikke stil. De zinnen weer erbij, een mooi wolkje. Dus wat dat betreft, ik vond zelf, ik ben een boetenwest van mijn betiet, maar ik vond het heerlijk. Maar goed, dat binnen de smaken verschillen. Nou?
0: Dat is altijd.
1: Ja, precies. Op stuit hebben we prachtig waar. De zin is kind. We hebben een stapelwolken, maar daar heb je het nou dan net volle bui in het hand. De temperaturen op stuit is in Isbrechtum op 23,4. In Grauw 22,7. Kwaaijum 22,5. De waarnemer hier toe echt Friesk waar. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Bakkeveen 22,2. Starum en Laaksum 21,3. Sumar 21,2. En dan wordt 20,8. Nou, ik hier vanmorgen in de verwachting zinnen en een enkele bui. Nou, ontnood dan giet het best met de buien. Maar Oegreens land, gewoon vanmorgen wel een trein met Rijn en Tonger buien. Zou voelen in Nieuw-Beerta halve millimeter. Maar deze buien loeken nou naar Duitsland en daar hebben wij gelukkig geen les van. Vanmiddag horen we een afwisseling van zinnen en stapelwolken. En toch nog een lietse kans op een enkele bui. Dat zit hem in de, nou ja, een beetje een koude putje in de bovenlucht, wat kelt. Dat kan nog een buiken opleveren. Daarbij is die de zwakke, ontmatige noordwestenwind en de temperaturen die rinnen op naar zijn 22, 23 graden. Nou, daar zit ze nou al heel aardig bij, dus wie weet stiekem nog wel een 24 graden uitkomt. Jong is droog en stiert er net een soort wind. En zakken de temperatuur in de nacht naar zo'n 13-14 graden. Vooral letter in de nacht op het water en dan nemen de zuidwestenwind.
0: Ja, ik vind het een mooie uitdrukking, dus ik gooi er nog maar even in. Hebben we mooi weer typisch Fries waar?
1: Nou, dat vind ik net. Nee. Nee, ik vind het toch wel wat een oorverhaal. Morgen dan hebben wij, dan krijgen we besieten van een steuring. Van Schotland loopt een steuring over de Noordzee. Dat zorgt ervoor dat we in de mentie naar beginnen, maar een beetje zinnen. En dertig in de temperatuur. Ik nog even oprennen naar zo'n 20 graden. Maar al gauw, neemt de bewolking ta en valt een schoftje maar rein. Daarbij is die de matige, krachtige wind. Vooral op het water is de wind vrij krachtig, ontkrachtig. Eerst het zuidwest, in de rest van de west en letter in de midje naar noordwest. Dus nee, dat is net typisch Friesk waar. Nee.
0: Nee.
1: Ik geloof dat van Joert.
0: Ja, dat snap ik. En de dagen daarna, hoe lukt het dan?
1: Ja, nou, op vreed, dan krijgen we beschieten van Utrechten van een hege drukgebied. Dat komt in de buurt van Ierland al eens. En daardoor hebben we meer zinnen als op Tongetje. En het goeie nijs is, het liek het ik droeg te bloeien. En daarbij stiert soms nog een matige, ontvrijkrachtige west- en matwestenwien. En dan wordt het maximum zo'n 20, 21 graden. Dat is heel bruikbaar, simmerwaar, zullen we maar zeggen. Nou, als we dan even verder zorgen, dan gaan we naar de sneeuw. Dan kan de temperatuur weer iets verder oprennen. Dan zijn 12, 23 graden. En we hebben dan een afwisseling van zinnen en wolken. Bij op nij een meest matige wien uit westelijke richtingen is het heel aardig simmerwaar. En op snijn. We hebben daar even een wat je wat roer bloed, maar het lijkt het eigenlijk helemaal net zo slecht.
0: Nou, dat binnen goede brug. Dankjewel. Ja. En voor nou een offelijke mini.
1: Hartstikke best. Ontzien.
0: Ontzien.

0: Friese muziek.
1: Zelfs hier.
0: Kom op Friesland.
2: Alles wat er speelt.
3: We moesten uit de school, we komen uit de school. We moesten uit bedaad, we komen uit bedaad. We moesten eigen riepen, komen eigen riepen. Jongen, pukken, dikken, oorlog, ziet publiek. Ja, zelfs in met slavier, je redt wie is te vier. We zijn er nooit van nee, we komen hier op hier. Op tournee. Een joetje van het nut, maar eerst een matinee. Wij hier het heeste wut is, hier zo juist de zee. Al op het jubileum van blitselijk belang, door aan je comité met sprekers en gezang. Bij hier een even deal, ontfeestelijke hielden, maar je schinnen live en aan je hoortoneel.

0: master naar het beeld.
1: Ze komen nou zien jou.
0: We gongen naar zijn niet.
1: Dat houdt je wel een ding.
0: En soms naar boet een pak.
1: Ze kom je onder kost van vrouwen tol voor bessen. Maar die dat bezinnen, hulde en applausjes hebben inclusief. Dan is het onbegoed, dat houdt je dan actief.

zagen we jongen oor, zagen we jongen oor. Het slag een meestal schoon een broodje van bestuur. Verlatting in het skofje, wolkje onderloft en alles op een top. Dus ik een kopje op een echte moeite. Worden nog een berenburg. Meestal doosje naar je boze mommie zorg.

0: matten uit de school, de kinderen uit de school.
1: Het applaus voor Ries Kratema en Peter Sibiga met nummer Onderwijs. Dat hij uit Hollywood naar Friesland komt, dat gebeurt net zo vaak. En als hij dan ook nog eens museumstukken van Walt Disney meeneemt, dan wordt het wel heel bijzonder. Vriendenweek kreeg het museum een behouden huis bezitten uit L.A. met een bijzonder pakketje. Verslaggever Jantine Weidenaar, die weer erbij. Dus Jantine, een goeie middag.
2: Hey, goeie middag.
1: Wat is dit beste man mee dan?
2: Ja, dit is beste man kwam van uit Los Angeles. Hier een vlucht van, nou wat soort wezen, zo'n 12 uren achter de reis. Kwam van de snelboot al mooi een grote tas. En daarin zie je een traaie props. Dat zijn dus stikken die je in films broeken, artikelen die je in films broeken. En deze kwam uit de film Pirates of the Caribbean met Johnny Depp. Het gaat dan om een kistje, dat heet Dead Man's Chest, dat wordt in een film broekt. Een kooi die het erbij heeft. En nog een medaillon, dat toch hier van de personages droegen wordt. Het wie hier gaat het om stuntprops, dus ze zijn van rubber maken. Maar als ze zo just, dan zou je zweren dat bijvoorbeeld dat kistje echt van hout en ijzer is. En dat die kooi echt van metaal is. Het is dus net zo. Maar ja, deze man, Johnny La, die kwam uit Los Angeles, mooi het goed in de handbagage. Om hem te vragen of dit nou vaker bad.
3: Yes, from the archives, when we loan assets to museums, we typically require someone from Disney to show up at the museum to help install. And usually if the assets are small enough, we usually travel with them and hand deliver them. If they're like a larger collection that's being borrowed, then an art handling company typically handles that. And then a Disney courier would come over and facilitate the install and put it together.
4: We just had the full installation. What's your first impression of this museum?
3: It's very comforting, I would say, and very homey and intimate.
4: And the display?
3: One was beautiful. I'm very impressed.
2: Ja. Even een oorzetten uit het Engels woi. Als zij dus stikken uit het archief van Disney uitleen om musea, dan mat er ooit altijd een immen van Disney mooi om dat goed te installeren. Hij hier ook handschoentjes aan en het kwam al jaar heel correct. En als de stikken liet genoeg binnen, dan nemen ze ze mooi in de handbagage. Binnen ze grutter, dan hebben ze een couriers die dat verder doet. Maar er is altijd een immen van ja, de Big Mouse nemen ze dan bij. Ik stelde ook nog de vraag, wat vindt van het museum? Want hij is dus oorlog op een verhaal van West om dat soort goed te brengen. Ja, hij vond het museum tegen smoek en de display prachtig. Hij is tegen onder de indruk en dat hier benammen te krijgen maar het feit dat ze op Skilge een glazen display heen en op oren plakken met elkaar weer vaak plastic. Dus ja, hij vond het dat ze het mooi in de vark ook in op Skilge.
1: Ja, ben ik eerst de grappig vind dat het Johnny La heet en
2: uit de L.A. komt? Ja, nee, dat vond ik al grappig.
1: Oké, maar we hebben die Pirates of the Caribbean op Skilge.
2: Ja, dus het is Skilge Lloyd net in de Caribbean. Hoe is die link? Nou, dat het al je te krijgen met de Vliegende Hollander. Dat is een personage in die Pirates films en dat is uiteindelijk baseren op een Skilger. Maar ik zeg ze, ook claimen ze in Terneuzen dat hij daarbij komt. Het gaat dan om Barend Fokke, dat is een Skilgerskipper, die op haast onverklaarbaar hege snelheid met zijn skip naar Batavia te veer. Richard van der Veen is conservator van het museum Het Behouden Huis. Hij heeft een boek skreun over bijzondere Skilger-legendes. En daar was vanzelf eigenlijk het verhaal van Fokke in.
5: Ja, Barend Fokkes, die naam, dus ik al een Barend Fokkesstraat in Leeuwarden. Hier is geen Barend Fokkesstraat, maar Barend Fokkes, die is heel iedereen hier te oren in de 17e eeuw. Want hier presteert om in 158 dagen, dus even meer dan 4 maanden, van Holland naar Batavia te veren. En op de veromreis is hij nog vlugger hier. En ik nog langs Sri Lanka, doe Ceylon. En daar had hij nog minder dan 4 maanden oedien. Nou ja, hoe koer dat. Dus hier al heel gauw, hier je naam de roer van nou. Dat kan nooit gewoon wijzen, want meestal, nou, 9, 10 maanden, dat was eigenlijk normaal. En dan komen er allerlei praatjes, wat zoiets, hoe kan hij dan zo vlug? Nou, dat weet hij nooit helemaal secuur, maar wat hij wel weet, is dat hij een schip hier, wat speciaal makkelijk was, om brieven, berichten oor te brengen. Dus net om hele grote ladingen van Holland naar Batavia, of vooral van Batavia naar Holland te brengen. Dus dat maakt hem wel dat hij er heel vlug mee was. En dat hij eigenlijk, dat komt nog volle meer en meer, dat hij eigenlijk een urine komt bij de duivel. Dan heeft hij voor altijd een overeenkomst dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht hier. En zo kun je er voor eeuwig veren en heel vlug over de oceanen.
1: Oké, de link tussen Skilgen en de Vliegende Hollander zit dus in de skiertjes. Wat de neus en niks uit. Het is nou voor Skilgen. Maar dan bloot de vraag, Disney had een filmmaker, maar dat personage. Hoe binnen Skilgen en Disney dan bij elkaar komen?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon een kwestie best van... Nee, Hest. Ja, kist krijgen. En het initiatief daarvoor dat kwam van museummeiwerker Alette van Ommen.
6: Ik zei, nou weet je, we kunnen het gewoon proberen. Ik ga gewoon een mailtje sturen naar Disney. En wie weet, niet geschoten altijd mis.
7: En je wist meteen welk e-mailadres u moest hebben en hoe dat ging?
6: Nee, ik denk, ChatGPT is je grote vriend tegenwoordig. Dus ik hele grote zoekopdracht ingevoerd van... hoe krijg je contact met het depot van Disney? En is dat mogelijk? En heeft e-mailadressen? Je hebt het idee dat je met iemand praat als je met ChatGPT dat intikt. Maar ik kreeg antwoorden en ik kreeg wat e-mailadressen. En ik heb er gewoon wat uitgegooid. En tot mijn grote verbazing had ik eigenlijk direct wel de juiste persoon. Of daar werd het naar doorgezet. En ze waren gelijk positief van begin af aan. Dus dat was zo leuk.
7: En wordt dat dan met een FedEx hier naartoe gestuurd? Hoe gaat dat?
6: Nou, ik had zelf bedacht, want ik heb ook vrienden in LA wonen. Ik denk, nou, combinatie. Dan betaal ik gewoon wel zelf een heel deel ervan. En als er dan een kleine vergoeding voor komt, dan neem ik het wel mee naar Nederland. Maar dat moet echt door Disney zelf. Moest dat hierheen gebracht worden door iemand. Nou, en... Er waren ook allemaal voorwaarden aan. We kregen, het ging niet over één nacht ijs hoor. Het is niet

0: nee, dat kan wel geschrapt worden. Nou, mooi. Ik zei, degene die het kon brengen moest business class vliegen als het langer dan 7 uur vliegen was. Ik zei, dat kunnen we ook niet betalen. Dat wordt gewoon veel te gek. Dat gaat er niet door. Nee, dat hoeft ook niet. Dus ze dacht echt mee. Het was natuurlijk een standaard loan agreement. En ze hebben hem naar ons toegeschreven. Heel, heel aardig. Heel vriendelijk. Heel laagdrempelig. Dus ja, gewoon leuk contact.
1: Ja, die museumijwerker Alette van Ommen. Jantine, wanneer ben je de Stichting de Shen?
2: Van Joet al, Mr. de Shen in museum Het Behouden Huis op Skilge. Als het aan de boord komt, is het eigenlijk de eerste stritter die er is. Kin ons net missen.
1: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieren Horen, Nooi Friesland.

0: Het is Nooi Friesland op deze wazi, de eerste van juli 2026. Crisis with it, my sweet goodbyes. Een nieuwe Utrecht Tour, maar makker van Oudhout in Oudegis Mergelands Theater. De tour is ontworpen door Nienke Jukoma. Verslaggever Geek Leenstra weer bij de Iepering. En Vregel Jukoma hoedt ze op het dekaam voor het ontwerp.
1: Oh, het is een heel verhaal. Maar in eerste instantie gingen we heel erg op zoek naar de identiteit van het gebied. En wat op, dus opvoel is eigenlijk natuurlijk de scootsgeschiedenis van Drachten. Hè. Daar komen de meeste scootsjes voort en de beste scootsjes zijn ze altijd. En, maar dat wie net alleen nog in Drachten, dat wie het hele gebied eigenlijk, van Jennewoord tot Drachten. En toen zijn van ja, kunnen we die scootsie-identiteit net omvormen tot een bouwkundige identiteit.

0: Nou, toen ben ik echt in het verhaal van het scootsen. En de win is natuurlijk heel belangrijk. Dus toen wil ik graag een achthoekige tour, mooie. Dat is echt wel een opgave, want meestal is dat een tuinhuisje of een prieeltje. En nou, toen zag ik van, ja, die achthoekige tour wil ik dan bekleden. Maar dit is dan bamboe, want het moest echt duurzaam en hufteproef wezen. En dan heb ik hem eigenlijk in dezelfde vorm jou bekleed als de romp van een scootje. En het dak heb ik maken van de typische bruine ziel, gevouwen bruine ziel van een scootje. En zij is dit ontwerp eigenlijk ontstaan.
1: En wat maakt deze Utrechttour uniek?
0: In eerste instantie, en dat thinks, dat is best wel apart, maar heel weinig uitkijktorens hebben een bankje. Dus de kist hier gewoon lekker zitten. Dat is wel heel uniek. En dat komt ik eigenlijk uit het verhaal van de scootjeskippers. Dat ze zeiden, als het waait, dan sist. En als het net waait, dan sist. En dat is just nou ik. Het waait nou net heel hut. Dus iedereen stiert hier en niemand zit. Maar dat het, als die zo komt op een dag dat het heel hut waait, dan kies lekker zitten. En dan kies toch van het uitzicht genieten.
2: Wethouder Tjemme van der Meer, kerst me je vertellen waarom dat je me verkozen hebben om die hier dat te zetten?
3: Ja, we staan bij het nieuwe icoon van Smellingenland. We hebben hier bij de gebiedsontwikkeling Oudegeer, we graven en Maruut. En dit is letterlijk het hoogste punt van die gebiedsontwikkeling. Meestal kennen we de Maruutchen die we graven. Daar kun je maar niet ben straks heen om te zien. Dus dit is een mooi plak waarvan wij dachten, hier was een uitkijkpunt hebben. En dat is net alleen nog een bankje, maar dat is echt een forse tour worden. Een mooi ding.
2: En ook vertelde straks in de speech dat er een nacht gebouwd worden. Waar komen die?
3: Ja, we zijn bezig met een pontjesroute in Smellingenland. Een nieuwe pontjesroute. En bij de opstapplakken, daar kom ik twee uitkijkpunten. Ik maak het idee, dan ken meestal echt het gebied in Sien, West-Libbest, hoe mooi dat je er eigenlijk is zonder dat gauw werd gefietst.
2: Heiko van der Werf, jouw binnen bestuurslid van Platform Gastvrij Smellingenland. Wat is je rol in deze Utrechttour hier?
4: Nou, wij hebben hier mede-initiatiefnemer van deze tour. Om samen te zeggen, je mocht van de gemeente wat komen. En toen had het platform de ontwerper opzocht, zeg maar zeggen, en die had mij het ontwerp maken, of mij daarom mijn werk om samen te zeggen, had ik geld beschikbaar gesteld. En dit is een van de traaie punten, beleefpunten, die wij hier in de route van de Veenhoek naar Drachten aanwollen. Dit zit zo'n beetje heel wij. Maar in Drachten en op de Veenhoek, daar komt ik nog een beleefpunt. En het platform die beschikken dat van de grond te krijgen.
2: En wat voeg je die Utrechtpunten taal, Smellingenland?
4: Nou ja, ik zei al beleefpunt. Dus het is een plak waar mensen heen kennen om jouw te beleven. Het valt ik op vanuit de omgeving. Dus het is een soort landmark om samen te zeggen. Ondernemers kunnen daarnaar refereren. Het is een mooi ding. Het loopt mensen. Het maakt mensen die maar denken, wat is dat? Wat is het te beleven? En het is eigenlijk bedoeld om de route naar Drachten aantrekkelijk te maken van toeristen, maar ik van bewoners. En dat ondernemers er natuurlijk uiteindelijk profijt van haar, hè, dat er meer toeristen komen.
2: Wat vind je van het eindproduct?
4: Ja, hartstikke mooi worden. Ik vind het heel organisch. Het is mij het past in het vlok net om samen te zetten. En dat is best wel moeilijk om hier iets deel te zetten wat eigenlijk wat meestal net stoort. Eigenlijk vindt iedereen het wel mooi. Hè? Je kan, het had een bepaalde farm die het meestal aanspreekt. En het jouwt hier een beetje cachet om jou om samen te zetten.
5: Ja, en de tour hier trouwens Wien Wachter. En nog een aardig feitje. Die namen is betocht door dus collega van Frieslandok, Karen Bies.
6: Azen bij Omroep Friesland.
5: Johan Terpstra, goeie.
7: Hey, beetje Jacob, hoi.
5: Goeie met je dus.
7: Ja.
5: Wat is dat in het programma?
7: Dadelijk naar Ian, hè. Ja, Paddenstoel, dat denkt, ja, die komt nog een beetje in, hè. Alleen nog in de jest. Ja, dat zo best de woord kennen, dat er wel Paddenstoel te vinden binnen. Geertje, maar had er een boek voor schreven. Een van die Paddenstoel die ze het zien komen kennen, is de heksenboeter. Ik heb daar nooit van gehad, maar een keer een verhaal is het in elk geval. Cecile is op ziek naar verhaal door haar ome IJsko Piet op Skielge.
8: Oh?
7: Ja. Wist je op Skiel geweest of kom je geweest? Wist er net een...
8: Ik heb 4 keer op Skiel geweest, maar dat hier... Nee, tak hier.
7: Het schijnt een bekende verschijning te werden. Hij verkocht ijskoos en het dierde op mij een kar en mijn hinder ervoor.
5: Oh nee, ja. Dat is me net op van.
7: Ja, en wat had Friese muziek met Ierse muziek? De band De Griene Woorden had een nieuw noemen maken. Het is prachtig en het juist voor het eerst in Goeiemidje. En daar hebben we het eerst over mantelzorg. Zo'n 1 op de 4 jongeren onder de 24 hier is mantelzorger. Conexa zet zich daarvoor in. En ik praat er dadelijk over met Ilse Damstra. En daar platen bij bedenken, Jacob. Over de zorg en om er naar te denken, denk ik. Ik denk dat dat in je stek even is.
5: My baby just cares for me.
7: Heel mooi. Ja.
5: Dat is er maar even.
7: Ja, Simone, ik haast gewoon aan het einde van mij.
5: Ik gooi hem.
7: Ja, gooi maar.
5: Hopla. Oh. Nou, vang een kerst net, maar nee. Ik heb ook gooien. Hé, soort willen vermis je.
7: Best een keertje, dat bloot ik, hè?
5: Ja. Ja, nee, ik ben absoluut geen keertje. Ik ben bijna als Tasco.
7: Tasco.
5: Hé, soort willen vermis je, Johan.
7: Dieren ook.
5: Dank u wel. Dit is nou officieel met een editie van de Sjewaars die in juli 2026. Verbinden we morgen om tol woorden. Graag het dan en van nou een noffelijke middag met Johan.
6: Omroep Friesland.
8: Twaanjewater.twa FM.
6: Alles wat er spielet.
9: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind, het loert van de bal op een wand, een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
6: Dit is uw simmer.
9: Simmer in Friesland.
10: Wij willen wij.
9: Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
6: Omroepfriesland.nl/simmer. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
17: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Aart Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: van Oude Vreugdeveld in Wommels. Het is Saphir.
1: We bedarren in de finale.
0: De grote finale.
1: Met 12 vingers in een noot.
0: Een makkie voor die jongens, hè?
1: Maar één keer in de finale.
0: Dit is Keertse, meisje.
1: Roene Tosmo wat oos.
0: Ze kennen het examen weer oos.
1: We pakten om en om een woordje.
0: En wer op een sois.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen.
1: En nou een dikke oor Keertse.
0: Het werd je vier weer een gelijk sois gelijk, meisje. Het publiek hier ontploft.

0: waste stien op scherp. Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met de joha.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: Nou, alles onderhand. Eins kan dit net meer mis. Eén is weest. Daar komt zijn oorlog.

doet ik bedstjer, hoeska, biet, krekt of brul of tweet. Ik ga niet weten, dat is onke, wokke, zijn familie hier.

dan verdom ik het om mij. En de vrouw die koelde al hier, ach je, dus liet ze leven om kewopke samen deer. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die jaar.

Maar Grutter Soeplap, Grutter Smeerlap, meisken had er nee bestien. Maar door raasde Jelle Sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk zien het hier. En Jelle komt en omke sjoet die holp doe ek een Hansje mij. En doe weet die Nina Sammer een hele vjochtpartij. Meisken help, hij docht niet deer op omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die wie door zijn skolsa plofte.

Jon. Omke zou ik stekken bij van de Ivypoer. Maar Jelle Sippels, die gaf mij de flessen kleer. Zei Omke Prioris en doe je de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oor zit goed beslijn. En doet toch we maaien waar u zwopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op Ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we hinden dadelijk west ieder maar net een herbersteen. Want doet Sjoerd dat zich rapper ho, we keep je drees naar hier. Ja, dat lik het mij goed als hij reden kei. Maar dan met die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij wienen gauw beret. Omke wat van de wijn nou zet. En die scoorde wij.

stapfer op Ron Sjoerd. En die stapte nou al aan de goede voet. Hield al achter in de riegelen der zong lied. Ze reden keien langs al onken op kan leven. Hij leven vrij en blij. Jan en God, ze slipte rustig op een wijn. En nu reist die Ron al aardig op zijn eind. Doe je niet eens een lange get. Ja, ik betenk me wel wat let. Maar die zong

Want als de baas van het spul er zelfs net niet eens bij is, nou, dat vind ik vaak geen donder hoor, zo'n hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. We smeten amke wapke op een lijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een pislokje sa. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom het kerkhof da. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we amke wapke in de grond. Lange get zijn uit, ik meen. Nu is de voorstelling wel

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: Friesland. Komend weekend vaart de vloot Haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op en het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En daarmee is nou 3 minuten naar Fjouren. Dit is Omroep Friesland. Maar nou van Fjouren, het is onderwijs. Dat betreft 12 uur muziek, Nijs en Eftergrond. De eerste muziek is dadelijk van Magic. Ken je dat, Nijs? Ja, de kroep wat trot de slepen. En het komt net in Zuid-Friesland. Een onverwachte gast, let hem heet het vaker zien. Want het is dat voor uw zwetter. Daar hoort dadelijk meer.
4: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen!
6: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in plaatsgebieden leden, dan is dit de kans. Mooie online campagne, radio- of televisiecommercial kiest door deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
9: Onderwijs.
10: Marjan Durk.

0: Canada en zien ik het grote succes aan de orkant van de vrouw in Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook in Nederland een top 3 hit met zie ik wie dat en A Root.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is Johan dit nog jou, een goeie middag. Welkom bij onderwijs van deze wijs die 1 juli 2026. De dag dat meerdere vakkers van Friese hinders dreigen om op te houden met vakken. Er komen te volle zieken en orenproblemen voor in het Friese stamboek. En het Friese stamboek, het bestuur daarvan, docht er net genoeg aan.
3: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
4: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al kwart over 12.
0: Het is ik de dag dat er een nieuwe uitzichttoer hier is bij Aardige Smellingen.
5: Dat is best wel moeilijk om hier iets deel te zetten wat eigenlijk wat meest net stoort. Eigenlijk vindt iedereen het wel mooi.
0: En het is de dag dat er werken wordt om de opbouw van het festival Beach Rockers. Dat is in Sint-Niek. Het zal dit weekend houden worden. De organisatie rekent op bussen vol mooie bezoekers.
6: We zeggen tickets uit de treinen noordelijke provincies. Dus komen overal.
0: En op deze dag hebben we er onderwijs van Fjouwer ons wijs, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder woorden, niet zeggen meest een vreemde bisjes in het bij het water bij Ljout. Wat is dat toch? En waar komen die Amerikaanse rivierkreeften, want daar gaat het om in een waai. Straks meer uit de Grutte Wiel. En het aantal Griekse zeehoen groeit flink in de Waardzee. De groei die verschoot ik nog een keer naar het eerste daar. Wat betekent het nou voor de natuur? Straks meer met zeehoenenonderzoeker Jessica Schop. Nu is tijd voor het waarbrug in het kwad. Maar zit ik weer hè? Ja, goeiemiddag.
7: En goeiemiddag. Nou, na wat tongerbuiken zien het eerste en zuiden is het nou droeg en lit de zin in oermeertig zijn. Het is een gratis 22 gebieden zwakke nadewien. Jongen, vannacht wolkenvelden en opklaringen en dan 14 graden. Monier eerst zinnen, 20 graden en een matig ontkrachtige zuidwesten. Daarna loopt een steuring maar een wet roer en wordt het jawaar de meedje wet droeg, maar dan ik wist zinnen misschien waar. En stiert er dan een matig ontkrachtige noordwestenwien, wie dan een gratis 18.
0: De laatste tijd komen er geregeld berichten voorbij op sociale media van mensen die een vreemd beest om scharrelen en zeuren bij het water, bijgeliks bij het natuurgebied de Grutte Wiel bij Ljout. Dat beest dat bleek de Amerikaanse rivierkreeft te wijzen. Vanwege het warme waar is de watertemperatuur omheen gegaan. Daardoor komen die beesten volle meer voor het licht. Dan was het dus ik vaker jongen. Die Amerikaanse rivierkreeft is, zat het namelijk al een beetje onjout, van origine net een bewoner van de Friese wateren. Toch is het best al toch een bekende in de provincie. Verslagjouwer Dennis Terpstra die ging het loon in met Sipke Boy. Hij is van het Friese Geer. Eerst bezachten ze een sleert die het nog vrij is van de kreeft. En Sipke Boy luidt uit hoe staat dan Sienkist?
8: Ja, dit is een schoene sleert. En dat kerst zien aan de waterplanten die er al hier nog eerst zien. Mooi helder water. En dit is een mooie sleert.
9: Wat betekent zo'n sleet voor het bio of skaat?
8: Nou, zo'n sleet zit dus een grote wetterplant in die wel heel belangrijk binnen, bijvoorbeeld voor libelles die daar eikens op kwiet kennen. Dus dat is heel belangrijk voor zo'n zoene sleet. En dan zie ik wel dat die libelles er al hier massaal binnen.
9: Ja, want zie je volop libellen zien?
8: Ja, hier ben al hier op het moment kastien lantaarntjes die. Die een paar mensen zeg maar en die door haaien zet op die wetterplant.
9: Maar dit soort sleten we steeds zeldzamer toch in Friesland?
8: Ja, dit wordt steeds zeldzamer, want we hebben best wel last van de rivierkreven. En die tasten de hele sleet gewoon.
9: Zullen we dan eens zien hoe het bij de oren sleet uitziet?
8: Ja, laten we daar maar eens even heen rennen. Ik heb dat eens even zien.
9: Deze sleet ziet er heel oors uit.
8: Ja, deze sleet die ziet er inderdaad heel oors uit. Dat je eigenlijk geen waterplanten meer in stien. Het water is troebel. Dus de libellen is juist net vliegen. Dus het is een heel groot contrast met de orensleet.
9: Ja, en ik zie er verder ook helemaal geen planten in groeien of zo?
8: Nee, de wetterplanten die ben helemaal voort. En dat komt door de rivierkreven. Die knippen ze helemaal stikken en die verretten dat spul al hier op.
9: Want waarom vind je het zo'n verschrikkelijk beest?
8: Nou, dat we echt de hele biodiversiteit, onze eigen inheemse insecten en vissen en neem het al maar op, planten, wetterplanten. Die rijdt je al je voort terug dat die kreef die al je erop eet.
9: Ja, wat dochten ze maar de oevers?
8: Nou, de oevers die graven zeker tunneltjes in. En die kan op een gegeven moment gewoon helemaal verzakken. Want ze kan wel dat 4 meter in de kade dik graven. En dat speelt op een gegeven moment uit en dan verzak je de oever.
9: Jim Wolderkeuve natuurlijk hier net haar, dus hoe bestrijd je hem die?
8: We zijn wel met het waterschip dwaande om te zien om een goede oplossing te vinden om die te bestrijden. Maar daar ben we nog net zo heel fier mee. Dus daar ken ik nog net echt. Daar hebben we nou net echt een oplossing voor.
9: Want wat docht je hem op dit stuit?
8: Het waterschip plaatst een wol hier en daar wat voeken om te monitoren van hoeveel kreven en zo zitten er. En dat is eigenlijk de taak van het waterschip, zeg maar, die doggen dat.
9: Nou, en er wordt al een hele tijd wonstriet viert, tegen de rivier kreeft. Bloot het een drege striet?
8: Ja, ik ben bang dat het een hele drege striet wordt, omdat ze zo massaal onwezig zijn. Ze kennen in een veert kennen een paar toeren van die beesten zetten. Dus dat wordt een hele drege striet om daar mee aan de slag te gaan.
9: Wat zou er gebeuren met om de street makkelijk te maken voor je?
8: Ik denk dat vanuit de regering wel geld moet beschikbaar worden om daar de middelen voor te kunnen aanschaffen, zodat wij daar wat aan kunnen doen.
9: Nou, en stel, ik fiets je gewoon een keer langs en ik zus aan kreeft. Is er dan iets wat ik kan doen als gewone man?
8: Nou, in principe laat ze gewoon rennen, verplaatsen alsjeblieft net, want dan kan je het probleem ook verplaatsen.
9: Vooral opbloeien dus,
8: ja.
9: Net meenemen. Nee. Kan ik het nergens melden ofzo?
8: Doe kan je het melden op waarneming.nl. En daar kan je dus mijn fotootje bij melden. En dan kan ik zien wat voor soort het is, want er zijn meerdere soorten Amerikaanse rivierkreeft. En daar kan je het op melden.
0: Zwarte Sipkeboy van het Friese Geek. Hier de neiging toch al net om ze uit het water te pakken. Of het maar wijs dat ze lekker binnen. Maar dat vermeld is zijn reportage net.

kwartier oerfjouden best. Ze lezen weer massaal op de platen de Griese zeehoen in de Baardzee en dat wudder hield niet meer. Hoe zou dat kennen en budget dat nog wat voor de natuur van de Baardzee? Want hoe volle Griese zeehoen, die dus hield niet in ontel, daar nemen, kind de Baardzee dan eigenlijk om.

0: Heeft u de heegtijddagen van Spargo? Begin je 80 in zijn grote hits met Jong en Mie. Dat wie wel echt een van de grussen. Maar dit is die kamer er niet. Want je 81 Spargo en One Night Affair.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: Ze lezen weer massaal op de platen, de Griese zeehonden in de Waardzee. En het wurde er hield iets meer. Uit de nijste telling toch blikken dat zowel het aantal volwassen dieren als het aantal pups op nij groeit is. In totaal ben er nog meer dan 12.000 zeehonden en 1.000 jong telt. En het wordt nog nieuwsgieriger, want die groei die verschoot staan gewoon naar het eerste van het waardgebied. Daarbij hield iets vaker nije pups binnen, wat erop wies dat de populatie hem daar verder uitbreidt. Griese zeehonden ben net alleen nog bijzonder om te zien, maar ik de gruste roofdieren van uw kust. En zo lees ik net stil, ze zwemmen grote afstand door de Noordzee, binnen ze verschaten gebieden onder elkaar om het verbinden. Onderzoekers die volgen die ontwikkeling daarom al jarenlang, ik internationaal, maar Duitsland, Denemarken en Nederland. Maar de vraag is wel, hoe ver kan die groei teruggaan en wat betekent dat voor de natuur in de Waardzee? Ik praat erover met zeehondenonderzoeker Jessica Schop. Zij werkt bij Wageningen Marine Research in Den Helder. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het aantal grijze zeehonden groeit opnieuw. Dat is het nieuws van vandaag. Is dat vooral goed nieuws of zijn er ook zorgen over?
2: Ja, dat is niet helemaal aan mij om daarover te oordelen. Wij krijgen de opdracht om ze te tellen en wij zien een trend. En dat is eigenlijk ons stukje onderzoek dat wij doen. Of het goed nieuws is of slecht nieuws, ja, ik zou dat eigenlijk wel graag willen uitzoeken in detail. Maar dat heb ik nog niet gedaan, dus ik kan daar niet helemaal over oordelen.
0: Nee, maar die groei die gaat wel voortdurend door. Dus als leek denk ik dan van, zit er een rem op? Is het op een gegeven moment te veel? Want die dieren hebben natuurlijk wel voedsel nodig en plek nodig en zo.
2: Ja, nou, er zal ongetwijfeld een limiet ergens zijn. Het is wel goed om te weten dat we natuurlijk twee verschillende soorten zeehonden hebben in de Waddenzee. En ik heb het hier specifiek over de grijze zeehonden. En wij tellen deze dieren op het land, dus op de zandbank of de platen. En die gebruiken ze dus eigenlijk het hele jaar door om te rusten. Maar tijdens de geboorteperiode, dat is in december, gebruiken ze hem intensiever. En ook tijdens hun jaarlijkse rui, dat is in maart, april. En in die periodes dan tellen wij ze. En dat doen we dan samen met de Duitse en de Deense collega's die dit ook doen. En zo maken we eigenlijk een hele telling van de Waddenzee.
0: Ja, u telt vooral, zegt u. Betekent dat ook dat ik eigenlijk niet terecht kan met de vraag van waar komt die groei nou vandaan?
2: Nou, we zien dus dat de grijze zeehond, dat is anders dan de gewone zeehond, die leeft eigenlijk in een veel groter gebied. De gewone zeehond die leeft echt dichter bij de Waddenzee. En dat is eigenlijk meer een dichte populatie, een gesloten populatie. En die grijze zeehonden die komen heel erg veel voor in Schotland. En ze verspreiden zich daar ook rondom de Groot-Brittannië. Maar ze komen dus ook naar Nederland om hier hun ding te doen. En het is dus grappig dat we dus eigenlijk zien dat die dieren zich op andere plekken voortplanten dan dat ze zich verplaatsen als ze gaan ruien. En eigenlijk tijdens de rui tellen we de meeste zeehonden. Dus het is wel interessant om te zien, want eerst hebben we gezien dat we in Nederland eigenlijk veel meer dieren telden tijdens de rui dan dat wij hier aan voortplantende dieren hadden. En daar heeft mijn collega een onderzoek over gedaan en die kwam erachter dat dus de dieren waarschijnlijk uit Groot-Brittannië komen om daar pups te krijgen. En die komen dan voor de rui komen ze naar ons gebied. En dan zien we eigenlijk hetzelfde een beetje in het oostelijk Waddenzee, dus in Denemarken en Schleswig-Holstein. Maar ook in de delta tellen we veel meer zeehonden. Of dat doen wij niet, dat doen onze collega's. En daar worden ongeveer maar 50 grijze zeehondenpups geboren, maar 4000 dieren worden daar gezien tijdens de rui. Ja. Dus het is wel heel interessant om te zien dus dat ze hele andere gebieden gebruiken voor de pups.
0: En inderdaad, dus enorme afstanden afleggen.
2: Ja, en het is altijd wel grappig om te realiseren. Wij denken altijd, wij wonen in Nederland, dus het is de Nederlandse populatie. Maar het is eigenlijk echt een Noordzeepopulatie. En eigenlijk hebben landgrenzen zoals wij ze gedefinieerd hebben, daar hebben ze helemaal geen boodschap aan.
0: Nee, maar toch worden ze wel telkens Duitser, hè? Ze gaan steeds meer naar het oosten.
2: Nou ja, dus we hebben een zandbank tussen Borkum en Juist. Dat zijn de eerste twee Duitse Waddeneilanden. Daar ligt een wadplaat, dat heet de Cassioplaat. En daar worden de dieren, daar nemen de dieren enorm toe. Ja, dat klopt. En ook bij Helgoland, dus dat is wel buiten de Waddenzee. Maar die tellingen nemen we mee in onze trilaterale rapporten. En daar neemt het ook steeds toe.
0: En is daar iets over te zeggen waarom dat zo is?
2: Ja, dat zou ik ook wel willen weten.
0: omstandigheden
2: ook goed willen weten.
0: Voedsel te vinden.
2: Ongetwijfeld hebben ze genoeg ruimte en voedsel om dus die trend door te laten zetten. Want anders zouden we iets anders zien. En, dus de omstandigheden die zijn goed.
0: Ja.
2: Want anders, ja.
0: En is het ook de verwachting dat die groei dan verder doorzet?
2: Ja, het is een beetje koffiedik kijken. Ik heb geen glazen bol natuurlijk. Maar als we deze trend doorzetten, dan gaat dat nog wel eventjes door. Ja, ik weet het niet. Daarom tellen wij ook elk jaar.
0: Er kan natuurlijk zo een virus komen en dan wordt de populatie aangetast.
2: Ja, nee, dat is een van de scenario's dat zou kunnen gebeuren. Ja.
0: Hartelijk dank voor het bijpraten van deze keer maar weer.
2: Heel graag gedaan.
0: Dan bellen we volgend jaar weer over de volgende tellingen.
2: Lijkt me gezellig.
0: Hartelijk dank, Jessica Schop van de Wageningen Marine Research voor het aantal zeehonden. Dadelijk weer uw programma aan Oersje van het Nijs van dit moment. Maar Jacob Stelwagen en OTTTSTR Grace, my Manhattan.

0: Binnen op het wetter, de sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij
0: op jou en jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
13: Het is nu 1 minuut voor jouw bevieven. Tiet voor het Friese Knijs, met Jacob Stelwagen. Goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. De gemeente Leeuwarden had een hoerzonde Paulus Akkerman wijn sleppen voor een periode van 3 maanden. In april die de politie een inval in het hoes en waren er 2400 joints ontroffen, een grote hoeveelheid hennep en hash. En bovendien waren de snoppersgod met THC, dus de werkzame stof in hennep voelen. De politie ziet het meest niet juist zo'n nep-politie zo'n haven in Haas, schreeuwt Omroep Zilt. Om 3:08 hinnen wien ze actief in de flats op de Rommelstraat. Omwenners die het zo'n haven werd vregen hadden te melden bij de politie. Van 34 statushouders komen van jou tot tijdelijk in het theaterhotel Buitenplaats het Gens in Snitsterweien. Hier door meestal mijn verblijfsvergunning. De gemeente hier de locatie voor maximaal een uur. En in dat uur is het de bedoeling dat de bewoners verhuizen naar een eigen woning. En het oude gebouw onder de gemeentewerf in Dokkum is onveilig en daarom dicht. Na een veilige stoets die blikken dat het gebouw net langer broek te worden kan. Het terrein is daarom afzet. Mij stekken en meiwerkers en bezikkers kennen en mij er net men op.
13: Oh, bijzonder, hè? Dat snoppen ze kort met THC.
14: Ja, ik heb er nog nooit gehad.
13: Dat ben je dat in handen krijgen, dan krijgt het hele bijzondere effecten, heb ik het idee.
14: Nou, misschien was het er heel rustig van.
13: Ja, dat zou je zes kennen. Nou, we jaren dadelijk had Sjetske Wiebinga, misschien snobben gaat u de verkeerde pot. Dat vernemen we dan wel. Maar eerst tijd voor de pubwaardskippen.
15: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Sander de Haan.
13: Het is nu 4 minuten oer jouwe 4. Want er is argewijs oer een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven, vlakbij de Waadzee in Grijnsloon. Het omjouwingsbrier Waadzee viel een passeert. Wat speelt hier achter de schermen? Dadelijk meer, maar de voorzitter, dat is uw eigen commissaris van de Kening, Arno Brok. Maar eerst die het nou voor het Waarbrugge met Sjetske Wiebega. Ja, goeiemiddag.
19: Een goeiemiddag.
13: En dan komt correct de studio binnen. En ja, wie sta ik een beetje op time? Want dan hiest wat versissingen die in. En als waar, vrouw bloot het altijd de vraag: komt het uit of net?
19: Ja.
13: En het is Uitkaam. Wat is de Uitkaam?
19: Nou ja, ik hier juist die kutlijn op de radio dat we Joerse krijgen. Hekkoen, mij dan wel wat wetterhoorsjes. En dan hier ik ze in eerste instantie verzijn op de Waadzee. En ik word jeder op de dij. Maar ja, de dynamiek in de loft, dat giert ik oer de Waadzee heen. Ik het verste laan op. Maar die streaming, die noordelijke streaming waarin we nu zitten. En die buikers die ontstien, krijgt hem wat letter. Ik boppen laan. En ja, als je dan ik wettertje in komen. Ja, dan ken dus zo'n wetterhoorske. Dus ik boppen een mar ontstien. En ja, de meeste foto's die ik binnenkrieg, heb ik. Ik kreeg echt uit verskate hoeken foto's. Die ben ja, in de buurt van het Snitse Maarnaam. En ja, dus kennelijk dat er dus boppen de Snitse Maar. Dus een wetterhoorske west had. En ik heb tuba's en tuba's dus dat alleen nog het boppen eind zich zit, maar onderaan de wolk hing het.
13: Zo is het instrument tuba, zat ja. Die tribute shirt.
19: Ja, ja, precies. En maar ik heb ook wel orenfoto's binnenkrijgen dat er echt voor vatrij kwart wol echt condenseerd is. Dus ja, het is ja, dan is nou ja, dat vond ik wel mooi dat dan ja. Die frasissing uitkwam.
13: Het zit er wat tornado achter uit. Wat ja. Er eigenlijk als het op het wetter bist en de zist bij die hoors?
19: Ja, nou bij een wetterhoors ontstiert het eigenlijk alleen maar dat het en heel rustig was. Dus mijn haast net waaien. Alleen nog dat de temperatuurverschil tussen de boppenloft en het wetter grut genoeg is om die stiegbeweging van onder naar boppen omheeg te krijgen. Nou heb ik even uitzocht. De temperatuurverschil bij meer dan 40 graden. En het waait haast net. En maar die rijnwetter, er kwam best wel een soort rijnwetter onder zijn buien en onderen. Dat valt heel vlug naar onderen. Ja, die warmte die giet dus heel vlug omheeg. En ja, liek als bij een putje, als bijvoorbeeld Big Leaks het badleger in de list, dan ontstiet er op een gegeven moment ik zo'n draaikolkje. Ja. Nou, dat ontstiert dus ik, boppen wetter. Ja. En dat is dus hoe het een wetterhoorske ontstiert. En
13: maar
19: dat
13: als er nou lijst man in boord en een rubberboordje of zo, rinst dan skee op, wordt die omheeg gezoogd?
19: Nou, ik zou er net te dicht bij in de buurt komen. Het is, ze zijn minder gevaarlijk, maar ja, je moet er net te dicht bij in de buurt komen. Nee, zeker. Nee.
13: Dan nooit de rest van de waarnemingen. Wat voor temperaturen hast noteerd?
19: Nou, de temperaturen die binnen eigenlijk een heel soort plakken wel liek. Ik heb namelijk 3 keer de 23,3 op de Waadeiland, Dwaaiem en Eekmariep. Laag zo dan weer 23,1, dan wordt 23,8. En dat is ik meten in Friese Peilen. Dus de verschillen zijn heel liet. Alleen nog qua waarbeeld ziet er wel wat verschil in. Naar het westen van de provincie het eigenlijk een heel soort zinneskien waar. En die het misschien wel helemaal net mij kriegen. Dat we dus in het zuiden en in het eerste van de provincie echt een hele voele buien gaan hebben. Want in de omkrieten van Appelskeer, Biggeleaks, maar ik dan of Bakkeveen en die omkrieten, Harlewiek, die hebben echt een heel soort rijnwetter gaan in kwartetiert. Omdat er dus zo'n buien, ja, het loopt maar heel stadig voorbij. En er zit een heel soort wetter in, omdat de luchtvochtigheid nog wel echt heeg is. Ja, pulsbuien noemen we dit dan in de meteorologie. En daar kan dus in kwartetiert een heel soort rijnwetter uitvallen en tongen bij zitten. En dat wie joert in het eerste van de provincie.
13: Nou, is het wel een periode dat de regio's regelmatig wat organiseren wordt.
19: Ja.
13: Zal jong nog naar Kwaaijem, naar Martena staten, daar wordt in de tuin klassieke muziek spelen.
19: Ja.
13: Bij zulke soort activiteiten is natuurlijk de vraag, hoe komt het jong?
19: Ja, nou, ik verwacht je dat het jong heel nog droeg bloed. En nou ja, als ik dan nou ik naar de satellietbeelden zie, dan zie ik dat daar de zinnen breed uitskient, dat er eigenlijk haast geen wolkje meer onder de loft is. Nou, dat zeg ik wil van jong, eigenlijk voor het grootste part van jong. Iedereen van de jongtijd hebben we wel wat wolken. Fielden, zeker in het noordelijke part van de provincie. Maar qua wien is het jong ik nog kalm. En omdat die wien maar kalm is, ja, kwalitatief staat er gewoon aan. Vannacht, dan zien we wel echt dat het waar wat verordert. De wien gaat om naar het zuidwesten daar. Hel het wat aan. En maar die onhellende wien en dan nemen we de bewolking, hellen we uiteindelijk vannacht een minimumtemperatuur van 14 graden. Maar jong, dan verwacht ik via de droegwaar en sinneskienwaar.
13: Nou, let we dan via de frutsen. Morgen, ja. Tongsti, wat is de verwachting?
19: Nou, dat wordt toch wel weer even een dij die het weer even heel oors verint. Het zet heel mooi uiteind, maar je aardig wat rondom voor de zinnen. Misschien wel mogelijk wat mooie kleuren als de zinnen opkomt. En dat, ja, die kleuren die komen van een steuring die het vanuit het noordwesten bij morgen in de rin van de dij, moet ik zeggen. Ja, bij de mant die het echte waterland en het noordwestelijke part van de provincie ondacht. En dan, ja, de midje, begin van de midje is het eigenlijk oer al wel even weer. Dat het wat weer het onslag, lichte rijnwetter. De vooruit nog een 20 graden en een stevige zuidwestenwind, matig ontkrachtig. Onder de steuring, dan hebben we even een westenwind die matig ontkrachtig is. En na die steuring, dus zei jij bij de midden, dan wordt het vanuit het noordwesten waar we droeg op de meeste plakken. Litte zinnen om ik weer uit en terug zien. En dan hebben we een matig ontkrachtige noordwestenwind. Dus morgen echt even een, ja, een ouderwets front wat oerloekt. Dus ik heb wel even een skofkelien dat het op deze wieze barren. En ja, in de jongtiet, dan is het eigenlijk op de meeste plakken heel dal droeg. Maar ik nog weer genoeg om te verzinnen. Dus morgen even een orendij eigenlijk.
13: Ja, nou, ik wou ze even lekker. Ja. In elk geval een orenverwachting en is even wat oorwaar.
19: Absoluut.
13: Maar vreed, komt het zimmerwaar waarom?
19: Ja, eigenlijk ken ik wel zitten dat we vreed en sneun echt Hollands zimmerwaar hebben. Prima temperatuur, njontje ont 23 graden op de sneun. Sneun, mogelijk een lietspatje rijn, maar eigenlijk nog geen namen hebben. Men je, of vreed nog een hele mooie dij. En pas van snijn al, dan liekt er weer wat een wikselend waarbeeld te komen. Maar dan ik snel en eens even een spatje rijn. 20 ont 22 graden, bij een noordwestelijke wind die matig ont vrij krachtig is. Dus ja, al mee al echt Hollands zimmerwaar wat dat onbelangt.
13: Dank u wel, voor nou.
19: Graag die in.
13: Tjitske Wiebega.

0: draaien de Bounty Hunters en Maarten. En dit weer de Kick, my Simone.
1: Onderwijs.
2: My Jan Dirk de Haan.
0: Minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei die had een belangrijke stap oerslaan bij haar besluit om toch de mogelijkheden te onderzoeken voor een kerncentrale in Eemshaven in Grijnsloon. Dat vindt het omjouwingsbrief waard gebeurd onder leiding van commissaris van de Kening Arno Brok. In een brief van de minister schreeuwt hij dat het omjouwingsbrief onaangenaam verrast is door haar werkwijze en het feit dat er niet vrij is om dat omjouwingsbrief. Ja, er weer dat omjouwingsbrief al heel kritisch voor de komst van een kerncentrale bij het waard, vanwege de gevolgen voor de natuur, voor de effecten op de landbouw, visserij en toerisme. En voorzitter Arno Brok die is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: In dat omjouwingsbrief zitten verzintwurgers van fiskers, van de landbouw, waard, zeehaven, recreatie, toerisme, natuur- en milieuorganisaties en de wetenschap. Dat is ik een formeel adviesorgaan. Dan is dus de vraag, waarom is er niet het vregen? Wat denk je?
3: Nou, omdat het nog wel eens vaak zo is dat de minister met een autonome ambitie denkt dat ze geen advies hoeven om te vragen. En nou is dat op hemzelf dan net zo vol een probleem, want dan komen ze zelfs wel met een advies. En dat hadden we nou dan echt niet in.
0: Maar het omjouwingsbrief is net bekend genoeg dan bij het ministerie en bij de minister?
3: Nou, de praktijk is nog wel eens zo dat als de minister op korte termijn graag wat waan wil, dat ze wel eens een stap oerslaan willen. En dat is net expres, denk ik. Maar dat had dan misschien wat meer te krijgen met de autonome ambities van de minister.
0: Ja, en, maar wordt de rol dan wel serieus naam?
3: Dat wel. Sjoch, wij binnen er nog net zo lang. We binnen er een peer hier. En dat werken toe het generaal goed. Het regeren en het adviezen vaak het oor van u. Maar het is ook wel eens zo dat we kritisch binnen. Omdat het waard een wichtig gebied is. UNESCO, World Erfgoed. Het zit ook onder druk. De natuurwaarden staan onder druk. De boeren halen eerst van drukfactoren en orenfactoren. Dus daar binnen we wel kritisch op. En ook bij dit onderwerp binnen wij kritisch. Net alleen omdat ze via USEC matten om daar een finaal besluit te komen, binnen wij van betinken. Maar ook omdat de cumulatieve drok, zoals het heet, op het gebied, hè, dus de tannemende drok van Elsenien die het wat wol, heerst dit om het rondbrengen van de kwaliteit van natuur en alles wat er mogelijk is in de toekomst, ook voor de mensen die daar wenen. Want die matten

0: toestanden van binnen. Een plakte aan in het gebied waarbij het bij de ondersluiting echt makkelijk is. En dan hadden we toch hoe het westen van het loon. En de laatste jaren, sinds alle jaren, is de drok op het noorden van het loon, een grensloon, in het bijzonder Zagrutwest. En ook op het waardgebied in het bijzonder, zo'n de cijfers die er binnen, hoe de drok op de regio, maar de weerden die aannemen, de natuurweerden die aannemen, de drok op de landbouw die er is, elders niet wel een stukje van dat water. En wij denken, ja, dan is het echt gewoon net passend om dan op een nij te komen, maar deze discussie al hier en dan net voor deze locatie.
1: Ja, je zond ik omdraaien en je zond ik een zin kennen van een kerncentrale, dat is de verzeild ek oprucht om minder CO2 uit te stieten. En CO2 uit te stieten, zwaar het voor onder andere klimaatverandering en zeespiegelstijging. Ik, dat is wel een grote bedreiging voor het waard. Dus het waard zou er ik belang bij herkennen dat in elk geval een kerncentrale komt.
0: Nou, de discussie over wol of net een kerncentrale, dat is echt een politieke discussie. Waar wel degelijk, ik bij u zit om jongensbrieën, best wel partijen binnen die daar heel ontvankelijk voor binnen om die discussie te vieren. En ik zie echt mooi de totale energiediscussie, dat we op een volwoekse wijze echt maar die discussie omgeven hadden. Dat zit buiten kijf. Alleen nog, dan is nog de vraag op hoger plak, met dat plak zien.
1: Ja, maar er zit natuurlijk, er zit wel een sterk NIMBY-effect bij, hè? Not in my backyard. Wat de Elts niet is, zoals ze van nou, we willen hem hier net.
0: Nou, ik denk dat er een soort mensen binnen die het net graag in de tuin houden willen. Maar op Nauta is het gelijkswol staat dat oordelen van het loon wel degelijk positief stingen over de komst van een kerncentrale. Dus het is absoluut net zo dat er geen plakken binnen in Nederland waar ze zeggen dat kan bij u zo komen.
1: Nou ja, maar dan is er het stroomnet een probleem.
0: De drok op dit stuit is wel dat als het haalt windenergie op zee in het watergebied, dat er al een ongrieselijke drok light op het water en op de Noordzee en dat de bekabeling, echt toch de kabel om Schiermonzee, al een duidelijke belasting is op het gebied. Dus dat is echt CO2-reductie. We winnen positief hoe wien op zee, ook hoe de uitbreiding van wien op zee, ook als omjouwingsbrieën binnen bij er een grut vaststanden van. Maar het kan net zo wijzen dat de belasting van de kabels de natuur en de boeren verstoort in dat gebied. En dat we dat alleen optellen zo'n Defensie mag er meer komen in het gebied. Er mag meer bekabeling komen voor verschillende energie op wing in het gebied. Dan echt nog eens een keer de orendrokfactor op het gebied. Dan echt nog eens een keer een kerncentrale. Maar op mensen op de eilanden of de boeren in de kleischil wat wollen maar haar loon. Dan sluit het Riekse Geroet generaal. Ja, het kan net of dat wollen we net. Ja. Echt de mensen die de laatste hier op de eilanden zitten. Van ja, kennen wij nog wel vanuit uw tradities echt in de toekomst dingen dwaan, waar het Riek van start dat kind al jaar net. En het liek het er wel op dat van het Riek hoe het generaal dan krijgt dat door de spelregels binnen.
1: Ja, daar liek zo'n ik zes een keer uit je op skiel gezet. Daar is je die keer in de centrale gewoon echt net stingen. Daar heeft totaal geen last van.
0: Ja, misschien op skiel genet, maar er binnen echt orenmensen die daar wenen. De slag op de rondte is ongrieselijk. Het werd dan echt ontlutsen om landbouwgroen. Elsenier wil een stukje van de rondte ha. Echt de mensen die er al heel lang wenen. Echt een bedrijf ha. Of recreëren willen. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
1: Ja, nou is de vraag. Als de minister net harkt, beginnen jullie dan nog maar volleindiger brieven naar Kamerleden? Of zo zou je wel op reageren?
0: Ik weet zeker dat deze minister, dat is een hele goede minister, op een volwoekse wijze op uw advies reageren zal. We zijn eigenlijk een actiegroep, we zijn een formeel adviesorgaan onder het Riksregeer. En we praten daar op een volwoekse wijze over met de minister. En we hopen dat ze op inhoud reageren zal en dan wij dan ook de discussie vervolgen kennen.
1: Dank voor jouw bijdrage in uw programma.
0: Maar leer de dingen.
1: Dat weer Arno Brok, de commissaris van de Kening hier in Friesland. Ja, er staan tuzenen huizen te keep in Friesland. Maar het huis wat noodkeep zit, en weet ik het door haar, dat is echt oors als oors. Want in Massum zit een huis dat gewoon een oude auto in de serre inbouwd is. En die krijgt er net zo uit, maar eerst die auto ik nog een soort van afbrutsen van willen. Ja, waarom zo iemand dat in een huis hellen? Daar zal ik dadelijk op praten met de eigenaar, de jodaistige eigenaar nog. Oscar van Oortschot had het hoes dus in de verkeer staan. En wat gebeurt er dan met die auto? Dat is ik nog wel een nieuwsgierige vraag. Eerst nog tijd voor het nieuws van de NOS. En dit is Sommier Multicolor.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Nooi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan twee dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In Demmen is nog 2 minuten 04 van een jaar hotel in Snits krijgt hij niet in een hele andere functie. Van Joerta ben ik de titelijke en dikke 20 statushouders. Wat betreft het voor de week en waarom is krijgt voor deze locatie kiezen? Dat hij naast 1000 buis, maar naast de eerste Tim Finn.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
18: De garage bij jou in de buurt, Heima Service & Autos, is er voor Elsie.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
20: Onderwijs. Bij Jan Durk

0: Het wie de enige echte Grutte-hit in Nederland. Voor de Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 8:05 en welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze wijs die in juli de dag dat er heel iets meer meldingen binnenkomen van de Amerikaanse rivierkreeft. En dat is meer nice voor de Friese sletten.
3: Nou ja, juist het al dat je eigenlijk geen waterplanten meer instienen. Het water is troebel.
0: Het is ik de dag dat blikken toch dat er meer grieze zeehonden binnen in Nederland als vlinder. Al ben het eigenlijk wel wraakbargers.
4: Maar het is eigenlijk echt een Noordzeepopulatie. En eigenlijk hebben landsgrenzen zoals wij ze gedefinieerd hebben, daar hebben ze helemaal geen boodschap aan.
0: En meerdere fokkers van Friese hinders die dreigen om op te houden maar fokken. Dan komen het volle ziekte en orenproblemen voor in het hinsterstamboek docht er net genoeg voor.
5: Zoals ze nu handelen wordt er niet in het belang van het ras gewerkt.
6: Nee. Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al kwart over 12.
0: En dat is vandaag. We hebben er nog maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren een Jadder Hotel in Snits krijgt hij niet een hele orenfunctie. Van Jota ben je de tijdelijk 24 statushouders. Wat betreft dat voor de weekend? Waarom is dat krijgt voor deze locatie kiezen? Praat eraan snoer, maar wethouder Michel Rietman. En in Friesland steen het toezenden hoezen te keer. Maar deze die springt terecht uit. In Massum, daar zit een klassieke auto in de serre inbouwd. Maar Kepert, die moet eerst de moeder de ambitie uithellen. Hoe komt het op zijn idee en waarom moet die auto er eigenlijk in stingen? Ik praat eigenlijk met de eigenaar van dit moment, dat is Oscar van Oorschot. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwad met Sjetske Wiebinga. Goeiemiddag.
7: Een goeiemiddag. Nou, na wat tongerbuiken zien het eerste naar zuiden is het nou droeg en lit de zin in oermeertig zijn. Het is een gratis 22 gebieden zwakke nadewien. Jongen, vannacht wolkenvelden en opklaringen en dan 14 graden. Wanneer eerst zinnen 20 graden en een matig ontkrijftige zuidwesten. Daarna loopt een steuring maar een werd roer en wordt het jawaar de meedje werd droeg, maar dan ik wist zinnen misschien waar. En stierde dan een matig ontkrijftige noordwestenwien bij dan een gratis 8.
0: Zo'n 24 statushouders die komen van Jordaan tijdelijk in het jadere hotel buitenplaats het Ges in Snits te wenning. Het hotel maakt het komende hier plak bieden ons aan 24 statushouders binnen asielziekers maar verblijfsvergunning. De gemeente heeft de locatie voor optie meest en hier. Ik praat erover met de wethouder die er verantwoordelijk voor is, Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: En waarom is er voor dit plak kiezen?
8: Deze plek ligt op het bedrijventerrein, het GAS. En het hotel staat, zover ik het weet, sinds 2022 al leeg. En is het snelste in te zetten voor het, het opvangen van onze nieuwe inwoners.
0: Hoe gaat zoiets eigenlijk? Wie zucht er dan dat zo'n locatie geschikt is of leeg staat überhaupt?
8: Nou, we hebben dan verschillende teams zijn betrokken bij de opvang van vluchtelingen en ook het huisvesten van statushouders. En eigenlijk krijgt het team vastgoed bij ons dan het verzoek van mij van goh, ik wil toch graag een tijdelijke locatie kunnen inrichten voor het huisvesten van 24 statushouders, hè, nieuwe inwoners. Nou, en dat team gaat dan op zoek naar geschikte locaties in onze gemeente.
0: En meldt zijn eigenaar hem dan zelf? Zo doe je een rondje op een fiets om te zien wat is hier te leeg?
8: Nou ja, dat is best verschillend. Hè. De ene keer gaat inderdaad iemand een rondje op de fiets door de gemeente, of hij stapt netjes in de auto of kijkt via Funda wat staat er te koop. Dus op die manier wordt er gezocht. Nou, en er zijn ook wel eens eigenaren die hun vastgoed aan ons aanbieden voor het opvangen van vluchtelingen. Hè. Of zoals net zo bij de Oekraïense opvang. Daar hebben we ook vaak vastgoed eigenaren die ons benaderen. Zij huisvesting beschikbaar hebben.
0: Ja, de gemeente had het plak Joert bekendmaken. De bewoners binnen pas Joert informeerd. Dat klinkt toch altijd als wat een oerval. Waarom gaat dat zo?
8: Nou, dat is wel omdat dit heeft toch wel te maken met de urgentie en de snelheid die daar dan achter zit. Er is gewoon een hoge nood in het huisvesten van statushouders. We kunnen die als gemeente niet kwijt in onze reguliere woningen. Die wij aangeboden krijgen vanuit de corporaties. Dus dan zoek je snel naar locaties. En dit was snel beschikbaar. En dan moet je ook als college snelle besluiten nemen. Ook omdat daar een financiering achter zit vanuit het Rijk. Er zitten allemaal deadlines aan. En dan valt dat ook wel eens samen met het besluit. En dan ook direct de inwoners benaderen. Dus op zich hebben we gisteren een besluit genomen. En vandaag zijn ook iedere bewoners geïnformeerd. Normaal doen we dat ook naar een besluit. En niet voorafgaand aan het besluit. Op die manier hebben wij vandaag de ronde gedaan. Volgens mij is er zelfs een ambtenaar op de fiets rondgegaan om de directe omgeving, dat zijn voornamelijk bedrijven, te informeren over de komst van de nieuwe inwoners.
0: Ja, maar toch even, ik bedoel, in de neet zag dat de bewijsgesprek net een die tussen zit erin.
8: Nee, de nood is echt hoog. En het is altijd zo, als wij een besluit nemen als college, dan gaan we daarna aan de slag met informeren. Want dat had ook kunnen zijn dat het college een ander besluit had genomen.
0: Ja, kort, maar de bewoners binnen nou ik al.
8: Ja. Die stonden al klaar om te verhuizen. En dat is ook uitzonderlijk, hè, dat het nu zo snel gaat. Maar zo hoog is de nood dat we daar echt direct op moesten schakelen.
0: En dan nog even naar dat plak. Een industrieterrein. Ja, dat is nou net echt heel gezellig, hè?
8: Nee, het is een uitzonderlijke situatie dat er een hotel op een bedrijventerrein zit. Hè, want industrieterrein, hè, dat wil ik het niet noemen. Het is een bedrijventerrein waar veel jachtbouw actief is. Hè, en daar staat dat hotel al lange tijd leeg. Nou, en dan moet je soms keuzes maken om toch huisvesting te kunnen aanbieden. Kijk je ook van welke locaties zijn direct in te zetten. Nou, daar was dit hotel er één van. En dan ga je kijken van nou, hoe maak je het dan wel gezellig om daar tijdelijk te kunnen wonen. Hè? Dus dat is van hoe zijn de kamers ingericht. Is het ook veilig qua omgeving, hè? Want ja, je zit toch aan het water, dus ook daar wordt naar gekeken. Dan hoop je ook dat de bewoners er zelf natuurlijk alles aan gaan doen om het daar gezellig te maken.
0: Jo, zei ze eigenlijk van dit wordt voor maximaal een jaar hier. Betekent dat dat echt de max is of kan het daarna weer verlengd worden?
8: Nee, dit is echt de max. Hè. Het zijn zelfs twee keer een half jaar. Dus het kan ook best zijn dat het na een half jaar al toereikend is geweest. En dit is echt een tijdelijke situatie om de statushouders die al in onze gemeente zouden komen te wonen, die nog niet naar een woning toe kunnen, om die toch uit het AZC te kunnen halen. En dan in deze tijdelijke opvang, zodat het ook ruimte geeft in het asielzoekerscentrum. Zodat daar ook de keten, zoals dat dan mooi heet, van vluchtelingen in beweging kan komen. Want in heel Nederland zitten er te veel statushouders in een AZC te wachten op een woning. Door deze oplossing kunnen de 24 personen versneld even naar een andere omgeving.
0: Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Dank u wel.

0: Tim Finn die zong over Friction Too Much Friction.
1: Onderwijs.
0: Op dit stuit zijn er goed 3000 huizen te keep in Friesland. Huizen met een grote tuin, huizen met een luxe badkamer, huizen die drillend opknapt worden matten. Maar onder de hege dik in Massum staat een huis te keep dat een 50 jaar oude auto inbouwt staat in de serre. En om die auto eruit te krijgen, moet de serre eerst voor een pad oprutsen worden. Het gaat om het huis van advocaat Oscar van Oorschot. Hij is gek van oude auto's. En die auto in de serre, dat is een auto Bianchi A112 Junior. Dat wil je Jern Vlien zien eigen allereerste auto. En Oscar van Oorschot, die is onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dat huis van jou, Derry Massum, dat is een hit op internet. En elke dien die vraagt hem aan, wat moet die auto Bianchi A112 nou in de serre? Waarom is dat?
2: Ja, dat het huis populair is, dat staat vast. Want we hebben nu in één week 70 bezichtingen achter de rug. En die auto die staat inderdaad in mijn halve huiskamer, om het zo te noemen. En dat komt omdat sommige mensen houden van schilderijen, hou ik ook al van. Maar ik hou van auto's. Je kunt er naar kijken, je kunt er wat mee doen. En dan met name oude auto's.
0: En hoe hebben jullie hem erin gekregen?
2: Nou, dat ging relatief eenvoudig hoor. Ik heb er gewoon een kozijn uitgehaald met een goede klusjesman en eruit. En toen hebben we hem erin gehuft. Dus dat ging toch wel relatief makkelijk. Maar het staat heel grappig.
0: Nou, is het net zonde eigenlijk? Want dan ken je die dus. Ja, je kende net maar rijden.
2: Ik heb meerdere auto's. Dus ik heb nog een aantal Fiat Panda's en die rijden ongeveer hetzelfde. En ik ben erg trots op deze, want die heb ik zelf opgehaald uit Brescia. En hij is een perfecte staat. Als je ook naar de wielkassen, dus achter de banden, is alles schoon en alles blinkt. Dus het is voor mij echt een pareltje en die bewaar ik gewoon.
0: Ja, wel bijzonder, hè? Jou bent advocaat, we belly regelmatig met jou, had je maar vieze menten dwanden binnen. Maar jou heb ik echt wat maar oude auto's. Wat bezitten oudere auto's voor jou?
2: Ik denk herinneringen. Toen ik vroeger jong was, toen las ik alle boeken van onschatbare klassieker. Ik weet ook veel. Dat is de gekste dingen weet ik nog van vroeger. En die auto's staan echt voor herinneringen van toen. En dat vind ik prachtig om te hebben. En zoals ik al zei, die auto's werden met zoveel passie gemaakt in de vormgeving. Nu is het met name functionaliteit. Maar in die tijd was het vormgeving. En daar hou ik ontzettend van.
0: Jo, hoe is dit nou te keer voor een liedje €450.000? Je zegt al van je bezichtigingen hoor, dadelijk komt er een keper. Maar hoe maakt het dan verder met die auto?
2: Ik heb een loods, ik heb meerdere auto's. Ik heb ook een bedrijfje, GoGo Vilos. En daar verkoop ik en koop ik oldtimers. En hij gaat naar de loods toe en daar bewaar ik hem gewoon. Ik vind het jammer, want ik ga in Harlingen wonen en dat is een prachtig huis, maar met te weinig ruimte om hem daar neer te zetten. Dus hij gaat gewoon naar een loodsje.
0: Maar hij gaat net voort, hij wordt net verkocht.
2: Nee, hij wordt niet verkocht. Nee, dit zijn echt dingen die je blijft houden. En ik ga naar Harlingen omdat daar mijn prachtige dochter van 7,5 woont. En ik hoop haar over pak een beet 11 jaar deze auto te geven.
0: Het is toch wel een bijzonder huis wat jou hebben daar onder de hege diek bij Massum. Wat ik zelfs opknapt en opknappen litten. Wat voor huis krijg je er van waarom eigenlijk?
2: Een huis uit 1872, als ik het goed heb, in Harlingen. Maar dat is ook prachtig opgeknapt. En zoals ik al zei, mijn dochtertje woont in Harlingen. En daar wil ik erg graag naartoe, omdat wat is nou leuker om samen naar school te fietsen. En Harlingen is natuurlijk ook prachtig, dat gebied bij de Zoutsloot. Dus ik ruil iets moois in voor iets anders moois. En ik hoop dat het allemaal goed gaat.
0: Maar er is net een keer maar oer werd een auto instinken.
2: Ik heb er wel over nagedacht op de slaapkamer, maar dan moet ik echt het dak openbreken met een hijskraan. En ik ben bereid tot veel, maar dat gaat me wat te ver. Ja.
0: En de verkeer van je hoes, hoe rent het dan om maar verder, Aarsten?
2: Ja, hartstikke goed. Ik heb, het is boven verwachting. Natuurlijk hoop je altijd dat je huis populair is. Maar ook dankzij de makelaar die dat uitstekend doet, wordt het gewoon een hit. Maar ik wil het verkopen aan iemand die er erg blij mee is. Dus het is niet alleen het geld. Het gaat ook om de mens die het koopt. Maar dat gaat wel lukken, want de biedingen lopen binnen.
0: En wanneer valt het besluit?
2: Dinsdag 7 juli om 12 uur, dan is het bieding gesloten, zo noem je dat. En dan gaan we kijken aan wie het wordt vergund. Dan moet het getekend worden, dan heb je nog 3 dagen bedenktijd, bla bla bla. Maar dat gaat wel lukken.
0: Ja, en dan wat de verhoesdozen dus inpakt worden en die auto.
2: Nou, ik bied het aan met inboedel, behalve de auto en mijn mooie Vita-stoel. Dus het beste is dat iedereen gewoon alles mag hebben van mij. En dan begin ik overnieuw.
0: Oké, nou, maar dan moet dus in elk geval die auto uitpakt worden.
2: Die auto die gaat eruit, het kozijntje gaat er weer in en die gaat mooi mee naar Harlingen.
0: Oscar van Oorschot, dank u wel.
2: Graag gedaan, dag.
0: Hij is dus de eigenaar van dat bijzondere hoes. Dadelijk, tijd voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het nijs van deze dag. Maar Jacob Stelwagen, dit is Shanna Sp-

0: Groot Haasbin.
1: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail-in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is nou Jelde Seizen. Dat is het tijd voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het nijs van deze dag en actualiteiten. Maar weer Jacob Stijlwagen, goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Meerdere fokkers houden met pijn in het hart op met het fokken van Friese hinders. Met verharden binnen de soensprobleem binnen het Friese gros zak worden dat ze net langer terug willen. Er is al hier een discussie over intilt en erfelijke omdannings. Konfokkers hebben deren van of zieke hinders. En ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek het KNVS te min dien wordt om de zoens van het ras te verbeteren.
13: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
14: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al 12:15. En het is soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik oké, het is trek naar een dood paard.
12: Het Friese geer giet op een eindes titel met de Amerikaanse rivierkreeft. De invasieve exoot zorgt voor een soort skeer onder natuur en maar dus indamd worden. Dat is vol een drege street, dus er vaak wel toezen kreeften in inveert. Sipke Boy van het Friese geer leidt uit dat de organisatie het net voor de koor krijgt en stiep beneden gaat.
15: Ik denk dat vanuit de regering wel... geld moet beschikbaar worden om daar de middelen voor te kunnen aanschaffen, zodat wij daar wat aan kunnen doen.
12: Een bijzonder pakketje voor museum Het Behouden Huis op Skielge. Een verzetwilliger van Disney kwam hielendal uit Los Angeles wij naar het Waadeiland om de nieuwe expositiestikken te brengen. Met de props uit Pirates of the Caribbean. Het museum had een expositie over de Vliegende Hollander. En die komt ook voor in die Hollywoodfilm. En dus dachten ze, we mailen Disney gewoon. En mijn succes, want de Deadman's Chest, de Kaai en het Medaillon binnen nou in het museum. En het had persoonlijk bracht toch een werknemer van Disney. En hij is onder de indruk van het museum.
16: It's very comforting, I would say, and very homey and intimate.
17: And the display.
16: One was beautiful. I'm very impressed.
12: Koers zijn zwieken, eindelijk de brand bij Sanjensu in Veerwouden, is het lang om het vier het beste park die je riepen voor het publiek. Bij de brand kwamen meerdere bisten om het lippen en waren een goed part van het park zwier troffen. De laatste weken is het werken om het oprijden en weer opbouwen, vertelt eigenaar Wimmer Visbeek.
18: We hebben heel soort beesten die gingen we naar elders onderbracht. Dus die in A-baan gebouw, dat moest voorthellen worden. Vervolgens word je die dierverblouwen die je daar bij broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Pak me een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast wel klaar voor.
12: Broederliefde, DJ Paul Elstak, de Benga Boys en Monica Geuze. Samen met NAM die het komend weekend optreden op het festival Beach Rockers in Sydney. Maar nog tot aan het begin is de opbouw zelfs in volle gang. En even Gerrit Kooistra van de organisatie komen de bezoekers voor het festival Oeral mee.
19: Eigenlijk is het heel Noord-Nederland. We hebben zelfs bussen uit Grains en Lauwen, uit Snits, Heerenveen, Workum, Koudum. En dat is best wel uniek. Ongeveer een kwart van de mensen die komt maar de bus. En die is er dan ook vrij betaald. Dus die maakt zich echt de hele dag mee. We hebben zelfs tickets uit de drie noordelijke provincies. Dus komen Oeralwaai.
12: Zegt je een kandidaat solliciteert voor de burgemeestersfunctie op het Ameland. Binnen voor het Gustavad Man en er zit 21 erbij. Op het stuit is Titie Wilmsma waarnemend burgemeester. Bij de sollicitanten zitten Tjeer Mali en Seins Verholi. Vier kandidaten met de bobber zetten hier. En de jongste kandidaat is dus die 20er. En de rest zit er dan vanzelfs tussenin. Als de procedure net plan verlint, zal de nieuwe burgemeester begin november installeren. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep.
11: En dat wie het Nijsversjug en dadelijk juist meer oer het waar van Sjetske Wibbinga.
20: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijde programma en alle informatie, zoek op segelharlingen.com.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
24: Onderwijs
25: bij Jan Dirk de Haan.
11: Het is nu 5 minuten oer jouw saaisen. Het waar zorgt voor problemen bij de tallships races in Huis. Het Ierprinsconcert moet op het allerlaatste moment verpleegd worden. Wat betreft dat voor het publiek en de organisatie? En hoe zucht dan de rest van het programma eruit? Daar praat ik dadelijk over met directeur Liewe Krol. Maar eerst notiet voor het waarbericht van Tjitske Wibinga en van de midden Tjitske. Gongen er al buien om bij Holler Wiek onder oren, een beetje het zuidoosten van de provincie, flink wat deltslag. Wat betreft dat nou voor jong en vannacht? Bleef het dan wel droog?
26: Ja, nou, ik verwacht je dat het jong heel nog droeg bloed. En nou ja, als ik dan nou ik naar de satellietbeelden zie, dan zie ik dat daar de zinnen breed uitskient. Dat er eigenlijk haast geen wolkje meer onder loft is. Nou, dat zeg ik. Ik wil van jong, eigenlijk voor het grootste part van jong. In de rin van de jongtijd hebben we wel wat wolkenvelden. Zeker in het noordelijke part van de provincie. Maar qua wien is het jong ik nog kalm. En omdat die wien maar kalm is, ja, kwalitatief sta er gewoon aan. Vannacht, dan zien we wel echt dat het waar wat verorderd. De wien gaat om naar het zuidwesten daar. Hel het wat aan. En bij die onhellende wien en dan nemen de bewolking, hellen we uiteindelijk vannacht een minimumtemperatuur van 14 graden. Maar jong, dan verwacht ik verder droeg waar en zinneskien waar.
11: Nou, laten we dan verder frutsen. Morgen, ja. Tongsti, wat is de verwachting?
26: Nou, dat wordt toch wel weer even een dij die het weer even heel door oors verint. Het zet heel mooi uiteind, maar je aardig wat rondom voor de zinnen. Misschien wel mogelijk wat mooie kleuren als de zinnen opkomt. En dat, ja, die kleuren die komen van een steuring die het vanuit het noordwesten bij morgen in de rin van de dij, moet ik zeggen. Ja, bij de mantie het echte waterland en het noordwestelijke part van de provincie oondacht. En dan, ja, de midje, begin van de midje is het eigenlijk oer. Al wel even weer dat het van wie het onslag lichte Rijnwetter. De vooruit nog een 20 graden en een stevige zuidwestenwind, matig ontkrachtig. Onder de steuring dan hebben we even een westenwind die matig ontkrachtig is. En na die steuring, dus zei jij wij de midden, dan wordt het vanuit het noordwesten waar we droeg op de meeste plakken. Litte zinnen waarmee ik weer uit terug zien. En dan hebben we een matig ontkrachtige noordwestenwind. Dus morgen echt even een, ja, een ouderwets front wat oerloekt. Dus ik heb wel even een skofkelien dat het op deze wieze barren. En ja, in de jongtijd dan is het eigenlijk op de meeste plakken heel dal droeg. Maar ik nog weer genoeg om te verrassen. Dus ja, morgen even een orendij eigenlijk.
11: Ja, nou, ik wil zeggen lekker. Hè? Ja. In elk geval een orenverwachting en is even wat oorwaar.
26: Absoluut.
11: Maar vreed, komt het zimmerwaar waarom?
26: Ja, eigenlijk kan ik wel zitten dat we vreed en sneeuw een echt Hollands zimmerwaar hebben. Prima temperatuur, jontje ont 23 graden op de sneeuw. Sneeuw mogelijk een lietspatje rijden, maar eigenlijk nog geen namen hebben. Mee, of vreed nog een hele mooie dij. En pas van snijn aan, dan liekt er weer wat een wikselend waarbeeld. Te komen, maar dan ik snel en wij eens even een spatje rijden. 20 rond 22 graden. Bij een noordwestelijke wind die matig rond vrij krachtig is. Dus ja, al met al echt Hollands zimmerwaar wat dat onbelangt.
11: Dank u wel, voor nou.
26: Graag die in.
11: Tjitske Wibbinga.
0: Het slotstuk van onderwijs.
11: Ja, auto's die worden heel iets grutter en dat gaat vloller, vlugger als het misschien wel tinkst. Uit nieuw onderzoek doch blikken dat personenauto's alle jaren wat langer, wat breder en wat heger worden en ik wat zwidder. Gemiddeld groeit een auto maar meer dan een centimeter in de lengte per jaar. Dat lijkt misschien net zo vol, maar oer jaren heen maakt dat een enorm verschil. Auto's van nu binnen stik grutter als 20 jaar lang en als die trend terugzet, dan worden ze de komende jaren nog weer grutter. En dat had gevolgen, er passen minder auto's op parkeerplakken, straten worden te krap eigenlijk. En de verkeersveiligers komt ik onder druk te stingen. Vooral fietsers en voetgangers die hebben meer last van grote auto's. En dat komt vooral terug de populariteit van SUV's en de opkomst van ja, die elektrische auto's. Want er is meer ruimte nodig voor de batterijen. En nou is de vraag, zo onder een van dit programma, haast onder een, wat voor plaat past erbij? Bij dit nice onderdeel. Ik ben heel benieuwd wat dat er denkt. Eerst hebben we een liedje voorzet, want ik dacht aan deze, van Jannes. Want die zong toch oer een beetje meer.
1: Ik wil je elke dag een beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te keer.
11: Zullen we een optie wijzen kennen? Of misschien horst meer van Rihanna, dat zou ik kennen.
2: Shut up and drive.
11: De titel van dat werkje is Shut Up and Drive. Van voorzetten, en ook gaat het erom was dat bedenken kist. Stuur die suggestie maar terug bij die auto's die het, ja, een beetje obesitas hebben, die het heel iets grutter, dikker, langer, heger worden. Stuur die suggestie maar de app van Omroep Friesland of naar het oude vertrouwde WhatsApp-nummer. Het nummer is op dicteersnelheid 06 20 4 9 9 1 9 9.

0: week het Friesland in onderwijs. Van die schrijver Marcel Smit. Hij zong oer de Berenburg.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het openingsconcert van de Talships Races in Haas morgen wordt verpleegd naar het Haardpodium, had de organisatie van de middag bekendmaakt. Nou, waarom is dat? Had te maken met het hege wetter en de hurde wien. Dertrog kind hij net trog in op het plak, zat het eerst betocht wie dat wie de vlucht hebben. En ik praat erover met Lieuwe Kral, hij is directeur van de Talships Races in Haas. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, nou wordt het wel eens vaker hurt in Haas, toch? Waarom kind net trog in?
3: Ja, dat is een combinatie van dingen. Er komt uit het west-noordwesten kracht 6, jongen. Dat is op mezelf dan net zo erg, maar het wetter is ik heger als jeder betocht. En die combinatie maakt het, nou, A, dat wij, wij zonden heel veel Rietse bootjes op het wetter hebben. En dat is boetenwetter. Die kon nooit voor het podium lezen, maar nou, dat is drok. Die bootjes maak ik al keer weer naar binnen, na het concert. Maar omdat het heger wetter is, had ik met die wind te krijgen, maakte dus de keersloes jeder dicht. En dan ken die bootjes, nou, net een keer op tijd naar binnen en we worden in chaos. Dus nou, dat is de wichtigste oorzaak.
0: Ja, wanneer kwam dit eier onder het licht? Wanneer begon dit te dagen bij het bestuur van dit wordt een probleem?
3: Ja, de oude dagen, de just aan de waarberichten en dan wist, nou ja, het is dan wat onweers. Maar hoe dichter als bijkomst, hoe meer de dingen wist werden. En van de morgen hingen wij een veiligheidsoerlis met meteorologische Chinese kamer en Rijkswettersteert haven Chinese. En toen hebben we maar een meteoroloog ontwerp, jongen, van wat zijn nou precies de verwachtingen? Hoe draait die wien? Wat betekent het voor het wetter? En hoe gaan we het besluit nemen?
0: En wie er nog twijfel bij, of toch niet meer echt van alles ja, optelt? Dit wordt een chaos, een bende wordt het.
3: Ja, ja, een bende, weet ik niet, maar het wordt wel gevaarlijk. Ik zie het erbij en vanuit het festival tocht, ja, wil ik het zo lang mogelijk wel rein horen. Maar doet het verhaal hoe het waar kwam en doet de havenmeester zijn hoe let dat de sloes dicht moest. En ja, toen begon het mij tot de dagen. Ik denk nu wil ik eerst heel lang wel rein horen dat ze toch trok in litten worst, maar dat maakt net.
0: Nee, want vooral die bootjes net meer erbinnen kennen, dat werd gewoon echt problematisch.
3: Nee, dat, ja, precies.
0: Ja, en die talships, die zwaar eigenlijk. Ik nog wel even een probleem. Hoe zit dat dan?
3: Nou, het is zo. Die talships die zijn oude sneeuwen uit Aarhus voortgongen. En die hebben wat wisselvallig waar. Die hebben de eerste 2 dagen eigenlijk vierste meer wien gehad. Dus ze zijn eigenlijk wat opsketten. Nou, dan leidt er boven Denemarken een denkbeeldige startlinie in. Daar ben ze voor heen. Maar vervolgens kregen ze een verschrikkelijke bak wien wol op de hoed en ik nog op een kop, dus ze moesten kruisen. En daar kwamen er 2 dingen in. Nou, als ze de hele route varen moeten heen, dan gingen ze sommige toiletten omkomen in Haas. En 2 waren ze uit dat een aantal skippen, ja, zij vinden het onverantwoord om nou op deze manier terug te zielen. Dus wij breken de race al en wij gaan streekrug naar Haas. En zij komen dus wat jij er binnen, een aantal. En dat betekent ik dat op Tongsje de Jong, ja, er best al een soort grutte talships in Haas lezen.
0: En die lezen dan ik in diezelfde vluchthaven, weet je hem aan?
3: Ja, die lezen vlak bij de vluchthaven. Maar en ik bij de Willemshaven werd het concert Nohaven. Dus het is voor het gezicht bij het concert prachtig. Maar betekent nog meer dat als die grutte dingen binnenkomen, maar een soort wien. En wij hadden krijg 80 liter bootjes ik omvaren, ja, dan wordt het nog meer gevaarlijk. Dus ja, de combinatie maken dat ze dit besluit nemen moesten.
0: En dan moeten we het erover hebben, wat gaat er nou wel terug? Want nou klinkt het al ja, even naar die hele Iepering misleerd. Dus dat mag je even uitlezen. Hoe zit het nou wel?
3: Nou, alles gaat terug. We hebben vanmorgen het officiële, het formele go-no-go moment voor het hele evenement. Want ik daar ben een regels om. Maar de wien die zakt in de nacht van Thomas die opvreed in Kreeft al gauw. Dus de sail in opvreed die het gewoon terug. De skippen die hier op binnen gaan naar boeten richting de waterlanden. En dan komen ze misschien allemaal binnen van Alfred tolle hoeren. Thomas die jongen lid ze dus. Ik trok helemaal net meer mijn bootjes van oud wetter. Maar op het Haardpodium, met het Marine Orkest, Floor Jansen, Wiebe van Dijk, Melissa Pander. Dus het wordt prachtig. Dat gaat terug. En de rest van het programma dit weekend gaat ik gewoon terug. Dus het liep het gewoon verder heel goed.
0: Ja, we hebben de alarmbel even jarenlitten, maar voor de rest zou het goed komen, Matte.
3: Ja.
0: Een protte willen en succes, maar de rest van de tarieringen nog.
3: Mooi, dankjewel.
0: Lieuwe Kral, directeur van de Talships Races in Haas. dadelijk tijd voor het slotstuk. Wat past er bij het nijsonderwerp van Joert? Maar eerst Boskeks en Lido Shuffle.

0: Hij is intussen flink op leeftijd. Het is een boskeks. Hij krijgt 82 uur worden op 8 juni. Dit weer My Lido Shuffle.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, dit is onderwijs. Die zit er weer zo goed als op. Mai Tankon, Lars de Leeuw voor de redactie en Nienke Tunstra voor de stieper daarbij. Dadelijk na 6:00, dan is het weer tijd voor Noorderwien met Willem de Vries. En nou dus het slotsteek en onderdeling van het Nijsbrug, dat die auto's heel veel grutter worden. We kiepen een soort van die SUV's en die Lietse auto's. Die wil ik volle minder maken, want ik ken de fabrikanten net vol om verzinnen. En de Europese Unie die draagt er ik nog om bij terug de hele hege eerstgang te stellen. En dan krijgen ze gewoon net meer terug de keuring, let me zeggen. Dus kiepen je al je gruttere auto's, dat vergt dan weer voor een grutter gemiddelde. Ik dacht, wat erbij past, is Stille Willy, zei Jacob Volkertsma. Dat is goed te zien. The Last Train Through Clarksville, zou je hem draaien. Kinder van de Monkees, is beter de trein nemen als in die grutte dure auto's rijden, zei Gary. Janis Joplin, my Mercedes-Benz, zou je draaien. Kinder. Die insturen komt deze keer van Jelle. Benzin van Rammstein, zou je draaien. Kinder. Zeert, zei dat Chuck Berry, Riding Along in My Automobile. Een dik Amerikaan waarschijnlijk, denkt Johannes. Auto's die het heel tijd maar grutter worden, dan moeten we het maar waarom naar Jertiets om de drie jackets, maar het autootje, zei Wiebke. Ik neem, ik had leuke plaat trouwens, Wilson Pickett en Mustang Sally, Highway Star van Deep Purple, zei Mariet, Oh Lord, Would You Buy Me a Mercedes-Benz, toen je Fruitje en de Blik, zei Bert to the Ardegeer. En We Are Growing van Margaret Sinaga, Singana, oké, okay. 20 centimeter van Meur. Die plaat die ken ik dus net, dat blikt wel uit minuutspraak. The Cars, Drive, The Little Corvette van Prince, zou je hem draaien. En het staat Schalling nog. Of ja, Blauwes, My The Wadwai.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Maar uiteindelijk ken ik maar toch voor de keuze van Ida. Die wie er al gauw bij. En die zijn was draaikist. Omdat het dus Ayet aanneemt, is die leuke plaat voor Rob de Nijs. Want die had de titel Een Beetje Meer. Shut that mic in bij de Junien.

0: zinnen op het wetter, de sail strak in de wind, het lood van de bal op een wand, een sprong door het wetter en hoor al meesken bij de koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: erbij. Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes...
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
6: Balki breekt

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars van Balkje Breekt de Week. Welkom op deze mooie woensdagavond 1 juli ja, bij de Balkje Breekt de Week, aflevering 238. En ja, het is zomers, het is, we hebben hier de airco allemaal aan. Dus een goede avond, Sebastian.
1: Ja, hallo. Lekker warm.
0: Lekker warm. Ja, welkom.
1: Dank je.
0: En we gaan er wat moois van maken. Goedenavond, Rihanna.
2: Ja, ik moet me even naar me toe trekken. Goedenavond.
0: Ja, en natuurlijk onze technicus. Alco, goedenavond. Ja, een beetje moe, hè?
3: Ja, een beetje moe. Druk.
0: Druk.
3: Ja.
0: En warm.
3: En warm.
0: Ja. En natuurlijk naast mij, Menno.
4: Dag.
0: Dus altijd, hoi, of het is dag.
4: Dag.
0: Dag.
4: Dag.
0: Welkom.
4: Jij ook.
0: En dankjewel. En ja, wat gaan we doen allemaal? We zijn begonnen met een heerlijk nummer. Elvis Crespo met Zuvamente. En heerlijk. En dat soort nummers komen er straks al nog meer voorbij. Eerste uur hebben we natuurlijk, Sebas.
1: Ja, de quote van de week.
0: Ja, en dan nog meer dingen.
1: Ja, oh, we hebben het hartstikke druk gehad de afgelopen week. Dus we gaan het over van alles hebben.
0: Oké, okay. En tweede uur natuurlijk. Oh ja, en zullen we eerst
1: een super top 5.
0: Ja, we hebben een super top 5.
1: 6? Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ja,
1: ik moet even wennen aan die 6.
4: Ja.
0: Ja, één keer hebben we een top 6.
1: Ja. Oh ja.
4: De nummer 1 is van Sebastian, dus.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Voor de rest weet ik niks. En natuurlijk doen wij de groeten natuurlijk naar India, want ze hebben ook al... Natuurlijk naar Mallory en Misty. En good evening. En welkom to Balki. En we gaan nog meer gewoon muziek draaien. We hebben verjaardag die we doen. En mensen konden afgelopen dagen op Insta natuurlijk nummers aanleveren. En dat hebben een paar gedaan. Dus dat is deze eens van. Maar we gaan naar de volgende. En de volgende is... Ja? Rihanna.
2: Ja, dat vind ik zo'n leuk nummer. Wes met Alanee.

0: Hoor ik nou kippen ergens op de achtergrond?
1: Ja. Bak, bak, bak, bak, bak.
0: Nee, niet? Ja,
2: nee. Diana vond het wel mooi, hè? Die
0: ik vind het wel super leuk. Ja, dit is echt zomer nummer.
2: Ja, zeker. Dus we dachten de eerste uur gewoon, tenminste alle drie uren, gewoon lekker zomers, lekker fris. Maar ja, we hebben ook verjaardagen die we gaan vieren. Maar dat komt in de tweede uur. En we kregen nog meer verzoeken. Dit is ook zo'n mooie. Maar voordat wij daar naartoe gaan, gaan we toch even naar Sebas. Wat heb je allemaal te vertellen?
0: Oh, wat ik afgelopen week heb gedaan. Nou, het was hartstikke druk. Ik zat vrijdag op Ameland.
2: Ameland?
0: Ja. Met 14 kinderen.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja, het was echt heel leuk. Het was wel een beetje warm, maar het was wel heel leuk.
2: Maar ben je één dag geweest of een hele week?
0: Nee, wat denk
2: paar
0: jij?
2: Dagen.
0: Nee, hallo.
2: Een week?
0: Nee, één dag is meer dan genoeg. En dan ook om 4 uur weer naar huis.
3: Maar we kennen de verhalen, hè? Je hebt nu niet iemand op een trein verder gezet, we terug
0: moeten
3: halen.
0: Nee. We moesten allemaal met dezelfde boot. Anders kom je er niet meer. Nee, het was echt super gezellig. Het was eerst nog even, want vrijdag waren alle scholen in principe dicht. Want het was een hittegolf. Maar wij zijn gewoon naar Ameland gegaan, want daar waait het altijd een beetje lekker in het water. En het voordeel is dat mijn leerlingen nu vrijdag vrij zijn. Dus die hebben een dag eerder vakantie. Want wij zijn vrijdag wel weg geweest.
3: Wel lekker.
2: Ja. Ja, er gebeuren hier dingen.
0: Kijk, volgens mij doe jij gewoon dingen.
2: Nee,
0: er gebeuren niet dingen.
2: Nee, kijk, hij had hem zo. De microfoon standaard zo.
0: Ja.
2: En dan kijk ik net als in de zwarte ballen.
0: Ja.
2: Doorheen.
0: Ik zie jou precies.
2: Menno.
0: Menno zit graag ertussenin.
2: Ja.
3: Zit er verplicht tussenin. Dat is wat anders, hè?
0: Oh, nee. Maar je mag ook ruilen.
4: Dan zit ik in de airco. Of in de airco, voor de airco.
2: Ja, maar dat vond jij ook lekker.
0: Keuzes, jongens, op deze dag.
2: Maar, was wel leuk.
0: Ja, was superleuk. Ja, weet je, die kinderen die doorbrengen gewoon een beetje in het water. Die hebben surfles gehad en weet ik het, Maxi, weet zo'n ding, zo'n opblaasding. Sup. Weet je dat nou? Sup, dat zocht ik.
3: En wat doen jullie dan als leraren?
0: Nou ja, er moet altijd iemand op de tassen passen.
3: Aha.
2: En dat was jij?
0: Nou, nee, het liefst had ik gewoon in het water gelegen ook. Maar met deze kinderen lijkt me dat niet zo heel verstandig.
3: Bang voor natte voetjes.
0: Nee, die natte voetjes maakt me niet uit.
3: Oh.
0: Nee hoor, nee, zwemmen vind ik leuk. Maar als je 3 van die kinderen op je nek hebt, dan vind ik dat wel minder geslaagd. Ja.
3: Wel verkoelend.
0: Ja, dat is waar. Nee, ik heb wel met mijn pootjes in het water gestaan hoor. Even kijken, fotootje maken, dat soort dingen.
3: Je draaide om, maar de tassen waren weg.
0: Nee, die stonden gewoon keurig in het etablissement. Wij hadden gewoon een hele, weet dat, zo'n strandtent hadden we gewoon, gezellig. Lekker lunch. Oh man, net vakantie. Maar ik was wel aan het werk.
1: En dan s'avonds weer op de boot terug. Of s'middags.
0: Oh, en het was me toch bloedheet op die boot?
1: Maar lekker toch.
0: Zegt een collega van mij, we moeten helemaal onderin gaan zitten. Daar is het coolst.
2: Onderin? Dat is vlak bij de motor.
0: Ja. Zweten, jongen.
2: 10 kilo afgevallen.
0: Nou, in ieder geval 10 kilo water. Gosh, ja, we hadden ook water gekocht op de weg terug. Op de boot. Dom natuurlijk, want dat kost de hoofdprijs. Maar wat je erin goot, dat kwam er ook gelijk weer uit. Zegt drinken en doe.
3: En volgende keer wat extra litertjes mee.
0: Ja, nou ja, maar mijn poriën zijn wel weer lekker opgeschoond. We gaan naar muziek.
2: Ja, maar ook een verzoeknummer.
0: En, nou, van wie dan?
4: Ik zou het niet weten. Misschien heb ik hem zelf aangevraagd.
0: Oeh, waarom wou je deze graag horen?
4: Hier moest ik aan denken aan zomer, dus een Summer Night van John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Lekker, uit Greece. Al die muziek is gewoon goed. Ga nog maar even lekker door, hoor. Ja. Weet je, heb je de film gezien?
1: Van Greece?
0: Ja?
1: Nee.
2: Oh, wat slecht.
3: Echt niet?
0: Menno. Nou moet je eens even naar me luisteren. Je kunt toch niet Greece niet gezien hebben?
1: Is er zo mogelijk.
0: Oké. Okay.
1: Tenminste, ik heb hem niet gezien.
0: Je hebt vakantie nu, toch?
1: Klopt.
0: Mooi. Taak voor jou om Greece te gaan kijken.
3: Ja, maar het is een geweldig film.
0: Als jij zo muziekliefhebber bent, dan kun je die niet gezien hebben.
2: Alle 20 delen dan, hè?
0: Nee, Grease 2 is echt kut. Vervelend.
2: 20. Alle 20.
0: Er zijn er maar 2.
2: Dat weet ik wel.
0: Grease 2 is gewoon echt verschrikkelijk.
2: Ja, dat weet ik wel. Ik denk, maak hem even gek.
1: Waar kan je het op zien? Hoe weet je dat ook niet?
0: Ik zoek het even op voor je. Okay, wat heb je allemaal? Ik zoek hem wel even op voor je.
1: Dat is beter.
0: Nou, heb je ook nog een DVD-speler?
1: Misschien ergens verstopt, maar of hij nog op een van onze tv's past, geen idee.
2: Video spelen.
0: Ah ja, we kunnen hem ook gewoon even naspelen voor je.
1: Moeten we hier een tv neerzetten met een DVD-speler? Kunnen we met z'n allen kijken?
0: Oh, dat is cool. Ja, ik heb hem een paar jaar geleden in de bioscoop gezien nog. Toen was hij, denk 40 jaar oud of zo.
3: Ja, zoiets.
1: Zo oud.
0: Ja, ja. Ja, hij is uit begin jaren 70. Oh. En toen draaide die in de bioscoop als een soort jubileum.
1: Ja.
0: Fantastisch. Sebastian had hem ook nog nooit gezien. Oh, nee.
3: Ja, maar het is een geweldig. Ja. Gewoon, ja.
0: Er staat er iemand heel stil te zijn aan
1: ik
0: de andere
1: kant. Heb jij hem wel gezien?
4: Nee. Ja. Ja. Nee. Ik heb hem misschien, dat mijn moeder hem aan had gezet en dat ik er toevallig bij zat en dat ik had gekeken, maar... Zover ik weet
0: er gaat geen belletje rinkelen met deze muziek.
4: Maar ik heb heel veel films die ik dan kijk. Dan kijk ik alleen de intro en de outro. Ja, ik ben niet zo filmkijker.
0: Door ben je even aan het dutten.
4: Ja. Ja.
3: Als je meeneemt naar de bioscoop, dan zal het vaak...
4: Ja. Zo ben ik, ja. Kan ik niks aan doen.
0: Hey, nou ja, dan moet je mijn delen kijken.
4: Ja. Ja, maar ja, ik weet nooit waar ik ben gestopt.
0: Ja, maar ja, dat onthoudt het programma wel.
4: Ja, maar dat onthoud ik niet.
0: Oh.
3: Hij moet er 10 keer... ik heb ook wel eens gehad... Ken je dat serie 7 sprong?
0: Ja.
3: Ja,
0: ja, ja. Dat is ook uit 1800.
3: Nou, dat. Dat was toen op Nederland 3 altijd. En op een gegeven moment... Ik de hele serie volgen. Ik heb eigenlijk bijna 10 jaar gedaan... om de laatste aflevering te kijken.
0: Oh... Ja, dat is wel spannend.
3: Het was, ja. En dan vraag je mensen gewoon, dus, ken je de 7-sprong? Wat is dat? Ken je de 7-sprong?
0: Nee,
4: wat is dat?
3: Weet je wat?
0: We gaan gauw door.
3: We gaan door naar Gloria Estefan.
0: En de Miami Sound Machine.
3: Conga.
5: Conga.

0: Ja, je hoorde het muziek van Sami Yusuf met The Journey. The Journey. En ja, vorig jaar was ik naar zijn concert geweest in het concertgebouw in Amsterdam. En dat was al 's ochtends vroeg. Heel vroeg. Mm-hmm. Maar het is een ja. Hij is Arabisch eigenlijk, maar hij komt heel veel landen. Maar het mooiste van is, van bijna van elke cultuur zit er iemand wel met een speciale muzikant instrument eigenlijk in zijn show. Zoals ook uit India een tabla, een sitaar en zo zijn er meerdere. En ja, en het past gewoon bij de Lotus. We zijn wel over de helft eigenlijk van het eerste uur. En weet je welke dag vandaag is? 1 juli, maar wat er ook op zondag speciaal ook maakt.
1: Hey, ik kan een heleboel dingen gaan noemen nu.
0: Nou, vertel.
1: Het is komkommerdag.
0: Ja, voor alcohol. Ja.
1: Het is de viering van Kitty Kotti.
0: Helemaal.
1: Ja, wou je daar naartoe?
0: Ja, daar wou ik naartoe. En dat is, wordt ook vandaag gevierd in Leeuwarden.
1: Ja, zeker.
0: Dus heb
1: groot
0: je...
1: Groot feest.
0: Een groot feest. Ja. Het is elke jaar. Het is gisteren begonnen eigenlijk met het herdenken. En, ja. En vandaag wordt het gevierd. Kitty Kotti is eigenlijk, het zegt uit het brekende ketting eigenlijk. En dat komt eigenlijk in de tijd van slavernijtijd, in de VOC-tijd. En dat wordt elke jaar eigenlijk gevierd door heel Nederland, maar ook in Suriname. En kan je meekijken, Menno? Wat leuk!
2: Ik zit even op te zoeken.
0: Oh ja, maar wist je wat Kit Kotti was?
2: Eigenlijk niet.
0: Nee. Weet je, vroeger werd er ook heel veel op scholen wel heel veel over gesproken. Basisscholen sowieso van een gedeelte.
1: In de geschiedenisboeken op de middelbare school zit weinig.
0: Nou, dat. En dat hebben ze eigenlijk. Nu komt er een verandering in. Dat er eigenlijk in de geschiedenisboeken wel dat soort dingen komt. Maar ook de onafhankelijkheid bijvoorbeeld van Suriname. Mm-hmm. Maar ook het contractarbeiders uit India naar Suriname. Eigenlijk met alles wat met Nederland te maken heeft. Andere kant vind ik het wel een keerzijde. Kijk, bij Kitty Kotti wordt ook heel vaak gezegd de slavernij. Ja, waar begint het eigenlijk? En toevallig zijnde was er een spreker en die zei, ja, maar weet je dat het eigenlijk in Zuid-Afrika is begonnen? De ene stam ontvoerde vanuit een andere stam. Mm-hmm. Mensen eigenlijk, mannen. En die verkochten ze aan de buitenlanders eigenlijk. Ja. En zo is het begonnen.
1: Ja, weet je hoe het geëindigd is?
0: Nee, vertel.
1: Weet je wie het laatste land was dat slaven had?
0: Volgens mij was dat Indonesië?
1: Nederland. Wij waren het laatste land in Europa dat slavernij heeft afgeschaft.
0: Ja, maar dat kwam ook door.
1: Nou, door?
0: Volgens mij door. Van onze Oranje Nassau.
1: Nee? Nee, die waren er toen nog niet. Heeft te maken met geld. Slaven waren handel. Ja. En Engeland is een van de eerste landen geweest die de slavernij heeft afgeschaft. Die heeft gezegd van dat is mensonterend, daar beginnen we niet meer aan. Dus dat, je moet ze allemaal vrijlaten. En ons Nederlandse handelsgeest zegt, maar ik kan niet gewoon mijn slaven loslaten, want dat is handel, dat is geld. Ik wil geld van de regering. En de regering was op dat moment hartstikke blut. En daarom heeft het nog een aantal jaren geduurd voordat Nederland eindelijk van de slavernij af was. Omdat het gewoon, de mensen wilden geld zien.
0: En dat speelt nog steeds over geld.
1: Ja.
0: Een paar jaar geleden is wel een excuus gemaakt. Excuses, maar wat ik wel vind is, het is een geschiedenis. Een geschiedenis die, heb ik vorige keer ook over gehad, dat het niet terug mag komen. Maar je moet ervan leren. Maar ja, goed, we hebben ook nu de moderne tijd van de slavernij. Dat is ook gaande. Dus ja, en wat er ook nu veel gebeurt en wat heel veel mensen ook daarna zaten, die willen een vergoeding hebben. Ja, wanneer stopt het eigenlijk? Snap je? Ja, ja. Ik denk op een gegeven moment, ik kan ook roepen, mijn voorouders, die waren contractarbeiders. Mm-hmm. We hebben heel wat meegemaakt. Hun hebben heel wat meegemaakt. Ik weet het niet, maar ik sta wel hier. En,
1: maar wat, jij bent dan iemand die er wel mee te maken heeft gehad. Nou ja, omdat jij gewoon afstamt van.
0: Ja.
1: Wat vind je dan van zo'n sorry? Moet dat?
0: Ja, weet je, ik vind een sorry een heel groot woord. Het mocht toen niet gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: En dat weet iedereen. En ik vind het, het is toen gebeurd. Daar trekken we les van uit. Ik ook. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen weer. Van, hey, toen was dit gebeurd. Maar ik laat het wel als herdenken. Als denkbeeld van, hey, toen was zo en nu zitten wij. Ik vind voor een sorry, dat vind ik heel zwaar eigenlijk. Kijk, je moet ook niet vergeten. Hè, alles wat toen is gebeurd. En qua geld en dat soort dingen. Hey, voor de luisteraars, het is mijn mening. Hè? Hoe ik het voel, vind ik wel gewoon van, op een gegeven moment, dat cirkeltje moet breken om verder te gaan. En meestal blijven we steeds dat cirkeltje ronddraaien. Maar voor mij is het, mijn kinderen hebben niks mee te maken. En dat wil ik niet. Het eindigt bij mij. En dan vind ik eigenlijk dat je dan vooruit kan gaan. Een sorry is voor mij niet nodig, maar wel een geschiedenis. En natuurlijk ook dat jij daaraan denkt. En natuurlijk dat je herdenkt en bij stilstaat. Maar ook lessen uittrekt.
1: Ja.
0: En daarom bedoel ik ook met Kitty Kotti is een hele andere gedeelte is, iedere nazaat, dan willen ze geld hebben. En dan denk ik, ja, maar je blijft in die cirkel doordraaien.
1: Ja.
0: Dus dat eindigt nooit. Want dan is het continu van, heb je geld gekregen of een vergoeding gekregen?
1: Ja,
0: dan begint de nazaat. En dat vind ik gewoon heel jammer. Want eigenlijk is het gewoon, het eindigt bij mij. En mijn kinderen moeten geen last van hebben. Ze moeten wel de weet hebben waar ik vandaan kom. Waar mijn voorouders vandaan komen. Maar voor de rest moeten ze verder gaan met hun leven. Ja. Alleen niet vergeten. Het is hetzelfde met de 4 en 5 mei.
1: Mm-hmm.
0: 4 mei herdenken we iedereen.
1: Ja.
0: Waar het ook is gebeurd. 5 mei vieren we onze vrijheid. En dan gaan we verder. We herdenken. Maar we gaan ook weer verder.
1: Ja.
0: Dat is mijn mening.
1: Ja, ja. Ik hoor je.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, en dat dank ik.
1: We voelen hem ook allemaal, of niet?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, dacht ik al.
0: De Jacksons met Can You Feel It? En dat op deze mooie woensdagavond. 1 juli 2026, aflevering 238. En dat in Studio Vraneke. En dat heerlijk met Alco, Rianne, Sebastian, Menno en Balki natuurlijk.

0: Ja, ik vind het toch een van de leukste nummers van de Jacksons.
1: Ja. Ja, heb je er nog meer trouwens? Volgens mij... Jawel, man, die hoor je niet zo vaak.
0: 1, 2, 3, ABC.
1: Oh ja, nou, die is ook wel leuk. Ja, die is ook wel leuk.
0: Ja.
1: Volgende week.
0: Ja, en er is er nog wel één.
1: Ja?
0: Ik kan er alleen even niet opkomen. Die is ook
2: al bij daar.
0: Nee.
2: Ook zoiets.
0: Dat is maar een herrie.
1: I'll be there, Menno.
0: Nee hoor, dit komt volgens mij oorspronkelijk ook bij Michael Jackson vandaan. Nee, er is nog zo'n uptempo nummer. Ik moet
1: nou, gaan we zoeken. Maar we gaan nog naar de zomersnummer ook nog, hè? Deze kwam jij mee aan.
0: Ja, toen was ik 8. En ik weet het nog.
1: Ja, de deuntje als je het hoort, dan
0: ja. Ja, maar de clip erbij.
1: Hoor je het? Menno.
2: Sorry?
1: Ga luisteren.
0: Ja, we gaan zo luisteren. Nee, maar vroeger had je ook gewoon nog countdown en weet ik veel top op en dat soort shit. En hier had je gewoon een clip bij. Nou, daar weet je helemaal vrolijk van. Maar toen waren de zomers ook gewoon nog leuk. Morikante, jekke.

Marikanten met Jekke Jekke. Wij eindigen het eerste uur van Malky Break week woensdag 1 juli met Blondie. Die is, Debbie Harry is dat toevallig. Die is vandaag precies 81 jaar geworden. En we gaan eruit met Denise. Tot zometeen.

0: trap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: músicos van que no han pagado.
1: Nou, als je geen ADHD had, dan heb je nu.
2: Ja, ja, ja, zomers muziek, jongens. Kom op.
1: Wat dikkie. Nou, welkom terug bij Balkie Breekt Week. Het tweede uur op 1 juli 2020. Dit was Mala Fee met La Vaca. Maar dat hadden jullie al gehoord.
3: Zeg nog eens een keer.
1: La Vaca. Ja, ja, ik heb erop geoefend. Ja, ja. Maar volgens mij is het tijd.
3: Ja, en wat, hoe noem je dit thema eigenlijk? Wat is een goede naam voor het thema?
2: Ja, persoonlijk.
1: Familie.
2: Familie, ja.
3: Nou, dan noemen we het zo. Dit is de top 6.
4: Dit is Menno's top 5.
3: Top 6 hoor. En op nummer 6 starten we met Björn. Björn is er dan wel niet, maar toch draai ik een nummer voor hem. Björn is een rustige en relaxte jongen die niet stijl stresst of zich druk maakt. Hij is vriendelijk, toegankelijk en prettig in de omgang, zonder om te overdreven aanwezig te zijn. Hij werkt in de zorg en straalt daarin kalmte en betrouwbaarheid uit. Hij is geen grote prater bedoel ik, maar als je hem spreekt is het altijd oprecht en ontspannen. En daar vond ik dit nummer wel bij passen. Een rustig, relaxed nummer. Three Little Birds van Bob Marley gaat over hoop en geruststelling, met die boodschap dat je je geen zorgen hoeft te maken omdat alles goed zal komen. Het nummer is geïnspireerd door vogels die langs Marley's huis kwamen en benadrukt een positieve kijk op het leven. De herhaling van de zin Don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright, versterkt de geruststellende toon van het nummer. Dit is Bob Marley met Three Little Birds op.
4: Nummer 5.

Dat was Bob Marley met Three Little Birds. En nu nummer 5 voor Rihanna. Oh, Pretty Woman werd begin 1964 geschreven en uitgebracht door Roy Orbison. En Bill deed... Deed bedoel ik. Nadat Deed grapjes had gemaakt over de vrouw van Orbison. Dit omdat Orbison zijn vrouw op een dag naar de stad ging om te winkelen. Hij vroeg haar of ze wat geld nodig had. En ze zegt... A pretty woman never needs any money. De rest van het liedje is om die ene zin heen geschreven. Hun nummer behaalde in Nederland de derde plek in de top 40 en werd nummer 1 in de Billboard top 100. Hun nummer gaat natuurlijk over een mooie vrouw die langsloopt en de zanger die zich afvraagt of zo'n mooie vrouw net zo eenzaam kan zijn als hij. In 1990 kwam de gelijknamige romcomfilm uit met Julia Roberts en Richard Gere. Het nummer werd opnieuw een hit. En ik heb dit uitgekozen voor Rihanna omdat je er altijd zo fleurig en kleurrijk bij zit. En zo ben je. Je neemt de vrolijkheid mee. Deze is voor jou. Dit is Oh Pretty Woman, Roy Orbison. Nummer

0: eenmaal raden voor wie dit is. Wie durft het te zeggen?
1: Ja. Ik denk Alco.
0: Ik denk dat het goed is. Het was vorige week duidelijk gemaakt dat je geen theedrinker bent, maar een vervent koffieleut. Eén kopje koffie van VOF de Kunst is geschreven door Erik van Muiswinkel. En hoewel het origineel komt van de Braziliaanse zanger Roberto Carlos en Verde Amarello heet. En dit heeft echter niks te maken met koffie, maar is een eerbetoon aan de kleuren van de Braziliaanse vlag, namelijk geel en groen. En terug naar één kopje koffie, een eerbetoon aan een nette verslaving. Het wordt gezongen of bezongen als een soort druk. Het pure spul, dus zonder de suiker. En het heeft verder geen grote gevolgen. Dat was een kopje koffie voor Alco. En nu, geschreven door Randy Newman. En als duo opgenomen samen met Lyle Lovett voor de eerste film van Toy Story in 1995. Het lied heeft een Golden Globe en Oscar gekregen voor beste filmmuziek. Het is natuurlijk het themalied van Toy Story, een animatiefilm van Disney. Die gaat over een hechte vriendengroep. En eigenlijk net zoiets als hier. Het lied gaat over vriendschap en verbondenheid. En het is de rode draad door de film en, de hele filmreeks heen. In eerste instantie symboliseert het de band tussen Andy, het kleine jongetje in de eerste film, en Woody, zijn favoriete speelgoed. En later zat het lied ook voor de vriendschap tussen Woody en Buzz Lightyear, de stoere astronaut. En deze is voor jou, Regis. You've got a friend in me.

0: En er blijft natuurlijk één over naast mezelf, Sebastiaan. Dit was This Is Me van The Greatest Showman. En een erg goede film ook trouwens. This Is Me gaat over hoe zijn hoe je bent, gezongen door Kiel Settle. Het is een krachtige ode aan zelfacceptatie, inclusiviteit en trots. Het draait volledig om het durven omarmen van wie je bent, ondanks een afwijzing of het oordeel van de maatschappij. Het lied moedigt aan om van jezelf te houden en schaamte los te laten, zelfs als anderen je proberen te stoppen of te kleineren. En regels als I'm not scared to be seen, I make no apologies. Ik ben niet bang om gezien te worden, ik maak geen excuses. Staan symbool voor het opeisen van je eigen ruimte in de wereld. En ik vind het zo goed bij je passen, want je bent echt puur jezelf en je staat hier zoals je echt bent. Jezelf. En dat vind ik mooi. En dit is blijkbaar ook je lievelingsnummer, hoorde ik net nog.
1: Ja, dat is extra ja, beter had je niet kunnen uitkiezen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dus ik,
1: ja. Echt, ik vind hem heel mooi, dankjewel.
0: Geen probleem. Dus ja, dan geef ik het woord maar aan jou.
1: Ja, ik zet de bril even op. Want juist zoals jij het iedere week voorbereidt, heb ik dat natuurlijk ook even gedaan. Menno.
0: Ja.
1: Een gewone jongen van 18 jaar komt de studio binnen. Vooral niet te veel opvallen. Vooral niet laten merken dat je er bent. Want je bent tenslotte maar een gewone jongen van 18. Onder die façade van een gewone jongen van 18 schuilt een old soul. Zeker wat de liefde voor muziek betreft. Maar niet alleen dat. Leuke feitjes schieten als siervuurwerk uit zijn brein en verlichten de ruimte om hem heen. Eenmaal thuis in de Balkie-familie ontpopt hij zich tot een bijzonder mens. Die trots mag zijn op zijn gewone 18-jarige ik. Hij geeft muziek een extra verhaaltje mee in zijn eigen programma op Shuffle. Hij geeft ons, de Balkie-familie, een extra blik warmte en genegenheid mee. En hij geeft zichzelf, naar ik hoop, een enorme berg extra zelfvertrouwen mee. Dankjewel Menno, dat jij zo heerlijk je gewone 18-jarige zelf bent. Ja, en dan het nummer.
0: Ja.
1: De tekst laat Kermit's gevoelens over zijn groene voorkomen zien. Die hij beschrijft als het wegvallen of vermengen van de met gewone kleuren om zich heen. Hij wenst dat hij een andere kleur had waarmee hij meer opvalt. Maar hoe langer hij erover nadenkt, hoe meer Kermit tot het besef komt dat de schoonheid en het unieke van zijn groene kleur bij hem hoort. Hij begrijpt ineens dat de kleur groen staat voor de lente, een nieuw begin en voor de natuur. Zijn groene kleur is zo slecht nog niet. Sterker nog, het is zijn manier om zich te onderscheiden van de rest. It's not easy being green.
0: Mooi verteld.
2: Nummer 1.
3: And today I'd like to tell you a little bit about the color green. Do you know what's green? Well, I am for one thing. You see, frogs are green, and I'm a frog. And that means I'm green, you see? It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves, when I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful.

0: I am green, and it'll do fine. It's beautiful, and I think it's what I wanna be.
1: Ja, dames en heren, onze eigen Menno. Echt waar.
2: Leuk nummer.
3: Ja. Had ik zelf niet uitgezocht. Dat is
4: serieus bedoeld.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, Sebas.
4: Ja, dan, we hebben maar één nummer over, denk ik nu.
1: Ja, voor... Ja. Maar voordat ik... dat we daar naartoe gaan...
4: Ja.
1: Meetrecht. Alcohol bij ons gekomen... ja, Sebastian die was er al, Rihanna erbij, jij erbij. Maar hoe wij eigenlijk jullie hier hebben binnengekregen, deze die wil niet meer weg. Onze Alco, die vindt het gewoon...
2: Maar ik mocht ook niet meer weg.
1: Nee. Nee, maar weet je, en jij hebt je eigen programma. En echt waar, we zijn zo trots op jullie. Maar ook de familie, de Balki-familie, ja, dat... De vriendschap, maar echt ook familie. Ja, dat hier gebeurt alles eigenlijk.
2: Daar zijn vrienden voor, toch?
1: Zeker.
2: Ja.
1: Zeg nou.
4: Kom op. Ja, dat is het enige wat kan. Diane Warwick, that's what friends are for.

Dit is Balkie breekt de week.

0: volgens mij was dit een verzoek van iemand.
1: Ja, Menno.
2: Ja, van Sjoerd.
1: Sjoerd Meer. Ja. En die zei van, willen jullie dat voor mij draaien? Natuurlijk doen we dat. Hij komt nog wel eens langs bij ons. Zei hij ook. Even gezellig. Dus. Maar dat gaat hij allemaal regelen met Menno. Dus,
0: nou, gezellig. Ik ben benieuwd.
1: Ja. Hey, 1 juli. En ik heb een volgende nummer klaarstaan. Alleen, ja, dat is een meer klassiek. Maar dat is ook namelijk iets. Mijn pleegvader is vandaag 79 jaar geworden. En dat wou ik ook iets mee doen. En hij luistert mee.
0: Gefeliciteerd dan.
2: Gefeliciteerd.
1: Ja. Normaal luister ik nooit mee. Aha. Dus nu had ik gezegd, je gaat nu luisteren. Dus ik had de link al gestuurd. Dus hij heet Eduard. En mijn oudste zoon, Ricardo, die heet als tweede naam Eduard ook gekregen van mijn pleegvader. Dus pa, ja, dat is die verbinding eigenlijk tussen de kleinzoon eigenlijk. Ja, vandaag vieren we jouw bijzondere dag en verschijnt er op je gezicht een grote lach. En een vader ben je niet alleen door bloed, maar door de liefde en alles. Alles wat je voor me doet. Sorry. Jij gaf me een thuis, een veilige plek, met eindeloos geduld en veel respect. Als pleegvader sta je altijd voor me klaar, dag in, dag uit. En ook het afgelopen jaar, je luistert, je steunt, je geeft een goede raad. Ik ben zo dankbaar dat je naast me staat. Jouw zorg en warmte zijn een groot geschenk. Oh. Je bent de beste vader waar ik aan denk. Gefeliciteerd met je verjaardag. Geniet ervan omdat je deze mooie dag echt vieren kan. Bedankt voor wie je bent. Elke dag weer. Ik wens je een jaar vol geluk. Telkens weer. En pa, ik hou van je. En vanaf mijn, denk ik, jeugd eigenlijk. Heeft hij me opgevangen. En zo heb ik ook heel veel muziek mogen leren kennen eigenlijk. En klassiek, over alles. En zoals natuurlijk van Rafael de Bolero. Dat was onze eerste muziek dat hij me liet horen. En ik weet nog heel goed, toen ben ik naar het Grachtenconcert in Amsterdam. En daar werd hij ook. En ja, dat doet me wat. En daarom voor jou speciaal, Maurice Ravel met Bolero.

0: Ik hou hiervan. Maurice Ravel. Ja, fantastisch.
1: Ja, het is een korte versie. De short version. En je hebt een hele lange en dat duurt uitgerekend 16 minuten en nog wat seconden.
0: Ja, het eerst,
1: maar het begint het, gewoon
0: het
1: van heel...
0: Het begint met alleen maar een trom.
1: Ja, klopt. En dat als ik telkens daarna luister, dan moet ik me gewoon denken van... De eerste keer dat ik eigenlijk in aanraking kwam met klassiek eigenlijk. Want zoals, wat heb je nog meer van klassiek? De Orff heb je ook.
0: Oh, de Carmina.

0: En daarna mocht het niet meer daar. En ik heb het de latere versie in harmonie met mijn vader. En toen zijn we naar de Egonzaal. En ik had kaartjes besteld. Dus ik heel leuk met mijn vader daar naartoe. En we komen boven op de balkon te zitten. En hij had de pestpleurishekel aan een balkon. En ze zaten we twee. Maar ja, als je beneden kijkt en ik had een beetje hoogtevrees. Dan, maar we hebben een wijs gave avond gehad. Helaas kan dat niet meer wegens ziek zijn. En maar dat maakt niet uit. Ik heb zo mooie herinneringen. Wat ik gewoon met mijn vader ook. Toen ik hier in Friesland kwam. Schaats niet zo vaak. Ja, bij de baan heb ik geschaatst. En ik kwam hier in natuurschaatsen eigenlijk. En ik denk ik ga schaatsen. Maar ik bleef hangen in zo'n wak. Met mijn schaatsen. Een uur later kwam ik terug. Zo, je hebt goed je bent. Ik ben nog niet eens weg geweest. Ik roep al de hele tijd. Oh. En dat op de Oud-Beeldijk. Nou, ik heb heel veel leuke dingen. Ook nare dingen. Qua situaties. Mm-hmm. En dan maak je altijd. Elke huis heeft een kruisje. Hoe zeg je dat? Elke huis
1: een kruisje heeft een kruisje.
0: Ja,
1: dat denk ik goed.
0: En, maar heel veel dingen geleerd. En het Nederlands. Eten ook. Hij kan zo lekker koken. Maar dan leer je toch. Mens zijn. Mens worden. En daar ben ik dankbaar voor. En vandaar dus Maurice Ravel met Bolero. Ja, en dan is het 4 minuten. En wij gaan eruit. En we hebben 3 uur. En er zijn nog meer aanvragen gekomen. Volgens mij komt er ook nog Vivaro ook nog langs. Die heeft een release gedaan. En dat... Ja, je mag dingen opsturen en dat gaan wij draaien. Dus 3 uur komen we met ook weer zomersnummers. Dus ik zou zeggen tot straks bij Balkie Breek de Week, aflevering 238. Op dit prachtige woensdagavond. En dat allemaal, Balkie familie. Tot in de 3e uur.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoek aantoonde dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klededrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit was Los Hermanos van Rosario La Duna del Swing. Nou, en swingen deed Balkie zeker. En dat op de mooie woensdagavond 1 juli aflevering. Hoeveel was het ook weer?
1: Nou, je hebt niet opgelet, hè?
0: Nee. 233? 38? Nou, 338.
2: 238. Ja, welkom, dankjewel. Nee, ja, hartstikke mooi. Ja, derde uur gaan we van alles draaien. Ook van Vivaren komt eraan. En natuurlijk wat wij... ja, ik zie ook Lambada ook tussen staan. En wat hebben we nog meer tussen staan, Menno?
3: Veel nummers.
2: En waar gaan we nu naartoe?
3: Naar Wem, Club Tropicana. En een verzoekje van mijn broer, Luca.

0: mug voorbij. Hebben jullie er ook al last van?
1: Helemaal nog geen.
0: Niet?
1: Nee. Alleen vliegjes, maar wij hebben twee katten en die vinden die vliegjes hartstikke leuk, oh ja. Dus we hebben er daar ook geen last van.
0: Ja, dat scheelt. Nou, wij hebben ze wel.
2: Vreselijk.
0: Akelige dingen. Ligt je net lekker? Bijna weg. Ja, precies. Nergens vinden die krengen.
3: Nee. En als ze bijten?
0: Oh, jeuken joh.
3: Ja.
2: Doe je het licht aan, ga je overeind.
1: Ja, en dan kun je hem nergens vinden.
2: En dan ga je weer liggen en dan val je bijna in slaap. Dan hoor je het weer.
0: Precies. En dan heb je er eentje plat geslagen. En dan denk je, hè, hè.
1: Maar dat is een kroonlijke zin.
0: Ja, ja hoor, zijn is een neefje.
4: Een stuk of 10.
0: Ja. Ja, precies. Er komen altijd in hele kolonnes.
3: Een begrafenis. Dan moet je de ventilator aanzetten.
0: Want?
2: Dat helpt niet hoor.
3: Nou, nee. echt wel.
0: Deze vliegen hard.
1: Ja, maar dan
3: met
1: hoor je,
3: mega...
1: Nou, als je de ventilator aanzet, dan hoor je geen...
0: Maar dan is het...
4: Ja, ze houden niet zo van wind.
0: Oh.
2: Ik had de ventilator op me staan en ik was alsnog 3 keer gestoken.
3: Oh. Nou, maar je hebt gewoon lekker bloed.
2: Dat denk ik.
3: Heb je wel zo'n hoor?
2: Ik heb gewoon zo'n action ding voor het raam gehangen. Zo'n...
0: Ah. Nou, helpt dus ook niet.
2: Ik heb alsnog mijn muggen op elkaar.
3: Nee? En, ja?
2: Ja?
3: Lavendel. Ja, maar...
0: Ja, dat werkt. Lavendel. Het is trouwens ook heel goed om bij in slaap te vallen.
3: Dat werkt ook lekker.
0: Of munt. Ja. Nee, zegt
3: of nou, pepermunt.
0: Daar lacht hij weer.
3: Ja, nee.
0: Hij is echt serieus.
1: Nee, ik moet dan altijd denken aan Guido Weijers.
0: Ja.
1: Die heeft toen ooit een stukje gehad over lavendel. Over Sherry Baudet. Dat schijnt een hele erge lavendelsnuiver te zijn.
0: Oh echt?
1: Ja, die schijnt heel erg van lavendel te houden.
0: Nou, ja, de lavendel kan er deur uit.
1: Ja. Dus vandaar dat ik even moest lachen. Ja.
3: Wordt pepermunt.
0: Ja. Ja, is vast iets van Pim Fortuyn of zo.
3: Hey. Hey, maar we gaan naar de volgende nummer. En Vivaro, DJ Vivaro, die kwam ook een release voor de zomer. Ja, en toen dacht hij, ja, willen jullie dat alsjeblieft draaien? Dat gaan wij doen. Je gaat luisteren naar Vivaro met Summer Love.

0: Ja, Summer Love van Vivaro. Ja, lekker nummertje.
1: Heerlijk nummer.
0: En, echt zomers.
1: Echt zomer, ja, zeker. Hey,
0: ja.
1: Krijgen we een tweede hittegolf, denk je?
2: Zeggen van wel.
1: Ja.
0: Zitten we nog niet in de eerste dan?
2: De eerste hebben we net gehad. Het was onder de 25 graden, dus dan is het officieel geen hittegolf meer. Gisteren was dat, of eergisteren?
0: Ik vroeg niet wanneer, waar?
2: In de beeld.
0: Ja, daar woon ik toen niet.
2: Ja, maar daar wordt gemeten.
0: Ja, heel lekker dan.
3: Morgen hier, 20 graden.
0: Ik geloof er niks van.
2: En regen.
3: Ja,
0: ja die regen die ken ik. Gisteren regende het ook, 2 druppels.
3: Ga buiten staan.
2: Vandaag heeft het ook geregend.
1: Ja, heel even.
2: Ja, ik moest mijn auto ophalen en precies op dat moment regende het. Ja, dus
1: alcohol,
2: ik op het stepje.
1: Alcohol kom langs.
2: Ja, maar zeiknat. Nee, oh, vooral met die 4 druppeltjes.
0: Ja, dat
2: afgelopen weekend heeft het wel flink geregend. En onweer.
0: Ja. Ja, dat klopt. Dat was wel lekker. En dan denk je, ah, is het lekker afgekoeld? En dan kom je de volgende dag buiten en denk je, nou, nee, dus niet.
3: Nog heel benauwd.
0: Ja, precies.
1: Ja. Weer voetballen gekeken.
2: Ik heb.
0: Ben je serieus om 3 uur 's nachts je bed uit te gaan?
1: Serieus?
2: Ja.
0: Maar ja, ik was nog voor niks ook.
2: Nee, maar ik moest toch om 4 uur in de auto zitten. Dus dat vond ik niet zo heel erg.
1: Nou, ik was 5 uur wakker en toen dacht ik, nou, ik zal even op 8:01 kijken hoe de tussenstand. Dat vond ik tussenstand.
0: Kijk jij nou serieus nog teletext?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Maar dan ben je echt oud.
1: Hoezo?
0: Dat doet toch niemand meer?
1: Ja, bestaat dat nog? Natuurlijk wel, ja, dat bestaat.
0: Huh? Ik heb geen knopje meer teletext hoor, op mijn afstandsbediening.
1: Nee, op mijn telefoon.
0: App. Oh.
1: Kijk! Hallo!
2: Hij weet dus iets wel!
4: Ik heb de teletext app op mijn telefoon.
0: Waarom?
4: Omdat ik dat handig vind, zet me alles maar op een rijtje gewoon.
0: Maar waar kijk je dan naar?
4: Daar staat het nieuws op.
0: Nou.
1: Ja.
2: Ja? Oh? Maar heb jij gekeken?
0: Nee, ik lig s'nachts gewoon te slapen. Nou, in ieder geval muggen te mappen, maar... Nee, maar we zijn er ook uit, toch?
2: Ja.
0: We zijn er niet meer mee.
2: Nee, we doen niet meer mee. We hebben verloren op penalties.
0: Ik knal die oranje shit er weer af.
1: Heb je...
2: Ja, het was echt zonde. Ze hadden het moeten pakken, maar ja... Dan gaan ze keuzes maken die ze beter niet hadden kunnen nemen.
0: Oeh, ik hoor hier een coach.
1: Ja.
0: Vertel eens even.
1: Koeman is eruit.
2: Ja, Koeman is eruit. Nee, ja,
1: nee maar... Hey,
2: we hebben het wel goed gedaan. We hebben dit jaar goed gedaan. Alleen ja, jammer van de penalties. Nederland is daar nooit sterk bij. En dan zetten ze niet de sterke spelers erin die... Normaal
0: wie hadden ze wel moeten doen dan?
2: Nou ja, Malen hadden ze kunnen doen. Die kan wel goed penalties. Van Dijk kan wel goed penalties. Maar ja, die wouden allemaal niet. Allemaal jonge spul. Nou ja, toen ging het mis.
0: Ja, maar Virgil van Dijk of is dat ook alweer 100 jaar geleden?
2: Ja, Virgil van Dijk.
0: Oh, echt?
2: Die doet nog steeds mee.
0: Oh, Bliksem.
2: Die staat nog steeds in de
0: kring.
2: Die is de aanvoerder.
1: Juist.
0: Oh.
1: Die houdt ze in de rails.
0: Ja. Nou ja, dus niet.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Ja, bij,
0: maar tegen wie waren ze ook weer? Marokko?
2: Marokko.
0: Ja.
2: Heb je dat getoeten niet gehoord?
0: Nee.
1: Hier niet?
0: Nee. We hebben geen Marokkanen
2: voor. Nee.
1: Nee, maar weet je... ik vind het... Altijd voetbal leuk hoor, hartstikke leuk. Maar altijd het geruzie en de ME's erop af.
0: Ja.
1: En dat, ik denk, ja, waarom kan je het niet gewoon... Hey, je hebt verloren, klaar, Marokko heeft gewonnen, punt. Geef een hand, drink een biertje en ga lekker naar huis.
0: Maar ik dacht dat wij na die 5-1 tegen, weet ik veel wie...
2: Door waren naar de knock-out. Maar dan is het gewoon als je verliest, val je af.
0: Oh, dit waren al knock-out.
1: Ja, dit waren,
2: we waren al door naar de volgende ronde.
0: Oh, dit was al de volgende ronde.
1: Ja.
0: Oh, oké. Nee, ik let goed op.
2: En anders moesten we volgens mij van het komend weekend tegen Canada. Maar dat moet nu Marokko tegen Canada.
0: Oké.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nou, ik denk dat ik wel voetbal ga kijken nu.
1: Waarom?
0: Nee, er zit een of andere blonde kerel in, die is wel leuk.
2: Maar bij Nederland? Dan hoef je niet te kijken.
0: Nee, bij Nederland niet. Nee, ik weet niet. Ik weet ook niet hoe die heet. Ik zoek hem wel even op.
1: Is goed. Dan gaan we naar muziek. En dan gaan we draaien.
0: Ah ja, nee, dat hoort er ook echt wel bij.
1: Ja.
0: I Want to Break Free van Queen. Wat heerlijk. Wat een goed nummer, Menno.
4: Ik heb hem niet ingezet hoor, maar wel een goed nummer.

0: Het laatste uur van Balkenbreek de Week gebeuren hier allemaal leuke dingen.
1: Ja, echt wel.
0: Ja. Dus gewoon...
1: We hebben ooit, over voetballen nog even, we hebben ooit eens een keer, ik sta er voor de klas en dan heb je ook examenkandidaten en zo. En dan hebben ze een diploma-uitreiking. En tijdens een van de diploma-uitreikingen in al die jaren was er voetbal. Toen werd de diploma-uitreiking uitgesteld. Omdat er anders niemand zou komen.
2: Groot gelijk.
1: Nou, ik vind er wat van.
3: Lachelijk.
1: Ja. Dit ding. Toe even. Wat is nou belangrijker? Dat je kind een diploma krijgt of dat je zo'n voetbalwedstrijdje kijkt?
2: Voetbal.
0: Hoezo? Je kan het terugkijken.
2: Ja, maar een diploma kan je ook laten tekenen.
3: Ach.
2: Ik vond die hele diploma... Ja, maar... ik heb sowieso niet...
1: Een kind voor jou later.
2: Ik heb sowieso niet zoveel met die dingen, want ik heb mijn eigen diploma ook. Dan werd er zo'n hele optocht met allemaal auto's. Nou ja, ik deed uiteindelijk heb ik wel wat geregeld. Maar ja, ik had ook zoiets van, nou ja... Al kom ik even 's middags en dan doe ik een krabbeltje, vind ik het ook wel goed.
1: Zat je hier op school?
2: Ja.
1: Ah ja, daar zijn we gisteravond ook geweest. Dat was diploma-uitreiking voor basis en kader.
2: Ja, nee, oh, daar heb ik ook gezeten inderdaad.
1: Nou ja, er waren inderdaad allemaal tractoren en dure auto's. En ja. hele mooie oude auto's.
2: Ja, wij hadden ook, ik had een oude Jeep Willy geregeld.
1: Oh cool, dat zag er wel heel leuk uit.
2: Ja, ze pakken dat elk jaar wel heel leuk.
1: Ja, dat had ik nog niet eerder gezien.
2: Volgens mij was er ook een brandweerauto.
1: Nou, die heb ik wel op de hoek bij de tennisbaan zien staan, maar die staat niet in het rondje.
2: Die deed wel mee aan het rondje.
1: Nou, dat kan niet, want ik heb het hele rondje gezien en geen brandweerwagen. Toen dacht ik nog, misschien zie ik jou, maar...
2: Nee, ik was daar niet bij.
1: Nee, er stond ook een hele grote limousine, die heb ik ook verder nooit weer gezien.
2: Je moet het eruit niet maken.
1: Precies.
0: Zo'n roze? Oh,
1: nee, een witte. En dan had je ook van die... Ja, hoe moet ik dat even netjes zeggen? Van die auto's die wat lager zijn.
0: Ja.
1: Die hoor je gewoon aankomen. Echt zo... Dung, dung. Die zijn gewoon te laag voor die drempels daar.
0: Ja.
1: En denk ik, waarom doe je dat? Maar goed, heel wat anders. Ja, ineens ben je dan weer bij de auto's. Maar ik wou even terug naar de diploma-uitreiking. Sommige mentoren, docenten kunnen dat niet. Ik zat bij een diplomering van een van de jongens van een vriendin van ons. En ik geloof dat hij 12 leerlingen had, die man. Die heeft serieus bij iedere leerling hetzelfde saaie verhaaltje gehouden.
0: Oh, dat is slecht.
1: Oh, niet zo hard gewerkt dit jaar. Goh, je hebt het wel gehaald. Oh, je gaat naar het mbo. Oh, nou, ik denk dat je dan wel wat harder moet werken.
3: Oh, wat knullig.
1: Echt, ja, het was echt te sneu. Ik heb me er zitten opvreten daarachter in.
0: Wat school was het eigenlijk?
1: Ja, die ene op de hoek.
0: Die ene ja, op
1: nee,
0: de hoek?
1: Nee, ik ga de naam niet noemen, nee.
2: Ja, ik had ook zoiets. Maar ik deed ook nooit wat voor school.
1: Nee, maar goed, ik bedoel, je slaagt één keer, je krijgt één keer een diploma, dan kun je toch wel een beetje een normaal verhaaltje bedenken.
2: Ja.
3: Weet je best doen.
1: Ja, zo ingewikkeld is het niet.
3: Je hebt het nooit weer.
2: Ik had ook zoiets, nee. ik heb ook niet mijn best gedaan voor school, dus waarom zou hij voor het verhaaltje wel goed zijn best doen?
1: Omdat het zijn werk is.
3: Ja.
0: Ja, maar dan wordt hij voor betaald.
1: Nou,
0: ja.
1: En goed ook. Ja. Maar goed, genoeg gezeikt. Of gezeken. Het is maar net welke je wil hebben. Muziekje?
0: Ja, zeker.
1: Er staat wat leuks klaar.
0: Ja, er staat wat leuks klaar. Van Misty en Idris. En natuurlijk gaan we dat ook draaien. Ik ben zo nieuwsgierig, hè, volgende keer. Want ja, ze zijn bezig met een nummer en ik weet het nog steeds niet.
1: Het duurt wel wat lang.
0: Het duurt wel wat lang, ja. En maar ze wou ook zelf niet loslaten.
1: Nee.
0: Maar ik moet je wel zeggen, Misty doet het hartstikke goed. Is geslaagd, gaat verder met muziek. Ze hebben ook een winactie gedaan met... hoe was het ook alweer?
3: Universe.
0: Ja. Dankjewel.
1: Er was nog iemand die oplet.
0: Ja. En dan krijgt hij heel veel reacties. En wat gewoon leuk is, volgend jaar dan komt ze naar Nederland. En dan... Dan is ze ook hier aanwezig.
1: Ja, lijkt me heel leuk.
0: Lijkt me echt leuk. We gaan luisteren naar Say My Name van Misty en Idris.

0: Misty en Idris met Say My Name. Ik weet mijn eigen diplomering ook nog wel trouwens. Weet jij dat ook nog?
1: Nee.
0: Nee, ja, ik weet het nog wel. 95 was dat. Wanneer? 1995. Ja, ja, precies.
2: Zie maar kijken, hè?
0: Ja, ja, inderdaad. Oh, oh, hebben we dat jaar ook gehad? Ja, ja hoor. En toen was ik... ik ben geslaagd voor de HAVO uiteindelijk. Ik ben begonnen op het gymnasium, maar langzaamaan wat afgezakt. En toen bleef ik ergens op die HAVO hangen. En wij deden dat in de kantine met echt iedereen bij elkaar. En dan werd je om met 8 tegelijk werd je uitgenodigd. En dan moest je aan het tafeltje bij een van de docenten. En dan moest je tekenen. En dan druif. En de volgende 8. Dus ik vind dat nu vind ik dat wel veel leuker. Dat ze ook echt met zo'n stoet aankomen en zo.
1: Ja, ik had mooie oude auto.
3: Ja, volgens mij was het vroeger mee terecht gewoon tekenen en weggaan.
0: Ja. En ik had gelukkig wel de leukste docent.
3: En er werd er nooit een verhaal...
0: Nee, dat hadden we helemaal niet. Nee, precies. Ja, alleen de mensen die cum laude of summa cum laude werden
3: volgens mij. Ja, klopt. Maar dan had je, na de diplomering had je de volgende dag had je een schoolfeest. Dat weet ik wel.
0: Nee, dat hadden wij daarvoor al.
3: Ja, maar wij hadden het meestal daarna.
0: Oh ja.
3: En ik zat op de Marcanti College, dat weet ik wel, in Amsterdam.
0: Cool.
3: Op de Jaan van Galenstraat.
0: Jeetje.
3: Alles komt naar boven.
0: Oh god, nou laten we gauw doorgaan.
3: We gaan door.
2: Moet ik een teltje pakken?
3: Nee. Nee.
2: Van Amsterdam.
0: Maar heb je hem ook nog?
3: Geen idee.
0: Nee, dat zijn van die dingen.
3: Nee, maar ik weet het echt niet. Maar ik heb laatst, ik heb nog meer diplomas gehad. Voor mijn SPW ook. En, en toen dacht ik van, ik ga even googlen bij, hoe heet het?
0: Duo.
3: Ja.
0: Ja, en ja meestal, gelukkig kun je alles daar vinden tegenwoordig.
3: Nou, echt niet.
0: Niet?
3: Nee. Dus voor mij stond er helemaal niet in.
0: Heb je hem wel gehaald dan?
3: Ja.
2: Gekocht.
0: Ja. Ze hebben gewoon een kopietje gemaakt. Nou krijg jij die.
3: Nee, maar er stond die niet. Dus ik ben erachter.
0: Oh, dat is gek. Ja,
3: dat is gek. Ik ben achteraan. Toen bleek het eigenlijk dat ze nog al meer dan, wat was het? 500.000 nog moeten allemaal inscannen.
0: Ah. Oh, dat is grappig. Want die van mij staan er wel gewoon in.
3: Ja, en die van mij niet. En dat vond ik heel raar.
0: Ja, oh, dat is ook wel een beetje jammer.
3: Ja, want ik dacht van, goh, ik weet god niet waar mijn diplomas zijn.
0: Nee, ik denk dat mijn moeder die ergens heeft. Dus, ik ben ook gewoon gezakt de eerste keer, hè?
3: Ja?
0: Ik moest een herdoen. Ik had een onvoldoende voor wiskunde. En een onvoldoende voor economie. Kutvakken.
3: Oké. Okay.
0: En ik was ook nooit bij wiskunde, want ik was blijven zitten in HAVO 5. En toen, ik vergeet het nooit weer. We hadden meneer Berghof voor wiskunde. Zo'n vies oude, zure oude man. En die zei tegen mij, nee, jij gaat dat nooit halen. Jij bent er toch nooit. En toen had ik op mijn herkansing 8,9 voor wiskunde. Toen ben ik hem even gaan opzoeken.
3: En toen zei je?
0: Ik zei, nou meneer Berghof, wat staat hier?
3: Nee, ik had een hele leuke mentor. En vroeger had je ook vanaf de eerste klas, dus de brugklas eigenlijk, die heb je een brugklasmentor. Maar vanaf het tweede jaar tot het laatste heb je gewoon een mentor. Dus dan elke jaar heb je hetzelfde.
0: Oh, die ging gewoon mee?
3: Die ging gewoon mee.
0: Oh.
3: En ik had er eentje, die heette Hans Bromet. Dat was op een gegeven moment natuurlijk, ik spijbelde ook.
0: Oh ja?
3: Ja, en toen... Ja, maar gewoon telefoon was er wel, maar goed. Ik kwam thuis. En toen zei mijn moeder, weet ik nog, en die zei op een gegeven moment van, hoe was school? Ik dacht, ja, hartstikke goed. Ja, hartstikke leuk. Ze deed de deur open, dus ik naar binnen. En wie zit daar?
0: Oeh.
3: Hans Bromet.
0: Oeps.
3: Ja. Nou, was gewoon leuk, hè? Ja, echt waar. Maar het was een toffe peer. En echt waar, ik heb er ook heel veel aan te danken. Want als het niet goed ging, hij zorgde wel dat je kon slagen.
0: Oh ja.
3: Alleen, vroeger was het ook, je had niet alleen van maandag tot vrijdag school, maar je had ook zaterdags. En als je wat door de week had gedaan, zegt hij, ja prima, zaterdag, 8:30, ben ik ook hier. Want ik moet toch nakijken en dat soort dingen. Dus, kom je me gezellig tot uur of drie.
0: Ja, het was een hele nare tijd hoor, de vorige joh.
1: Ja, ik had al, wij hadden vierkant lesrooster. Dat was van 8 uur tot 4 uur 's middags.
0: Oeh.
1: Heb ik 1 keer gehad. Maar ik hoefde bijna de tweede dag niet meer tot zo laat te blijven.
0: Want?
1: Ik had het dan wel weer geregeld.
0: Ach, ik jij was er zo heen.
1: Ik kon heel goed met de conciërge en ook heel goed met de directeur. Dus ja, op de een of andere manier kreeg ik het altijd wel voor elkaar. Want ik kwam gewoon mijn afspraken na.
0: Oh, wat goed. Maar daarna hoeft u maar tot?
1: Gewoon totdat ik klaar was. Het gaat tekenen en het is al af. Ik heb ook een keer opgesloten gezeten in school.
0: Aha.
1: Ik was bij een docent. De eerste leerling ooit in zijn zoveel jaren carrière, vertelde hij. Die er ooit is uitgestuurd bij hem. Nou, toen zei ik, nou, daar ben ik nog best wel trots op ook. Nou, toen moest ik nablijven. En toen zei hij van, om 3 uur maak je maar een foto van de klok. Ik zei, wat gaat u doen dan? Ja, ik ga nou naar huis. U denkt toch niet dat ik op je ga wachten?
0: Oh, heel goed.
1: Dus toen zat ik daar, ik zei, wat moet ik doen dan? Nou ja, zoek het zelf maar uit. Dus ik zat lekker YouTube te kijken in het leslokaal. En ik moest even naar de wc. En ik ging weer terug. Ik ging gewoon rustig zitten. Maar blijkbaar ging op dat moment net de conciërge het rondje door de school heen lopen. En die is naar huis gegaan. En ik was klaar. En ik loop zo naar beneden. En ik voel aan de deur. Ik denk, hij zit op slot. Ik rondje dat hele gebouw. Niemand meer te bekennen. Maar bleek ik nog in mijn eentje op school te zitten.
0: Oh, en toen?
1: Dan heb ik de deur geopend en ben ik weggegaan.
3: Nooddeur.
1: Nee, gewoon via de normale hoofddeur.
3: Hoe heb je die geopend dan?
1: Nou, er zat een draaislot op.
3: Oh.
1: Ja, het hele weekend heeft wel de deur opengestaan.
3: Maar hoe werd je nou vroeger, als je nou eerste of tweede uur vrij was, hoe werd dat bij jullie bekendgemaakt?
1: Maar gisteren?
0: Ja, wij stonden gewoon om 8 uur op school.
3: Ja, en dan kom je daar en er staat op de bord aangeschreven 1B. Ja, eerste, tweede uur. Je bent een krijtbord. Eerste, tweede uur vrij. En er staat bijvoorbeeld, de vierde uur had je biologie. Er staat dan wiskunde. En de zesde uur, en dan staat er een aanhaling omgedraaid, weet je. En dan kom je daar en dan denk je, ja, dan moet ik weer naar huis. Moet ik weer de tram pakken en dan moet ik naar huis. En als ik thuis ben, kan ik net zo goed weer terug. Waarschijnlijk, dus we moesten blijven.
1: Nou, bij ons werd het meestal een dag van tevoren gemeld.
3: Nou, echt niet, bij ons niet hoor.
0: Nee, dat was gewoon een verrassing ochtends.
3: En we hadden altijd...
1: Maar wij hadden heel weinig uitval.
3: Ja, maar we hadden ook een kettingbrief. De introductie kettingbrief. Dan zou één iemand, de mentor belt één iemand thuis.
0: Een telefoonboom.
3: Telefoonboom,
0: ja.
3: Dat was het. En op een gegeven moment, en die moet dan doorbellen. Nou, de helft die kwam, die was er gewoon niet.
0: Ja, maar dan had je ook altijd van die eikels die niet gingen bellen.
3: Juist, dat. Nou.
0: We gaan er vandoor.
3: We gaan naar Ibiza. Hello, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: van Ibiza zijn we weer terug op de middelbare school. Want de verhalen gaan hier over de tafel.
1: Ja, maar weet je wat het ook leuk is? En luisteraars, als je ook een leuk verhaal hebt. En volgende week zijn we er weer. Heb je een leuk verhaal? Wil je iets kwijt? Of wil je meepraten met dingen? Je kan ook bellen naar onze telefoonnummer. En dan kom je live in de uitzending. Heb je... Of je kan het via een berichtje sturen, via onze Insta, Facebook. Of je gaat even gewoon naar onze e-mailadres. Je balkiebreekdeweek@omroepzilt.nl. Je kan mij ook berichten. r.balker@omroepzilt.nl. En gaan we het over hebben.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Heb je iets leuks meegemaakt? Of van vroeger of nu? Nou, dat willen wij wel weten. Dus,
0: dat. Ja, het zijn altijd leuke verhalen.
1: Nou, dat. Hier hoor je ook alle generaties eigenlijk verhalen. Wij hebben de... ik weet ook op een gegeven moment terug te gaan in de klas. Als je niet luisterde, dan kreeg je altijd de wisser op je kop gesmeten. Van de kruidwisser.
0: Ja.
1: Van de bord, weet je. Of je krijgt een krijt naar je toe gesmeten.
0: Oh ja, nee, zo agressief waren ze bij ons niet.
1: Nou, in Amsterdam was het wel leuk, hoor.
0: Ja.
1: En als je gewoon niks te doen had of je wou tijd trekken, dan zeg je, hé, juf, zal ik even de bord wissen? Want dan ben je een kwartiertje mee bezig. Want ze hadden verdomde lange borden.
0: Ja.
1: En nu heb je gewoon de digitale...
2: Ik zou zeggen, bij ons, als we het krijtbord gingen wissen, dan was je heel lang bezig, want we hadden geen krijtborden meer.
1: Nee, dat bedoel ik.
2: Wat van die whiteboarden.
0: Ah ja, verschrikkelijke dingen.
2: En dan gaf je de docent, en dan had hij... Dan ging je gauw even de stiften verwisselen en dan zet je de permanent stiften neer.
0: Ja.
2: Ach, ik vond dat altijd leuk, dat soort geintjes.
0: Ja, één keer is dat leuk.
2: Ook wel meerdere keren.
1: Dat heb jij meegemaakt, volgens mij. Of niet? Hè? Wat heb jij, Sebastian, in
0: je klas? Ik heb een digibord.
1: Digibord?
0: Ja. Daar kun je swipen en weet ik veel wat voor shit allemaal. Maar dat gebruik ik niet zoveel. Nee, want hij is een beetje, zeg maar, verouderd. Dus als iedere keer als ik ergens een knopje omdraai, dan doet hij het een half jaar niet. Dus daar blijf ik vanaf. En ik heb gewoon een whiteboard. Maar het liefst had ik gewoon een krijtbord gehad weer. Dat schrijft gewoon het beste.
2: Maar wij hadden voor mij zo'n tv-scherm. Niet echt meer een digibord, maar echt zo'n tv-scherm.
0: Ja, dat kan. Ze hebben allemaal verschillende soorten.
2: En dan met de iPad er naartoe streamen.
0: Ja, dat streamen, dat gebeurt nu
2: ook. En dan had je zo'n docent die het niet snapte. Dus dan gingen leerlingen uit de klas erheen streamen. En dan was het altijd lachen.
0: Ja. Ja, nou, dat hadden we in de jaren 90 ook wel, hoor. Alleen dan had je een universele afstandsbediening. En bij ons werd er een televisie het lokaal ingereden. En dan ging je video kijken. Maar dan was er altijd één zo'n sukkel die had dan zo'n universele afstandsbediening. Deed hem uit, aan, geluid, zacht, hard. Oh, dan werd het helemaal gek. Maar dat hebben we gelukkig niet meer.
1: Nee, dat, ja.
0: Wat we wel hebben, ook uit die tijd.
1: Nou?
0: Is de Lambada van Kaoma.

0: En ondertussen praten we hier druk door over wat we allemaal hebben uitgefroten op de middelbare school.
1: Ja.
0: En volgens maar, mij was jij niet zo'n heel erg lievertje.
2: Nee, ze kennen me allemaal nog wel. Dus meerdere vaak genoeg uitgestuurd. Een keer een docent zelf eruit maar gelopen. Ik ben zelfs een keer een week lang had ik een kantineverbod.
3: De etterbak van?
2: Nou, het was rond Sinterklaas. Dus ik had zo'n hele 5 kilo zak pepernoten gekocht bij de Spar. En ik pak die zak pepernoten. En een klasgenoot aan de andere kant van de kantine zei: heb je ook een pepernoot voor mij? Dus ik pakte zo'n hele handvol en ik strooide het zo door de hele kantine heen. Ah, en toen ging iedereen los met pepernoten. En toen vroegen ze wie de aanstichter was. En toen zei ik, dat was ik.
0: Oh, daar was je nu wel eerlijk in ook.
2: Ja, ja, ja. Ik was er altijd eerlijk. Als ik iets heb gedaan, dan zeg ik ook dat ik het heb gedaan.
0: Ja. Oh, dat is wel zo netjes. Maar jij vond je cijferlijst net, hoor ik. Menno.
1: Dat klopt.
0: Nou, lees het eens even voor.
1: Nou, moet dat?
4: Ja, ja. Ja, we zijn heel erg benieuwd.
1: Op Engels had ik als eindcijfer een 7.
0: Keurig.
1: Dus op het centraal examen een 7,8 had ik gehaald. CKV, dat tel ik niet mee. Dat was gewoon een voldoende, maar dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. LO had ik ook al goed. Lichamelijke opvoeding.
0: En je deed nooit mee?
1: Nee, ik had dat gewoon goed gekregen.
2: Maar dan kun je het ook niet verkeerd doen.
0: Nee, dat is waar.
1: En op, wat is het? Maatschappijleer had ik ook gewoon een 7. Nederlands had ik ook een 7. NASC 1 had ik een 6. Want dan had ik op het examen een 4,8 gehaald.
0: Oh,
1: maar
0: ook
1: rond de 6. Maar ja, ik weet ook niet waarom ik het heb gekozen. Ik had het zelf gekozen.
0: Oh, slimpy.
1: Wiskunde had ik een 6. Aardrijkskunde een 7. En dan de biologie, daar had ik op het examen een 3,9 gehaald. Maar ik was wel in één keer geslaagd.
0: Oh.
1: En het werd afgerond naar een 5.
0: Oh, netjes.
1: En je mocht 1,5 halen of 2,5, zo weet ik niet precies.
0: Ja, klopt.
1: En op geschiedenis een 5,4 had ik gehaald. En 6 afgerond.
0: Netjes. Oh, dus. Daar kun je wel mee thuiskomen.
1: Ja,

0: voor Ars City.
1: Ja. Nou, misschien wel een beetje met trots. Ze ja, ziet er toch goed gekomen.
2: Ik ben er laatst een keer tegengekomen, want mijn schoonzusje die doet biologieopleiding. En dat was toen haar... bij haar liep ze stage en toen vertelde ze het. Nou ja, ze kwam achter heel veel dingen van mij. Dus.
1: Ze herinnerde zich jou nog wel.
2: Ja, ja, ja. Alle docenten wel, denk ik.
1: Ja, we hebben nog 6 minuten ineens.
3: Ja, zullen we een nummertje draaien?
1: Ja, volgens mij heb jij die erin gezet, of niet, Menno?
4: Deze heb ik erin gezet, ja. Dat vond ik wel leuk. Nou, de Beach Boys, Surfing USA.

0: Ja, dan is het... we hebben nog 3,5 minuut. En dan is het einde gekomen van Balkje Breek de Week, aflevering 238. En niet 338. En volgende week zijn we er weer. En met een nieuwe quote van de week. Nieuwe top 5.
1: Ja, ik weet nog niet wat het thema is, maar dat zien we wel.
0: Dat zien we allemaal. Ja. En dan zou ik zeggen, dankjewel Sebastiaan voor deze prachtige avond. Ja. En een mooie verhalen.
2: Wat was het, een mooie avond, toch?
0: Het was een schitterende avond. En ook best wel lekker. Een mooie familie hier.
2: Ja. Eentje voor in de boeken.
0: Nou, dat bedoel ik. Dankjewel, Rihanna. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
0: Alco, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: En tot morgen.
4: Ja, tot morgen.
0: Ja, want... Menno ook, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En morgen, of tenminste vanaf morgen is de Tollship in Hallingen. Dan zie je Alco en mij ook de dagen rond bij Omroep Zilt langs vliegen. Dus ik zou zeggen, een fijne avond en tot volgende week. En denk om jezelf. En we gaan uit met...
2: Will and the People, Lion in the Morning Sun.
0: En tot ziens.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
3: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond 2 verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Dat was een geladen revolver. De verdachte gooide het wapen op straat toen agenten hem wilden aanhouden. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
5: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
3: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De 2 zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De vrouw van de Friese hinders gaat al jaren in discussieschool over de zoons van het ras. Alle Friese hinders die stammen af van een lietstal voorouden. En omdat er net mijn oorhinderassen kruist wordt, komen gewoon erfelijke ondwaningen vaker voor. Oudvakker Wiert Peter Visser die zei dat het volle slimmer stelt is met de zoons van het Friese hinder, zodat er binnen de vakkerij iepelijk op praat wordt. Hij samelde jarenlang meldings van zoonsproblemen bij die Friese hinders. Verslagjouwer Johanna Brinkman die had mij Visser sprutsen. Goedemorgen Johanna.
1: Goedemorgen Harm.
0: Wiert Peter Visser had zelf een meldpunt opgericht, zodat eigenaars van Friese hinders de problemen melden kunnen. Wat komt er al hier binnen bij hem?
1: Ja, nou hij richtte dat meldpunt van zoon Eline op, want hij fokte zelfs al meer dan 50 in je Friese hinders. Dus hij zei eigenlijk een heel soort hinders voorbij kom. Maar hij zei eigenlijk hield hij vaker erfelijke oondwaningen bij hinders, liek als slokdarmverlamming. Nou, daarvan is letter bekend worden dat het dus een genetische oondwaning is bij het Friese hinder. En zoent die tijd krijgt hij dus die honderden meldingen van fokkers en hinder-eigenaars. En die zei ze dan dus, mijn hinder had of een slokdarmverlamming, aorta-rupturen komen vaak voorbij via zijn meldpunt ek maagproblemen en deervaltjes. Nou, dat registreert hij al hier voor hemzelf, omdat hij dan wat meer inzicht had, want dat vindt hij belangrijk. Want hij zei dat bij het Koninklijk Fries Paardenstamboek, dat is dus het officiële stamboek van het Friese hinder, dat zij dus net een goed oezoga van al die problemen. Wel dat het besteedt, maar net hokker hinders had dat. En nije valtjes, wat had die bigeliks? Nou, eigenaars die kunnen wol melden bij het stamboek dat een hinder verstoorn is, maar dat is dus net verplichten. En ek de deoorzaak, bigeliks dan dus van erfelijke oondwaning, dat hoeft dus ek net terug te joen te worden bij het stamboek. Nou, en een IEP-en-bier meldpunt, dat dus zoensproblemen en al die erfelijke oondwaningen centraal bijhouden worden, dat is er dus ek net. En dat zit Visser dus net lekker, vertelde hij mij.
2: Ja, moet ik nou als privéman, moet ik dat nou allemaal melden? Dat is toch een taak van het stamboek? Want ik zou willen hebben dat het stamboek mij nou eens zou willen helpen voor het Friese ras op poten te houden. Maar ze laten me vallen. En dan zit die drijfster en ik wil ze door de oren heen stampen. Stampen. Maar ze willen niet luisteren. En des te meer ze zeg maar bezeten zijn van andere dingen en dat niet doorzetten, des te feller word ik. Ik wil voor het paard gaan en nergens anders voor. En wat mijn doel is eigenlijk, gewoon niet voor de Friese mensen boos te maken, want dat zijn vooral de Friese fokkers. Maar ik wil dus eigenlijk de mensen waarschuwen, hè, dus attent maken van wat er aan de hand is. Ik zeg niet dat ze allemaal misvormd zijn, dat ga ik echt niet zeggen. Maar er is wel iets mee, want dit is gewoon buitensporig.
0: Wiert Peter Visser vindt dus dat het KFPS te meer zicht had op de probleem. Dielen oormeesten liek als beste dokters die zwargen?
1: Ja, we hebben contact zocht met beste dokters. En een daarvan, Karin Hendricks, die woe ik bij u reageren op camera. En zij vertelt, zij is trouwens Europees specialist in de voortplanting van Friese hinders. En zij zei wel dat er net specifiek meer deerbenen Friese valtjes binnen. Dat kan zij net zien. Maar wat ze wel vindt, is dat de zoendersprobleem bij het Friese hinder wel echt heel zwargelijk binnen. En ze zei ook dat die deeroorzaak juist, dat het wichtig is dat dat goed registreerd wordt. Want nevens haar is juist die informatie nodig om patroon te ontdekken en ek uiteindelijk het rasse zoenermeisje te kennen. Zo vertelde ze mij.
3: Men is ervan overtuigd dat ze binnen die gesloten populatie toch nog verbetering kunnen aanbrengen. Maar dan moeten we wel registreren en we moeten ook op die manier dat onderzoek faciliteren. En als ze geen input krijgen voor onderzoek, kunnen ze ook geen output leveren. Dus je wil die data, dat wil je gewoon transparant neerzetten. En dan kun je misschien wel zien, van nou, als we bepaalde vaderdieren in die lijn hebben zitten, zien we er over het algemeen sterkere paarden van ontstaan. Of juist, we onderschatten dat vaak. De moederlijnen zijn eigenlijk vaak nog belangrijker. Dus je zegt, nou, bepaalde merrielijnen, als we daar wat van gebruiken, zien we sterkere paarden van komen ten opzichte van andere merrielijnen. Maar dan moet je het wel inzichtelijk maken. Dan moet het in de database terug te zien zijn.
0: Meer en beter registreren, zo dus een taak wijze matten van dat stamboek, het KFPS. Dit is een vrij stevig verhaal. Has hij hier al op reageerd?
1: Nee, en we hadden het KVPS wel vregen om voor camera te reageren, maar dat verziek dat hebben ze afwiest. En ik op onze schriftelijke vragen kwam van de deadline geen inhoudelijke reactie. Dus dat is pietig. En op de website van het KVPS kreeg het stamboek wel dat zij al hier een werkje dus onderzoens van het Friese hinder, terug onder oren onderzoek, DNA-analyses en ze haken een nieuw fok- en selectieplan en maakt ze ook weer een nieuw plan daarvoor. Dus nevens haren stiet dus de zoenen van het Friese ras wel echt op nummer 1. Maar ja, Visser betwijfelt dat dus, want nevens hem wordt het te vaak kiezen, wat hij ook al een beetje onjoeg, van de economische belang in steen van de zoenen van het ras, zei hij mij letterlijk nog.
2: Ik ben dus eigenlijk bang dat onze nazaten, onze menselijke nazaten, straks over 10, 20 jaar niet meer kunnen genieten van het Friese paard als het zo doorgaat. Ik ben de klokkenluider, maar de klokkenluider, ja, die heeft een ondankbare taak. Die heeft ook mensen die hem eren. Maar er zijn dus mensen die in het geld zitten, die zullen niet eren. Maar wat moet je nou eren? Moet je dat ras eren of moet je het geld eren?
4: Alles wat je op daai mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de daai voorbij.
0: Dat hij uit Hollywood naar Friesland komt, dat gebeurt net zo vaak. En als hij dan ook nog eens museumstichting van Walt Disney meeneemt, dan wordt het wel heel bijzonder. Vriendenwieken kreeg het museum een behouden huis bezitten uit L.A. met een bijzonder pakketje. Verslaggever Jantine Weidenaar, die weer erbij. Dus Jantine, een goeie middag.
6: Hey, goeie middag.
0: Wat is deze beste man mee dan?
6: Ja, deze beste man kwam van uit Los Angeles. Hier een vlucht van, nou wat zal het wezen, zo'n 12 uren achter de reis. Kwam van de snelboot al mooi een grote tas. En daarin zie je een traaie props. Dat zijn dus stikken die je in films broeken, artikelen die je in films broeken. En deze kwam uit de film Pirates of the Caribbean met Johnny Depp. Het gaat dan om een kistje, dat heet Dead Man's Chest, dat wordt in een film broekt. Een kooi die het erbij heeft. En nog een medaillon, dat toch een van de personages droegen wordt. Het wie hier gaat het om stuntprops, dus ze zijn van rubber maken. Maar als ze zo schust, dan zou het zweren dat bijvoorbeeld dat kistje echt van hout en ijzer is. En dat die kooi echt van metaal is. Het is dus net zo. Maar ja, deze man, Johnny La, die kwam uit Los Angeles, mooi het goed in de handbagage, om hem te vragen of dit nou vaker bad.
7: Yes, from the archives, when we loan assets to museums, we typically require someone from Disney to show up at the museum to help install. And usually if the assets are small enough, we usually travel with them and hand deliver them. If they're like a larger collection that's being borrowed, then an art handling company typically handles that. And then a Disney courier would come over and facilitate the install and put it together.
8: We just had the full installation. What's your first impression of this museum?
7: It's very comforting, I would say, and very homey and intimate.
8: And the display?
7: One that was beautiful. I'm very impressed.
6: Ja. Even een oorzetten uit het Engels woi. Als zij dus stikken uit het archief van Disney uitleen om musea, dan mat er ooit altijd een immen van Disney mooi om dat goed te installeren. Hij heeft handschoentjes aan en het kwam al jaar heel correct. En als de stikken liet genoeg binnen, dan nemen ze ze mooi in de handbagage. Binnen ze grutter, dan hebben ze een couriers die dat verder doet. Maar er is altijd een van ja, de Big Mouse, nemen ze het dan bij. Ik stelde ook nog de vraag wat vies van het museum, want hij is dus oorlog op een verhaal West om dat soort goed te brengen. Ja, hij vond het museum tegen smoek en de display prachtig. Hij is tegen onder de indruk en dat hier benammen te krijgen uit het feit dat ze op Skilge een glazen display heen en op oren plakken werd er kamer vaak plastic. Dus ja, hij vond dat dat is het mooie de vader ook al hier op Skilge.
0: Ja, ben ik eerst de grappig vind dat hij Johnny La heet en
6: uit de L.A. komt? Ja, nee, dat vond ik al grappig.
0: Oké, ben ik het eerst. Oké, maar we hebben die Pirates of the Caribbean op Skilge.
6: Ja, dus het is Skilge Lloyd net in de Caribbean. Hoe is die link? Nou, dat het al je te krijgen met de Vliegende Hollander. Dat is een personage in die Pirates films en dat is uiteindelijk baseren op een Skilger. Mux is een echo claims in Terneuzen dat hij daarbij komt. Het gaat dan om Barend Fokke, dat is een Skilgerskipper, die op haast onverklaarbaar hege snelheid met zijn skip naar Batavia taveert. Richard van der Veen is conservator van het museum Het Behouden Huis. Hij heeft een boek skreun over bijzondere Skylger legendes. En Dermas van Zijl zegt het verhaal van Fokkien.
5: Ja, Barend Fokkes, die naam, dus ik al een Barend Fokkesstraat in Leeuwarden. Hier is geen Barend Fokkesstraat, maar Barend Fokkes, die is heel iedereen hier te oren in de 17e eeuw. Want hier presteert om in 158 dagen, dus even meer dan 4 maanden, van Holland naar Batavia te veren. En op de veromreis is hij nog vlugger hier en ik nog langs Sri Lanka, doe Ceylon. En daar had hij nog minder dan 5 maanden oerdien. Nou ja, hoe koer dat. Dus hier al heel gauw, hier een naam erover van nou. Dat kan nooit gewoon wijzen, want meestal, nou, 9, 10 maanden, dat was eigenlijk normaal. En dan komen er alle praatjes. Wat zoi, hoe kan hij dan zo vlug? Nou, dat weten we nooit helemaal secuur. Maar wat we wel weten, is dat hij een schip hier, wat speciaal makkelijk was om brieven, berichten oer te brengen. Dus net om hele grote ladingen van Holland naar Batavia, of vooral van Batavia naar Holland te brengen. Dus dat maakt hem wel dat hij er heel vlug mee was. En dat hij eigenlijk, dat komt nog volle meer en meer, dat hij eigenlijk een oerien komt bij de duivel. Van heeft voor altijd een overeenkomst dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht hier. En zo kun je er voor eeuwig veren en heel vlug over de oceanen.
9: Oké, de link tussen de Skylger en de Vliegende Hollander zit dus in de skiertjes. Wat de neus en ik zei het. Het is nou voor Skylger. Maar dan bloot de vraag, Disney had een film maken met het personage. Hoe binnen Skylger en Disney dan bij elkaar komen?
6: Ja, dat is eigenlijk gewoon een kwestie best van nee, hest. Ja, kist krijgen. En het initiatief daarvoor dat kwam van museummeiwerker Alette van Ommen.
10: Ik zei, nou weet je, we kunnen het gewoon proberen. Ik ga gewoon een mailtje sturen naar Disney en wie weet, niet geschoten altijd mis.
11: Je wist meteen welk e-mailadres u moest hebben en hoe dat ging?
10: Nee, ik denk, ChatGPT is je grote vriend tegenwoordig. Dus ik hele grote zoekopdrachten ingevoerd van hoe krijg je contact met het depot van Disney? En is dat mogelijk? En heeft e-mailadressen? Je hebt het idee dat je met iemand praat als je met ChatGPT dat intikt. Maar ik kreeg antwoorden en ik kreeg wat e-mailadressen. En ik heb er gewoon wat uitgegooid. En tot mijn grote verbazing had ik eigenlijk direct wel de juiste persoon. Of daar werd het naar doorgezet. En ze waren gelijk positief van begin af aan. Dus dat was zo leuk.
11: En wordt dat dan met een FedEx hier naartoe gestuurd? Hoe gaat dat?
10: Nou, ik had zelf bedacht, want ik heb ook vrienden in LA wonen. Ik denk, nou, combinatie. Dan betaal ik gewoon wel zelf een heel deel ervan. En als er dan een kleine vergoeding voor komt, dan neem ik het wel mee naar Nederland. Maar nee, dat moet echt door Disney zelf. Moest dat hierheen gebracht worden door iemand. Nou, en er waren ook allemaal voorwaarden aan. We kregen, het ging niet over één nacht ijs hoor. Het is niet zo van hup, hier heb je het. Zo simpel ging het ook niet. Er kwam een loan agreement. Voor 2 jaar mogen we het lenen. Met een verlenging met nog 2 jaar. Dus we hebben het voor 4 jaar. Maar in het loan agreement stond bijvoorbeeld een eis dat er een bewaker naast kwam te staan.
11: Zo!
10: Ja, nee, dat gaat niet lukken in ons kleinschalige museum. Nee, daar kunnen we een pop bij zetten of zo als bewaken. Maar nee, een echte, een van vlees en bloed, dat kan niet. Ik mailde terug. Ik zei, nou, als dit een van de voorwaarden is, dan stopt dat per definitie. En nee, dat kan wel geschrapt worden. Nou, mooi. Ik zei, degene die het kon brengen moest business class vliegen als het langer dan 7 uur vliegen was. Ik zei, dat kunnen we ook niet betalen. Dat wordt gewoon veel te gek. Dan gaat het niet door. Nee, dat hoeft ook niet. Dus ze dacht echt mee. Het was natuurlijk een standaard loan agreement. En ze hebben hem naar ons toegeschreven. Heel, heel aardig. Heel vriendelijk. Heel laagdrempelig. Dus ja, gewoon leuk contact.
9: Ja, die museumijwerker Alette van Ommen. Jantine, wanneer ben je deze stikken te zien?
6: Van jou het al, is het te zien in museum Het Behouden Huis op Skylger. Als het aan de boord komt, is het eigenlijk de eerste stritte die er is. Kin ons net missen.
9: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel.
12: Alles wat je daar

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ik heb het eigenlijk, ja, ergens zo drama. En ik merk dat ik het eigenlijk, ik kan dat gewoon dan niet meer.
4: Ja, de leerde voor het Friesgehinder is gut. Toch besluiten meerdere fokkers met Piet in het hert om op te houden met fokken. Mijn verzharden binnen de soensprobleem binnen het Friesgeras zak gut worden dat ze net langer terugrollen. Er is al hier een discussieskoel over intielt en erfelijke onderhandelings binnen het Friesgehinder. Hoe fokkers wachten ermee deden van of zieke hinders en ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek het KNVS te min dien wordt om de soens van het ros te verbeteren. Verslaggever Johanna Brinkman die sprak met meerdere fokkers en, in Nederland en Duitsland. Johanna, een goeie met je.
5: Hoi, goeie met je.
4: Ja, de fokkers die we kregen, die weer vrijwel emotioneel. Wat is haar verhaal?
5: Nou, dit is Stephanie Dietrich. Nou, zij komt uit Duitsland en het weer altijd haar famkesdream om Friese hinders te fokken. En dat is uiteindelijk slagen. Ze had een fokkerij opzetten in Duitsland. Ze had ik een schofje in Nederland wennen, vandaar dat ze ook wel aardig goed Nederlands praat. En ze had de laatste jaren alleen nog een heel soort probleem mee maken. Ze rekt van, nou ja, de 20 merries die ze had, die elk jaar drachtig binnen. Ongeveer 1 tot 3 van het circuit. Die gaan daar. Of die worden bij de betten binnen ze al daar. En daarnaast binnen nog orenproblemen die met de genetica in het Friese hinder te meiden hebben. Dus slokdarmverlamming, bigger leaks. En zij komt echt op een punt dat ze zei, ik kan het net meer oorschennen. Dat is ook wel heel duur. Want ja, ze zei, ik moet elke jaar al yield op side lezen om de beste dokterskosten te betalen. Nou, en ik wie bij haar op een site en ze leert mij een foto zien van de Benevoltje waarbij de vastkonken oorzeggen wien. En dat wie zo'n gruwelijk beeld. Ik zie zelfs nog net, ja, de sjoen, maar ze leidt uit wat er nou krekbad is.
3: Wat zie ik hier? Ja, dat is een veulen. En die merrie die begon met de bevalling. En ineens stopte de merrie en het ging niet meer verder. En ik denk, waarom gaat het niet verder? Want die pootjes kwamen, maar de hoofd kwam niet. Dus in de kliniek, daar hebben ze ook nog geprobeerd het hoofd te krijgen. En zeggen, nou, we krijgen hem niet. We moeten een keizersnee doen. Nou ja, en toen hebben ze een keizersnee gedaan. En toen belden ze mij en zeggen, nou, de merrie konden we redden. Het veulen was dood. Maar we moesten hem uit elkaar zagen. Ja, nou, dat hebben we nog nooit gezien. Maar die heeft een wry nose, dus een scheve neus. De hals was verdraaid en de achterbenen waren stijf. En het is ergens een genetische afwijking. En dat weten we ook niet. Ja, dat doet zeer. En het is niet meer leuk.
4: Ja, het is hier verhaal, Johanna, maar zij zit hierin het lennig, neem ik aan.
5: Nee, zeker net. We hebben ook orenfokkers sprutsen die dezelfde verhaal eens mooiers dealen. En ik fokkers die zeiden van, ik ga nou valse mooie sloktermverlamming. En ik weet net rjocht of die het redden zil, maar ik weet echt net of ik nog fokken wil. Dus er binnen best een heel soort mensen die echt wel daarmee zitten. Van, wat mat ik hier nou mij? En het is zo dat de vraag is ook een beetje van hoe kan het dat zij zo vaak hier mij te krijgen
4: hebben? Ja, zelfs.
5: Nou, het Friese hinder wordt fokt binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek. En dat is een slettenstamboek. En dat betekent dat er alleen nog maar hinders fokt worden mij die echt Fries binnen, Friese hinders. Dus net van orenrassen. Nou, en alle Friese hinders die stammen af van een Lietse groep vooraden. En daartoe binnen ze dus heel nauw mooi mekaar besibben, dus verwant. Nou, en gewoon erfelijke oorontwaning, zoals een slokdarmverlamming of een maagprobleem of aortaruptuur, die komen dan dus vaker voor. En nou ja, we hadden dus ook meerdere foto's hadden we zien van fokkers, waarvan ze ook zei, nou, de hals van het vals is trossnijd, om dat valsje uit de buik te krijgen. En dat liek het heel erg luguber en traumatisch, maar ik had een mooie beste dokter sprutsen en zij zei dat Karin Hendricks, zo'n ingreep is soms echt nodig om de merrie in dat geval te redden. Daarnaast maakt het Hendricks haar wel grote zorgen over de zoens van het Friese hinder. En dus de erfelijke onderwaningen. En dat vertelde ze mij dus in een interview.
6: Als je met collega's spreekt, die beginnen altijd gelijk met de Fries. Oh jee, het is foute boel. Dat wordt heel erg gechargeerd natuurlijk. Maar we zien natuurlijk wel bij de Friese meer klachten met betrekking tot slokdarmverstoppingen, doordat ze de slokdarmverwijding, de megaesophagus kunnen gaan krijgen, maagproblemen en dan niet zozeer de maagzweren, maar wel de maaginfection, dat die vaste inhoud dus ontstaat die je heel moeilijk opgelost krijgt. Ook met betrekking tot bindweefselproblemen, peesproblemen, maar wij zien ook problemen met betrekking tot het hoefbeen, dat daar wel eens een fractuur zit waar de pees aan hecht, en dat is ook wel iets typisch wat bij Friese zit. Dus als je een kreupelheid hebt, dan zeggen ze wel van nou, dat is meestal qua prognose minder gunstig als dat we daar met een warmbloed mee aan de gang gaan.
2: Maar dat is een lange lijst.
6: Ja, dat is geen lijstje van 5 items, helaas.
4: Ja, Fokkerstine, dus Johanna, dat staan boeken, het KNVS. Op dit staat denk ik een oogdocht op die zondagsnotenverbetering.
5: Ja.
4: Hoe zocht dat KNVS daar zelf naar?
5: Ja, dat is een goede vraag. Wij gaan het KNVS vragen om voor camera bij u te reageren. Maar de hassen van zijn, dat doggen we net. En we hebben schriftelijke vragen naar ze opstuurd. Maar binnen de deadline hebben ze daar dus echt net op reageerd. Hoe gaan ze jij al op haar website kreun dat ze al hier een burkje onderzoeners van het Friese hinder, om dat echt daar prioriteit nummer 1 te meiden. Dat doen ze onder oren met onderzoek, DNA-analyses en ik een nieuw fok- en selectieplan. Maar ja, voor mensen zoals Stephanie en ik, voor de beste dokter Kaan Hendricks, is dat eens dus wel echt te let.
6: Zoals we nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
3: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al kwart over 12. En het is, soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik, oké, het is trek naar een doodpaad.
4: Ja, het onderzoek in het zon van het Friskinder krijgt de komende dagen nog een vervolg. Mijn oorlogverslaghouders maken stoot nog meer verhalen door Johanna. Dus van nou, dank u wel.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
7: De laatste tijd komen geregeld beruchten voorbij op sociale media van mensen die een vriend bist om Scarlie en Sjurgen bij het Wetter, bijgeliks bij het natuurgebied de Grutte Wiel bij Ljout. Dat bist, dat bleek de Amerikaanse rivierkreeft te wezen. Vanwege het warme waar is de wettertemperatuur omheen gegaan. Daardoor komen die bisten volle meer voor het licht. Dan was ze dus ik vaker jongen. Die Amerikaanse rivierkreeft is, zat het namelijk al een beetje onjout. Van origine net een bewoner van de Friese Wetteren. Toch is het best al toch een bekende in de provincie. Verslagjouwer Dennis Terpstra die ging het loon in met Sipke Boy. Hij is van het Friese Geer. Eerst bezochten ze een sleert die nog vrij is van de kreeft. En Sipke Boy luidt uit, hoe staat dan Sjinkist?
8: Ja, dit is een schoene sleert. En dat kerst zien aan wetterplanten die er al hier nog eerst zien. Een mooi helder wetter. En dit is een mooie sleert.
9: Wat betekent zo'n schoene sleert voor het bio of skaat?
8: Nou, zo'n sleert zit dus een protte wetterplant in die wel heel belangrijk binnen, bijvoorbeeld voor libelles die daar eikens op kwiet kennen. Dus dat is heel belangrijk voor zo'n schoene sleert. En dan zie ik wel dat die libelles er al hier massaal binnen.
9: Ja, want zie je volop libelles in?
8: Ja, hier ben al hier op het moment gezien lantaarntjes die. Die een paar mensen zeg maar en die door haaien zet op die wetterplant.
9: Maar dit soort sleten we steeds zeldzamer toch in Friesland?
8: Ja, dit wordt steeds zeldzamer, want we hebben best wel last van de rivierkreven. En die tasten de hele sleet gewoon.
9: Zullen we dan eens zien hoe het bij de oren sleet uit zit?
8: Ja, laten we daar maar eens even heen rennen. Kunnen we dat eens even zien.
9: Deze sleet ziet er heel oors uit.
8: Ja, deze sleet die ziet er inderdaad heel oors uit. Als je het al dat je eigenlijk geen wetterplanten meer in stien. Het wetter is troebel. Dus ja, de libellen zijn net vliegen. Dus het is een heel groot contrast met de oorsleet.
9: Ja, en ik zie er verder ook helemaal geen planten in groeien of zo?
8: Nee, de wetterplanten die ben helemaal voort. En dat komt door de rivierkreven. Die knippen ze helemaal stikken en die verretten dat spul al hier op.
9: Want waarom vind je het zo'n verschrikkelijk beest?
8: Nou, dat echt de hele biodiversiteit, onze eigen inheemse insecten en vissen en neem het al maar op, planten, wetterplanten. Die rijdt je al je voort terug dat die kreeft die al je erop eet.
9: Ja, wat dochten ze maar de oevers?
8: Nou, de oevers die graven ze tunneltjes in. En die kan op een gegeven moment gewoon helemaal verzakken. Want je kan wel dat 4 meter in de, in de kade dieken graven. En dat speelt op een gegeven moment uit en dan verzaken de oever.
9: Jim Woldeke heeft natuurlijk je net gehad, dus hoe bestrijd je hem die?
8: We zijn wel met wetenschap dwaande om te zien om een goede oplossing te vinden om die te bestrijden. Maar daar zijn we nog net zo heel fier mee. Dus daar ken ik nog net echt. Daar hebben we nog net echt een oplossing voor.
9: Want wat doet je hem op dit stuit?
8: Het wetenschap plaatst een wol hier en daar wat voeken om te monitoren van naar hoeveel kreven en zo zitten er. En dat is eigenlijk de taak van het wetenschap, zeg maar, die doen dat.
9: Nou, en er wordt al een hele tijd wonstriet viert, tegen de rivier kreeft. Bloot het een drege striet?
8: Ja, ik ben bang dat het een hele drege striet wordt, omdat ze zo massaal onwezig zijn. Ze kennen in een veert kennen een paar toeren van die beesten zetten. Dus dat wordt een hele drege striet om daar mee aan de slag te gaan.
9: Wat zou er gebeuren Matt, om de street makkelijk te maken voor je?
8: Ik denk dat vanuit de regering wel geld moet beschikbaar worden om daar de middelen voor te kunnen aanschaffen, zodat wij daar wat aan kunnen doen.
9: Nou, stel, ik fiets je gewoon een keer langs en ik zus aan kreeft. Is er dan iets wat ik kan doen als gewone man?
8: Nou, in principe laat ze gewoon rennen, verplaatsen alsjeblieft net, want dan kan je het probleem ook verplaatsen.
9: Vooral opbloeien dus,
8: ja.
9: Net meenemen. Nee. Kan ik het nergens melden ofzo?
8: Doe kan het melden op waarneming.nl. En daar kan je dus mijn fotootje bij melden. En dan kan ik zien wat voor soort het is, want er zijn meerdere soorten Amerikaanse rivierkreeft. En daar kan je het op melden.
4: Zo'n Sipke Boy van het Fryske Geek hier de neiging toch al net om ze uit het water te pakken. Of het maar wijs dat ze lekker binnen. Maar dat vermeld is zijn reportage net.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
10: Dit is de dij voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Op dit stuit zijn er goed 3000 huizen te keep in Friesland. Huizen met een grote tuin, huizen met een luxe badkamer, huizen die drillend opknapt worden moeten. Maar onder de hege dijk in Massum staat een huis te keep dat een 50 jaar oude auto inbouwt staat in de serre. En om die auto eruit te krijgen, moet de serre eerst voor een pad afbrutsen worden. Het gaat om het huis van advocaat Oscar van Oorschot. Hij is gek van oude auto's. En die auto in de serre, dat is een auto Bianchi A112 Junior. Dat wil je Jern Vlien zien eigen allereerste auto. En Oscar van Oorschot, die is onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat huis van jou, Derry Massum, dat is een hit op internet. En elke dien die vraagt hem aan, wat maakt die auto Bianchi A112 nou in de serre? Waarom is dat?
2: Ja, dat het huis populair is, dat staat vast. Want we hebben nu in één week 70 bezichtingen achter de rug. En die auto die staat inderdaad in mijn halve huiskamer, om het zo te noemen. En dat komt omdat sommige mensen houden van schilderijen, hou ik ook al van. Maar ik hou van auto's. Je kunt er naar kijken, je kunt er wat mee doen. En dan met name oude auto's.
1: En hoe hebben jullie hem erin gekregen?
2: Nou, dat ging relatief eenvoudig hoor. Ik heb er gewoon een kozijn uitgehaald met een goede klusjesman en eruit. En toen hebben we hem erin gehuft. Dus dat ging toch wel relatief makkelijk. Maar het staat nu grappig.
1: Nou, is het net zonde eigenlijk, want dan ken je die dus. Ja, je kende net maar ieder.
2: Ik heb meerdere auto's, dus ik heb nog een aantal Fiat Panda's en die rijden ongeveer hetzelfde. En ik ben erg trots op deze, want die heb ik zelf opgehaald uit Brescia. En hij is een perfecte staat. Als je ook naar de wielkassen, dus achter de banden, is alles schoon en alles blinkt. Dus het is voor mij echt een pareltje en die bewaar ik gewoon.
1: Ja, wel bijzonder, hè? Jou bent advocaat, we belly regelmatig met jou, had je maar vieze mensen wanden binnen. Maar jou heb ik echt wat met oude auto's. Wat betreffen oudere auto's voor jou?
2: Ik denk herinneringen. Toen ik vroeger jong was, toen las ik alle boeken van onschatbare klassieker. Ik weet ook veel. Dat is de gekste dingen weet ik nog van vroeger. En die auto's staan echt voor herinneringen van toen. En dat vind ik prachtig om te hebben. En zoals ik al zei, die auto's werden met zoveel passie gemaakt in de vormgeving. Nu is het met name functionaliteit. Maar in die tijd was het vormgeving. En daar hou ik ontzettend van.
1: Jo, hoe is dit nou te keer voor een liedje voor 150.000 euro? Je zei al van je bezichtigingen hoor, dadelijk komt er een keper. Maar hoe maakt het dan verder met die auto?
2: Ik heb een loods, ik heb meerdere auto's. Ik heb ook een bedrijfje, GoGo Vilos. En daar verkoop ik en koop ik oldtimers. En hij gaat naar de loods toe en daar bewaar ik hem gewoon. Ik vind het jammer, want ik ga in Harlingen wonen en dat is een prachtig huis, maar met te weinig ruimte om hem daar neer te zetten. Dus hij gaat gewoon naar een loodje.
1: Maar hij gaat net voort, hij wordt net verkocht.
2: Nee, hij wordt niet verkocht. Nee, dit zijn echt dingen die je blijft houden. En ik ga naar Harlingen omdat daar mijn prachtige dochter van 7,5 woont. En ik hoop haar over pak een beet 11 jaar deze auto te geven.
1: Het is toch wel een bijzonder hoes wat jou hebben daar onder de hege diek bij Massum. Wat ik zelfs helemaal opknapt en opknappen litten. Wat voor hoes krijg je er van waarom eigenlijk?
2: Een huisje uit 1872, als ik het goed heb, in Harlingen. Maar dat is ook prachtig opgeknapt. En zoals ik al zei, mijn dochtertje woont in Harlingen. En daar wil ik erg graag naartoe, omdat wat is nou leuker om samen naar school te fietsen. En Harlingen is natuurlijk ook prachtig, dat gebied bij de Zoutsloot. Dus ik ruil iets moois in voor iets anders moois. En ik hoop dat het allemaal goed gaat.
1: Maar er is net een keer maar oer werd een auto instinken.
2: Ik heb er wel over nagedacht op de slaapkamer, maar dan moet ik echt het dak openbreken met een hijskraan. En ik ben bereid tot veel, maar dat gaat me wat te ver. Ja.
1: En de verkeer van je hoes, hoe rent het dan om maar verder uitsen?
2: Ja, hartstikke goed. Ik heb, het is boven verwachting. Natuurlijk hoop je altijd dat je huis populair is. Maar ook dankzij de makelaar die dat uitstekend doet, wordt het gewoon een hit. Maar ik wil het verkopen aan iemand die er erg blij mee is. Dus het is niet alleen het geld, het gaat ook om de mens die het koopt. Maar dat gaat wel lukken, want de biedingen lopen binnen.
1: En wanneer valt het besluit?
2: Dinsdag 7 juli om 12 uur, dan is het bieding gesloten, zo noem je dat. En dan gaan we kijken aan wie het wordt vergund. Dan moet het getekend worden, dan heb je nog 3 dagen bedenktijd, bla bla bla. Maar dat gaat wel lukken.
1: Ja, en dan met de verhoesdozen dus inpakt worden en die auto.
2: Nou, ik bied het aan met inboedel, behalve de auto en mijn mooie Vita-stoel. Dus het beste is dat iedereen gewoon alles mag hebben van mij. En dan begin ik overnieuw.
1: Oké, nou, maar dan moet dus in elk geval die auto uitpakt worden.
2: Die auto, die gaat eruit. Het kozijntje gaat er weer in. En die gaat mooi mee naar Harlingen.
1: Oscar van Oorschot, dank u wel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren,
0: de dag is voorbij.
1: Het openingsconcert van de Tallships Races in Haasmoorn wordt verplaatst naar het Haardpodium, had de organisatie van de middag bekendmaken. Nou, waarom is dat? Had te maken met het hege wetter en de hurde wien. Dertrog kind hij net terug in op het plak, zat het eerst betocht wie dat wie de vlucht hebben. En ik praat erover met Lieuwe Kral, hij is directeur van de Tallships Races in Haas. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
1: Ja, nou wordt het wel zwaker hurt in Haas, toch? Waarom kind net terug in?
4: Ja, dat is een combinatie van dingen. Er komt uit het west-noordwesten een kracht saai, jongen. Dat is op mezelf dan net zo erg. Maar het wetter is ik heger als jeder betocht. En die combinatie maakt het nou aan dat wij... We zonden heel veel Rietse bootjes op het wetterhaven. En dat is boetenwetter. Die kon nooit voor het podium lezen. Maar nou, dat is drok. Die bootjes maak ik alle keer binnen. Na het concert. Maar omdat het heger wetter is, had ik met die wind te krijgen. Maar dus de keersloes niet jeder dicht. En ik ken die bootjes... Nou, net een keer op tijd naar binnen en we worden in chaos. Dus nou, dat is de wichtigste oorzaak.
1: Ja, wanneer kwam dit eier rond het licht? Wanneer begon dit te dagen bij het bestuur van dit wordt een probleem?
4: Nou, de oude dagen, de just aan de waberjochten en dan wist, nou ja, het is dan wat onweers. Maar hoe dichter als bijkomst, hoe meer dingen wist worden. En van de morgen hingen wij een veilig iets oerlis, maar meteorologische Chinese KNRM, Rijkswetterstaat, haven Chinese. En toen hebben we, maar een meteorologe ontwerp, jongen, van wat binnen nou precies de verwachtingen, hoe draait die wien, wat betreft het voor het wetter en hoe hebben we het besluit nam.
1: En wie er nog twijfel bij of toch niet meer echt van alles ja, optelt, dit wordt een chaos, een bende wordt het.
4: Ja, een bende, weet ik niet, maar het wordt wel gevaarlijk. Ik zie het erbij en vanuit het festival tocht, ja, wil ik het zo lang mogelijk wel rein horen. Maar doet het verhaal hoe het waar kwam en doet de havenmeester zijn hoe let dat de sloes dicht moest. En ja, toen begon het bij te dagen. Ik denk, nu wil ik eerst heel lang wel rein horen dat ze toch trok in witte worst, maar dat maakt net.
1: Nee, want vooral die bootjes net meer erbinnen kennen, dat wordt gewoon echt problematisch.
4: Nee, dat, ja, precies.
1: Ja, en die talships, die zwaar eigenlijk. Ik nog wel even problemen. Hè? Hoe zit dat dan?
4: Nou, het is zo. Die tolships die zijn oude sneeuw uit Aarhus voortgongen. En die hebben wat wikselvallig waar. Die hebben de eerste twee dagen eigenlijk vierste meer wien gehad. Dus ze zijn eigenlijk wat opsketten. Nou, dan leidt er Boppe Denemarken een denkbeeldige startlinie in. Daar zijn ze voor heen gegaan. Maar vervolgens kregen ze een verschrikkelijke bak wien. Wol op een hoed en ik nog op een kop, dus ze moesten kruisen. En daar kwamen er twee dingen in. Nou, als ze de hele route varen maar te heen, dan gingen ze sommigen te letten omkomen in Haas. En twee waren ze uit dat een aantal skippen, ja, zij vinden het onverantwoord om nou op deze manier terug te zielen. Dus wij breken de race al en wij gaan streekrug naar Haas. En dus zij komen dus wat jij er binnen, een aantal. En dat betekent ik dat op Tongsje de Jong, ja, er best al een soort grutte talships in Haas lezen.
1: En die lezen dan ik in diezelfde vluchthaven, weet je maar.
4: Ja, die lezen vlak bij de vluchthaven. Maar en ik bij de Willemshaven werd het concert Nohaven. Dus het is voor het gezicht bij het concert prachtig. Maar betekent nog meer dat als die grutte dingen binnenkomen, maar een soort wien. En wij hadden krijg 80 liter bootjes, ik omvaren, ja, dan wordt het nog meer gevaarlijk. Dus ja, de combinatie maken dat we dit besluit nemen moesten.
1: En dan moeten we het erover hebben, wat gaat er nou wel terug? Want nou klinkt het al ja. Even naar die hele Iepering misleerd. Dus dat moest even uitlezen, hoe zit het nou wel?
4: Nou, alles gaat terug. We hebben vermoedelijk het officiële, het formele go-no-go moment voor het hele evenement. Want ik deed binnen de regels om. Maar de wien die zakt in de nacht van Tongs die op Vreed in Krijft al gauw. Dus de sail in op Vreed die het gewoon terug. De skippen die hier op binnen gaan naar Boeten richting de Waterlanden. En dan komen ze misschien allemaal binnen van de oude Vreed tolle hoeren. Tongs die jongen dit ze dus. Ik trok helemaal net meer mijn bootjes van oud wetter. Maar op het haardpodium met Marine Orkest, Floor Jansen, Wiebe van Dijk, Melissa Pander. Dus het wordt prachtig. Dat gaat terug. En de rest van het programma dit weekend gaat ik gewoon terug. Het liep het ongeveer heel goed.
1: Ja, we hebben de alarmbel even jarenlitten, maar voor de rest zou het goed komen, Matten.
4: Ja.
1: Een protte willen en succes, maar de rest van de tarieringen nog.
4: Mooi, dankjewel.
1: Lieve Kral is directeur van de Tallships Races in huis.
3: Het alvoeren, de dag voorbij.
5: This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Goed, zes weken na de brand bij Sanjesoe in Van Waarden. In de dwarren van het deel met het beste park. Je moet weer iepen. En dat is een mooie dij van Wiemer Visbeek, de eigenaar van dat park. Een goeie morgen, Visbeek.
4: Ja, goeie morgen.
3: En een bijzondere dij liggen mij.
4: Ja, zeker. Dit is uiteindelijk wat we dan ook wel weinig uitzien hadden. Na zo'n tijd, ja, dat je zegt, dit biedt een stip op de horizon en die is goed. Dat we weer verder kennen.
3: Dat ga je hem vrij rap dingen, want 20 mei weer de brand. Wat is er daarna al hier gebeurd?
4: Ja, ontiegelijk volle. Er komt een heel soort op je ja, en ook omdat we met, nou ja, met al die beesten zitten, misschien nog een beetje meer. Er waren een heel soort beesten die we naar elders onderbracht. Dus die een A-baan gebouw dat moest voorthellen worden. Vervolgens ja, word je die dierverblouwen die je daar weer broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Maar je moet hier aan te wennen. En nou ja, dan pak een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast wel klaar voor.
3: Maar in tussentijd wie het orenpad van Jim gebeuren wil je hem toch?
4: Ja, klopt. De buitenstunt had gewoon heel tijd weer op mijn best, ja.
3: En intussen die het winnen op oren kan, dus alles aan het herstellen. Hoe ziet het er nou dan uit?
4: Nou, eigenlijk zaten de meesten van ons wen binnen, behalve dan ja, het stikwerkgebouw bij hen, dat is gewoon helemaal voort. De verblouwen die zinnengebouwen ons hier, daar hebben we dan ja, een nieuw hek verzet. Dat is eigenlijk even op dit moment het vervangen van het gebouw. Nou, daar moet nog een mooi doek op komen. Daar willen we trouwens ook ons verhaal op vertellen. Mijn foto's van gewoon wat wie hier even als herinnering. En nou, ik voor de meesten die het dan misschien net weten, dat het nou wel een stukje is wat mist wordt, zeg maar.
3: Die dij zelf, Jovi in het buitenland, hè?
4: Ja, bizar. Ik zie het in Italië en nou, ze hadden je supergoed idee, maar dat is een heel vreemd scenario. Ik zei zoals ik identificeer mezelf met het bedrijf. En dat je dan ja, samen op afstand zit en dat er zo'n grus gebeurt, dan wil je dat eerst net leeuwen. Maar ze had super dingen hier al. Ja.
3: En een heel soort reacties kregen, denk ik, wat dit er al je loskwam.
4: Ja, ontiegelijk vol. Dat is hartstikke vol om op te nemen. He, die donatieactie, dat is echt geweldig. Het waard hoe ze mensen wat doneert, hebben we al je leven berjochten erbij. Ja, wat er dan misschien haastbelwerk weer uitspringt, dat binnen de BN. Hoe dit nou is bij de BN binnenkwam, is maar een heel soort kaart met tekening kreeg. En de BN die hadden acties opzet om geld binnen te hebben. Heel soort verhalen had je van mem en wat er doet met de BN. En dat ze weten wel hoe is, maar dit is wel deze. Ja, die echt een de maatschappelijke functie van ons bedrijf, daar waar ik echt met de noos een beetje op drukte. En dat vond ik ook wel heel mooi. Ik wist het eigenlijk wel, maar dit kwam wel even binnen.
3: Het is een mooie bevestiging dat je een begrip binnen daar in de regio. Tachelijk, ja. Binnen ik gewoon zakelijke zaken, want is er eigenlijk al een oorzaak bekend van die brand?
4: Zeker. Ja, nou, zo kun je nooit met 100% zekerheid zeggen, maar het is naar alle gedachten een installatiebron best. Een verdeelkost van de stroom dat die in de bronflijn is.
3: Nou, dat kun je dus echt net voorkomen, liet het mij.
4: Ja, voorkomen. Dat weet je net. Natuurlijk ben ik een ding dat je goed man kennen, maar die hadden we goed in. Dus ja, op een gegeven moment is net alles te voorkomen, inderdaad. Nee.
5: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het aanvoeren.
5: De dag voorbij.
6: Zo'n 24 statushouders die komen van Joert al tijdelijk in het eerdere hotel Buitenplaats het Ges in Snets te wennen. Het hotel maakt het komende hier plak bieden ons aan 24 statushouders binnen asielzoekers maar verblijfsvergunning. De gemeente heeft de locatie voor optie meest en hier. Ik praat erover, maar de wethouder die

0: huisvesten van statushouders. En eigenlijk krijgt het team vastgoed bij ons dan het verzoek van mij van goh, ik wil toch graag een tijdelijke locatie kunnen inrichten voor het huisvesten van 24 statushouders, hè, nieuwe inwoners. Nou, en dat team gaat dan op zoek naar geschikte locaties in onze gemeente.
1: En meldt Van Eigner hem dan zelf zo door een rondje op een fiets om te zien wat is hier te leeg?
0: Nou ja, dat is best verschillend. De ene keer gaat inderdaad iemand een rondje op de fiets door de gemeente. Of hij stapt netjes in de auto of kijkt via Funda wat staat er te koop. Dus op die manier wordt er gezocht. Nou, en er zijn ook wel eens eigenaren die hun vastgoed aan ons aanbieden voor het opvangen van vluchtelingen. Hè? Of zoals net zo bij de Oekraïense opvang. Daar hebben we ook vaak vastgoed-eigenaren die ons benaderen dat zij huisvesting beschikbaar hebben.
1: Ja, de gemeente had het plak Joert bekendmaken. De bewoners zijn pas Joert informeerd. Dat klinkt toch altijd als wat een oerval. Waarom gaat dat zo?
0: Nou, dat is wel omdat dit heeft toch wel te maken met de urgentie en de snelheid die daar dan achter zit. Er is gewoon een hoge nood in het huisvesten van statushouders. We kunnen die als gemeente niet kwijt in onze reguliere woningen. Die wij aangeboden krijgen vanuit de corporaties. Dus dan zoek je snel naar locaties. En dit was snel beschikbaar. En dan moet je ook als college snelle besluiten nemen. Ook omdat daar een financiering achter zit vanuit het Rijk. Nou, er zitten allemaal deadlines aan. En ja, en dan valt dat ook wel eens samen met het besluit. En dan ook direct de inwoners benaderen. Dus op zich hebben we gisteren een besluit genomen. En vandaag zijn ook iedere bewoners geïnformeerd. En normaal doen we dat ook naar een besluit. En niet voorafgaand aan het besluit. En, op die manier hebben wij vandaag de ronde gedaan. Volgens mij is er zelfs een ambtenaar op de fiets rondgegaan om de directe omgeving, dat zijn voornamelijk bedrijven, te informeren over de komst van de nieuwe inwoners.
1: Ja, maar toch even, ik bedoel, in de neet zo heeg dat de bewijsgesprek net een die tussen zit ik in.
0: Nee, de nood is echt hoog. En het is altijd zo, als wij een besluit nemen als college, dan gaan we daarna aan de slag met informeren. Want dat had ook kunnen zijn dat het college een ander besluit had genomen.
1: Ja, kort, maar de bewoners binnen nou ik al.
0: Ja. Ja, die stonden al klaar om te verhuizen. En dat is ook uitzonderlijk, hè, dat het nu zo snel gaat. Maar zo hoog is de nood dat we daar echt direct op moesten schakelen.
1: En dan nog even naar dat plak. Een industrieterrein. Ja, dat is nou net echt heel gezellig, hè?
0: Nee, het is een uitzonderlijke situatie dat er een hotel op een bedrijventerrein zit. Hè, want industrieterrein, hè, dat wil ik het niet noemen. Het is een bedrijventerrein waar veel jachtbouw actief is. Hè, en daar staat dat hotel lange tijd leeg. Nou, en dan moet je soms keuzes maken om toch huisvesting te kunnen aanbieden. Kijk je ook van welke locaties zijn direct in te zetten. Nou, daar was dit hotel er één van. En en dan ga je kijken van nou, hoe maak je het dan wel gezellig om daar tijdelijk te kunnen wonen. Hè? Dus dat is van hoe zijn de kamers ingericht. Is het ook veilig qua omgeving, hè? Want ja, je zit toch aan het water, dus ook daar wordt naar gekeken. Dan hoop je ook dat de bewoners er zelf natuurlijk alles aan gaan doen om het daar gezellig te maken.
1: Jo, zei ze eigenlijk van dit wordt voor maximaal een jaar hier. Betekent dat dat echt de max is of kan het daarna weer verlengd worden?
0: Nee, dit is echt de max. Hè. Het zijn zelfs twee keer een half jaar. Dus het kan ook best zijn dat het na een half jaar al toereikend is geweest. En dit is echt een tijdelijke situatie om de statushouders die al in onze gemeente zouden komen te wonen, die nog niet naar een woning toe kunnen, om die toch uit het AZC te kunnen halen. En dan in deze tijdelijke opvang, zodat het ook ruimte geeft in het asielzoekerscentrum. Zodat daar ook de keten, zoals dat dan mooi heet, van vluchtelingen in beweging kan komen. Want in heel Nederland zitten er te veel statushouders in een AZC te wachten op een woning. En door deze oplossing kunnen de 24 personen versneld even naar een andere omgeving.
1: Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Dank u wel.

0: Moon is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nu dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
0: Weekend vat de vrood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en ook nog eens 10.000 vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week, donderdag, zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn ook tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee mensen aangehouden. Een van hen had een mes bij zich en de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich en even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. En ze hadden ook een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op 1-0 en het duurde tot in de tweede helft dat de Engelsen langs zij kwamen en uiteindelijk toch nog de winst pakten. Harry Kane maakte de twee Engelse doelpunten. En de tennissers Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp zijn uitgeschakeld op Wimbledon. De Jong verloor in de tweede ronde in 3 sets van de Braziliaan João Fonseca. En van de Zandschulp moest na 5 sets buigen voor de rust Roman Safiulin. En daarmee is de Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon verleden tijd. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. En dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er maar 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En na nog 2 etappes in Spanje trekt de karavaan naar Frankrijk. Daar is op 26 juli de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: wieder Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Als je de stenen op jouw pad niet opruimt, struikelen je kinderen daarover. Die Surinaamse wijsheid haalde premier Jette aan tijdens de Kittikotti-herdenking. Komen wij aan met je eigen stoep schoonvegen. Welkom bij het oog van deze woensdag 1 juli. Terwijl de premier bij die nationale herdenking slavernijverleden was, was er in Den Haag een vurig debat over stikstof en Wilma doet daar zometeen verslag van. We behandelen zometeen ook een nieuw woord, de garantiemacht. Wat is het en hoe gaat dit Oekraïne helpen? We gaan naar de maan, we gaan een flink potje herrie maken, maar eerst natuurlijk het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 1 juli.
2: Het is toch alweer een tijdje terug dat de boze boeren in Den Haag tegen stikstofplannen protesteerden. Maar vandaag stonden ze er weer. Niet alle boeren lukt het de stad in te komen, want de politie liet maar 20 tractoren door.
3: Ja, je wordt hier helemaal gek van. Wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren en onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. Het slaat helemaal nergens op.
2: Boeren die het wel haalden, hadden maar één doel.
4: Ja, even een statement maken. Ja, die geniepige plannen, dat wordt hem niet.
2: Ja, wat willen deze boeren dan wel?
5: Ja, wanneer zijn we tevreden?
6: Van de baan.
5: Ja, als van de baan is natuurlijk.
2: Ja, veel van hen zien het probleem niet.
7: Maar er is geen stikstofproblematiek, dus daar hoeft niks aan gedaan te worden. Dat hebben we onszelf aangepraat.
8: Er is geen stikstofcrisis.
2: Maar wat is die stikstofcrisis dan?
9: Het is gemaakt alleen maar om de boeren weg te pesten.
2: Oké, verder met de corona-enquête. Oud-minister Grapperhaus van Justitie was aan de beurt. En het ging onder meer over de avondklok.
10: Dit is wel een hele zware maatregel.
2: Hij werd er emotioneel van.
10: Ja. Dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in.
2: Burgemeester Halsema van Amsterdam had dit eerder deze week al aangestipt.
11: Ik denk dat hij dat met gezonde tegenzin heeft gedaan.
2: Halsema had het bijna goed.
10: Ik geloof dat Femke Halsema heeft gezegd dat ik gezonde tegenzin had. Ja, ja, het was gespierde tegenzin.
2: Staat hij dan nog wel achter de invoering?
10: Ja, we hebben toen, hoe pijnlijk ook, maar wel het goede besluit genomen.
2: Dan de WK-wedstrijd die op dit moment bezig is. België tegen Senegal. Deskundigen zitten met hun voorspellingen bijna nooit op één lijn. Maar deze kenner lag vooral met zichzelf overhoop. Hij noemde eerst de favoriet voor de winst.
12: Ik denk dat België op papier de favoriet is.
2: Ja, dan verwacht je dus dat hij denkt dat België gaat winnen.
12: Dus ik denk dat het 50-50 is.
2: Oké, nou, dan wordt het dus een gelijkspel met penalties.
12: Ik heb gezegd dat Senegal 0-1 gaat winnen.
2: Oké, inmiddels staat het overigens 0-1 voor Senegal. En tot slot dan de inkomsten van Donald Trump. De Amerikaanse president verdiende in 2025 bijna 2 miljard... met crypto, herdenkingsmunten en horloges, maar ook met bijbels.
13: All Americans need a Bible in their home and I have many. We must make America pray again.
2: Dat hij hierin handelt is niet zo gek als je weet wat zijn favoriete boek is.
14: The Bible is the best.
2: En als je de Bijbel als lievelingsboek hebt, dan kun je vast iets vertellen over je favoriete stuk.
15: I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
16: Even to cite a verse that
15: no,
16: you like.
15: No, I don't want to do that.
2: Nee. Het zou natuurlijk kunnen dat Trump dit graag privé wil houden, maar Jon Stewart van het satirische programma The Daily Show twijfelt daaraan.
17: Yes, people who love the Bible famously hate sharing their favorite parts.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En wij gaan door met eigenlijk de dag van morgen. De kranten, wat brengen zij morgen? Christian heeft ze gelezen.
18: Veel Amerikaanse maatschappelijke organisaties overwegen naar Nederland te verhuizen, schrijft de Telegraaf. 12 zouden dat al hebben gedaan vanwege het beleid van president Trump. Ze dreigen in de VS hun fiscale voordelen kwijt te raken.
2: En het gaat dan om organisaties die zich inzetten voor het klimaat, ontwikkelingshulp of het veilig houden van AI. Behalve het fiscale beleid in de VS spelen ook politieke druk en dreigende rechtszaken een rol.
18: Nederland is aantrekkelijk omdat de vrijheid van non-profit organisaties wettelijk goed geregeld is. Ook zijn schenkingen aan partnerorganisaties hier onbelast. Dan is de kans groot dat sommige instellingen weer terugverhuizen naar de VS als daar weer een andere politieke wind waait.
2: Volgens Trouw wordt er in de academische wereld met argusogen gekeken naar de wens van Defensie om nauwer samen te werken. Het is tijd om de muren tussen Defensie en de wetenschap af te breken, zei staatssecretaris Boswijk vandaag bij de opening van een militair innovatiecentrum aan de TU Delft. Hij noemde de universiteit een bondgenoot.
18: Maar die muren staan er niet voor niets, zeggen wetenschappers. Ze koesteren hun academische vrijheid en willen geen overheidsbemoeienis. Bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen van de TU Delft relativeert de uitspraak van de staatssecretaris. Wat hij waarschijnlijk bedoelt is dat Defensie na jaren van bezuinigingen weer moet leren samenwerken met de maatschappij.
2: De Volkskrant blikt vooruit op het Kamerdebat morgen over kernenergie. Nu het lastig blijkt een goede plek te vinden voor twee nieuwe grote kerncentrales, wordt steeds vaker geopperd om voor meerdere kleine modulaire reactoren te kiezen, zogenoemde SMR's.
18: Grootste voordeel? Je kunt ze neerzetten waar je de stroom nodig hebt en waar je de restwarmte kunt gebruiken om woningen te verwarmen. Ze zijn sneller te bouwen en dankzij hun kleinere omvang zijn ze makkelijker in te passen in de omgeving.
2: Klinkt perfect, maar er is ook een nadeel. Ze bestaan nog niet. Er wordt wel op meerdere plekken aan gewerkt, maar het duurt nog jaren voordat de eerste in bedrijf zijn. Niet alle ontwikkelaars zullen het redden. Een deskundige zegt, als je een verliezer kiest, krijg je misschien nooit je centrale en is je geld weg.
18: De column van Marcel van Roosmalen in NRC gaat over de strafschoppen van het Nederlands elftal aan de hand van een gesprek dat hij voerde met zijn oudste dochter. Ze is 10 en volgt voor het eerst het WK.
2: Voor Nederland-Marokko had ze speciaal de wekker gezet om op school mee te kunnen praten. Na het verlies vond ze dat Koeman moest worden gestraft omdat de spelers door hem niet op doel kunnen schieten.
18: Nu is ze gestopt met het sparen van Panini-stickers en wil ze niet meer over penalties praten. Van Roosmalen beëindigt zijn column als volgt. Later is dit een geweldige jeugdherinnering, zei ik. Haar antwoord was hoog in de hoek. Ik bepaal zelf wat ik me herinner.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Christian, dankjewel. En wij gaan naar het WK, want inmiddels zijn ze weer aan het spelen. Senegal tegen België. Hoe staat het ervoor, Krijn Schuitenmaker?
8: Het is nog altijd 1-0 voor Senegal. En België heeft wel hun super sub ingebracht. Lukaku voor de ketelaren. Dus België moet wat opportunistischer gaan voetballen. Maar de eerste kansen zijn voor Senegal. Zo was het even Diarra die net naschoot en bijna dus de 2-0 maakte voor Senegal.

0: Ja, Krijn, we komen gelijk weer bij jou terug. We starten een plaatje in en wat gebeurt er?
1: De 2-0 wordt gemaakt. Senegal op een 2-0 voorsprong. Prachtige aanval. Ismaïla Sarr is de bal die hem maakte. 2-0 dus. België in grote problemen.
0: Oké, dankjewel. Als er weer wat gebeurt, komen we terug. Maar we gaan nu weer even naar Almita Lattimore.

0: altijd de achtergrondzangeressen in de gaten. Dit was de achtergrondzangeres van Aretha Franklin, onder andere Almeta Lattimore met Oh My Love, met een waanzinnige stem natuurlijk. U hoort het, 20 trekkers dus in de buurt van de Tweede Kamer vandaag vanwege het stikstofdebat daar. En ook een volgepakte publieke tribune vol mensen die min of meer rechtstreeks betrokken waren. Wilma Borgman was er ook daarbij in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Winfried, goedenavond.
0: Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want het zijn natuurlijk allemaal professionals daar in de Kamer. Maar heeft zo'n tribune invloed nou invloed op het debat, hoe dat verloopt?
2: Oh ja, zeker. Het was daardoor een heel beladen debat. De tribune was veel te klein voor de belangstelling die er was vandaag. Dus de mensen zaten ook in de grote hal in de Tweede Kamer, daar beneden die roltrappen om het debat te volgen, en ook op andere plekken in de Kamer. Maar ja, ook en echt voelbaar emotioneel op de publieke tribune. De voorzitter van de vergadering, dat was D66-Kamerlid Wieke Paulusma, die waarschuwde één keer, die waarschuwde nog een keer dat mensen zich niet mochten bemoeien met het debat. En toen gebeurde dit. Laura Bromet van Pro, die was bijna klaar met haar verhaal. En die vertelde dat ze veel op boerenerven was geweest.
3: En ik juich het toe als veel meer boeren zo'n toekomst hebben en ook gelukkig worden.
4: Wie maakt jij kapot? Dat ben ik!
5: Oké. Okay. Dit is nu klaar. Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune. En dat geldt voor iedereen die straks nog geluid maakt. En anders, en dat zou ik heel erg vinden, ben ik genoodzaakt om het debat te schorsen en de tribune te laten ontruimen. En dat zou ik heel vervelend vinden voor de mensen die wel stil zijn en dit debat willen volgen.
2: Ja, nou, Wieke Paulusma van die de Kamer voor zat, die waarschuwde kennelijk genoeg, want daarna bleven ze wat stiller. Ik zat een tijdje op de tribune en hoorde wel allerlei commentaren, maar die waren niet meer voldoende hoorbaar om de voorzitter in te zijn. Maar ja, je hoort het was echt wel fel. En het was ook merkbaar in het debat dat de partijen vooral op rechts in de gaten hadden dat ze sympathie te winnen hadden bij die mensen op de tribune, want die werden af en toe gewoon rechtstreeks aangesproken. Bijvoorbeeld dat ze maar goed moesten opletten op wie ze wilden stemmen.
0: Ja, ja, ja. Zo gaat dat. En de discussie over stikstof is dus weer helemaal terug. Ja. De gevoeligheid ook daaromtrent. Ondanks dat hoorden we van Pro al dat zij het pakket van het kabinet willen steunen. Ja. Heeft het kabinet bij voorbaat een meerderheid?
2: Ja, in de Tweede Kamer hebben ze die meerderheid wel met die uitgesproken steun van Pro. Maar er zit nog wel een addertje onder het gras, want de coalitie hoopt heel hard dat ze ook op rechts nog steun verwerven van JA21 bijvoorbeeld, zodat die steun breder is dan alleen op links. Om ervoor te zorgen dat het beleid voor langere tijd gaat gelden als er weer een nieuwe regering komt, dat het niet gelijk weer overhoop gehaald wordt. Maar ja, JA21 wil de plannen aanpassen. En dat kan dan weer niet met Pro. Want Laura Bromet van Pro die zei ook vandaag nog, er mag helemaal niks aan veranderen. Nou, Pieter Gimwis van de ChristenUnie, die had er wel een oordeel over.
6: Want ik kreeg gisteren heel erg sterk het gevoel dat er een soort dictaat werd opgelegd aan de rest van de oppositie naar het kabinet. Terwijl het kabinet had gestreven naar 100 zetels minimaal aan draagvlak. Maar dat Pro de vinger opstak van nee, er mag werkelijk niks veranderd worden wat ons niet zint.
5: Mevrouw Bromet.
3: Ja, voorzitter, ik heb al een paar keer vandaag het woord dictator gehoord. En ik vind het heel knap dat een fractie met 20 zetels als dictator weggezet wordt. Vroeger noemde je dat gewoon een partijstandpunt.
6: Ja, maar zo heb ik het wel beleefd. Want het is me nogal wat dat je op die manier een hypotheek legt op deze discussie.
3: Zoals gezegd hebben wij 20 zetels in de Tweede Kamer. En kunnen wij inderdaad met het minderheidskabinet een meerderheid vormen. Dus het verhaal van dat er op rechts zetels nog nodig zijn, dat klopt niet. Bovendien, in onze ogen is dit een rechtskabinet. De VVD zit in dit kabinet. Wij vinden D66 ook een rechtse partij. Dus rechts komt uitgebreid aan bod. Wij mogen gewoon vinden wat we vinden. En dan hoeven we niet meteen voor dictator uitgemaakt te worden. We gaan ons steun verlenen aan dit plan. Maar het is een compromis van drie partijen die niet zo denken zoals Pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles.
2: Ja, en als het kabinet een andere meerderheid wil vinden, nou, ook prima. Maar dit is een harde eis van Pro. En het ziet ernaar uit dus dat zij inderdaad de coalitie uit de brand gaan helpen.
0: En hoe zit dat nou tussen de VVD en Pro? Want de VVD wilde toch niet meer met Pro?
2: Nee, ze wilden niet regeren met Pro. Dat is wat anders. Want als Pro hun plannen steunt, dan is dat best. Okay. Ze zei het Kamerlid Renate den Hollander van de VVD Nou, bij de PVV, de rechtse concurrentie, vonden ze dat helemaal niks. Luister maar even naar Chris Jansen.
1: Mijn vraag is, de VVD weigerde in een kabinet te gaan zitten samen met Pro. En nu gaat u op uw knieën naar Pro toe voor steun. En zij kregen ook nog eens een dictaat mee. Het mag niet verslechteren.
7: Het lijkt een beetje omgekeerde wereld hier. Het kabinet komt met een plan. Pro zegt, wij willen dit plan steunen. Wie gaat er dan door de knieën? Er ligt gewoon een goed plan waar ik in geloof en waarvan ik van overtuigd ben dat de vergunningverlening los gaat komen, dat er weer woningen gebouwd kunnen worden, dat er weer gewerkt kan worden, dat mensen weer kunnen ondernemen. Pro zegt, wij vinden dat een goed plan. Nou, dat is hartstikke fijn. Wij hopen dat de PVV het ook gaat steunen. Want er zitten hartstikke goede elementen in dit plan. En daar sta ik voor.
2: Ja, Kamerlid Renate den Hollander van de VVD. Pro steunt de coalitie. En dat is hartstikke mooi, zei ze.
0: En steun van de rechtse partij, hoe zit het daarmee?
2: Nou, even kort door de bocht geformuleerd. Alles rechts van jaar 21 is mordicus tegen. BBB natuurlijk, die dankt het bestaan zo ongeveer aan het verzet tegen de stikstofplannen. En die zijn nu net zo tegen als ze eerder waren. PVV, Forum voor Democratie, de SGP, die willen er allemaal niks van weten. Maar voor jaar 21 ligt het inderdaad anders. Het Kamerlid Goudzwaard van jaar 21, die was opvallend constructief, deed ook niet mee aan dat aanspreken van de tribune. Koos een heel andere toon dan de rechtse collega's. Sterker nog, die zei letterlijk dat die zijn hand wil uitsteken naar de coalitie. Maar daar heeft hij iets voor nodig, want hij wil aanpassingen op toch tamelijk essentiële onderdelen. Dus ja, als het kabinet echt die stem van jaar 21 wil hebben, dan wordt het nog een hele balanceeract tussen de veranderingen die jaar 21 nodig heeft en de harde eis van Pro om juist helemaal niks te veranderen.
0: En hoe gaat de minister daarmee om? Want die moet het hele pakket verdedigen daar in de Kamer. Daar is hij nu nog mee bezig, als
2: zeker,
0: ik het goed zie. Zijn eerste grote klus ook, mogen we toch gaan noemen. Hoe doet hij het?
2: Nou, hij staat eigenlijk vrij rustig te vertellen wat hij wil. Dit pakket is nodig om het land weer in beweging te krijgen, zegt Van Essen. Maar inderdaad, er wordt wel heel veel gevraagd van boeren en eigenlijk van iedereen. Hij zei in zijn verhaal, dit is eigenlijk wat het maximale wat je van de samenleving kan vragen. Nou, Caroline van der Plas die vond dat dat wel wat meer nadruk had mogen krijgen, die empathie. Want ze had zich gestoord aan de manier waarop de plannen afgelopen vrijdag werden gepresenteerd. Het was slecht nieuws voor boeren, maar de minister was veel te vrolijk. Nou, dit zei Van Essen zelf.
8: Voorzitter, ik heb volgens mij een hele afgewogen persconferentie gehad. U heeft daar waarschijnlijk nauwelijks een lach op mijn gezicht gezien. Op het moment dat ik door de natuur ga, door een bos loop, ja, dan word ik wel eens blij. Maar tegelijkertijd ga ik altijd benadrukken hoeveel we ook vragen van boeren. Daar ben ik me heel goed bewust van.
9: Ja, voorzitter, ik vind het vrij beledigend. Om het zo af te doen, dat filmpje, op de, door D66 filmpje was dat. Om dat af te doen is van ja, als ik in een bos loop, dan ben ik altijd blij. Het was gewoon echt totaal ongepast. Op een dag dat boeren te horen krijgen eigenlijk voor mijn bedrijf en mijn gezin is er straks geen plek meer.
0: Uw vraag.
9: Nou ja, is de minister het daar niet mee eens om dit zeg maar zo eigenlijk een beetje weg te schuiven? Omdat ja, ik was gewoon blij omdat ik in het bos ben.
8: Ja, voorzitter, het gaat om echt een heel klein onderdeel van een filmpje. En ik vind dat echt spijkers op laag water zoeken. Want de rest van de hele dag en ook tijdens die presentatie heb ik een heel afgewogen verhaal gehouden. Waarin ik echt ben ingegaan op wat we vragen van boeren. En daar ben ik me heel goed bewust van.
2: Ja, zei de minister van Landbouw van LVVN van Essen van D66. Hij staat er nog steeds, Winfried, want het debat is nog bezig.
8: Okay.
2: Maar ook als dat ergens midden in de nacht is afgelopen, dan is dat nog maar het begin van een heel erg lang traject van wetgeving.
8: Ja.
2: In oktober komt de eerste wet, want het kabinet heeft haast. Maar dit onderwerp zal Den Haag nog wel even bezighouden, denk ik.
0: Ja, ik vrees het ook, maar het gaat ook ergens over.
2: Zo is het.
0: Wilma, dankjewel.

0: Ja, dat was Miley Cyrus en Lindsay Buckingham met Secrets hier in het oog op 1 juli. En morgen krijgt minister Jesselgus van Defensie een rapport aangereikt waar wij nu al van mogen horen. En Jan Broeks van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die heeft dat rapport bij zich. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Krijgt mij een primeur gewoon. Gunt u ons dat eventjes?
1: Ja, jullie mogen als eerste kennis nemen van het rapport. Morgen biedt het aan de minister en... Daaropvolgend is er een openbare bijeenkomst. Ja. Er zijn meerdere media dan bij.
0: Nou, gaan we iedereen alvast even voorlichten wat erin staat. Waar gaat het over?
1: Dit gaat over... We lopen eigenlijk een beetje voor de muziek uit. Hè. Als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je dat er geleidelijk aan toch wat bewegingen beginnen te komen. Poetin die heeft dan weliswaar Gerhard Schröder als bemiddelaar namens Europa genoemd. Maar dat is natuurlijk omdat dat niet in zijn kamp zit. Maar je ziet wel dat Poetin...
0: Oud-bondskanselier, hè?
1: Ja, oud-bondskanselier, Gazprom. Dus nee,
0: je ziet... Vrienden in Rusland.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo geloofwaardig, maar je ziet wel dat er dus geleidelijk aan bewegingen komen dat Europa aan tafel moet gaan zitten. Onze stelling is dat als Europa aan tafel gaat zitten en er komt een akkoord,
0: ja,
1: dan kunnen we beter nu daar nadenken over hoe kun je dan na zo'n akkoord de garanties dat zo'n akkoord wordt nageleefd, hoe kun je dat inkleden?
0: Ja, vanuitgaande dat er een einde aan de oorlog komt,
1: ja,
0: wat moet je dan doen? En u adviseert de regering, en de regering dient in ieder geval naar u te luisteren, hè, dat is uw functie als advies. Om in te zetten op een internationale garantiemacht. Ik zei het in het begin van het programma al eventjes. Daar had ik nog niet vaak van gehoord. Wat is een garantiemacht?
1: Het gaat over het garanderen van het bestandsakkoord. We kennen allemaal uit het verleden de VN-vredesmacht. Hè? Dat is een macht die tussen twee strijdende partijen komt te zitten. Nou, dat is niet waar we naar kijken. In dit geval.
0: Nee.
1: We kijken naar de macht die in staat moet zijn om voldoende stevig te zijn met landmacht, luchtmacht en marine-eenheden om Rusland af te schrikken. Hè, om te zeggen tegen Rusland van je moet geen dingen doen die mogen. En tegelijkertijd het bestand Oekraïne te helpen het bestand in stand te houden. Ja. Zodat we niet weer een tweede oorlog krijgen, ja, die over 3-4 jaar komt.
0: Afschrikkend effect wel tussen de beide grootmachten in? Of,
1: Nee, niet ertussen.
0: Okay, okay. Dus
1: aan de Oekraïnse kant.
0: Ja, u steunt Oekraïne, het Oekraïnse leger,
1: ja,
0: met zo'n macht. Ja. Dus ook Nederlandse militairen zouden dan gestationeerd kunnen worden in Oekraïne?
1: Wij pleiten ervoor dat Nederland een leidende rol gaat nemen in het op de kaart zetten van zo'n macht. Hè. We zien een coalition of the willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland.
0: Uh-huh.
1: Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen, maar we vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem,
0: ja,
1: altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland... We spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten en dan nu ook gewoon in die garantiemacht met de krijgsmacht die we aan het opbouwen zijn.
0: Troepen daar, soldaten daar naartoe.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar dat kunnen we ons nu nog niet echt voorstellen, toch?
1: Nee,
0: u kijkt erbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar Europa speelt nog op geen enkele manier een militaire rol, behalve leveren van munitie en van de wapentuig. Maar dat is een enorme stap. Hoe realistisch is dit?
1: Ja, het is inderdaad een enorme stap. Hè. Je moet als Europa laten zien dat je ook put your money where your mouth is.
0: Yeah.
1: Wij moeten meer verantwoordelijkheid nemen. En dit is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe je die verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Met eenheden die landmachteenheden die op de grond in Oekraïne staan. Marine eenheden die op de Zwarte Zee rond kunnen varen.
0: Stel, u bent Poetin. Het is woensdagavond, we zijn gek.
1: Ja.
0: Wat zou u dan vinden van westerse troepen in Oekraïne? Hoe zou u reageren?
1: Ik ga er niet vanuit dat Poetin daar heel makkelijk akkoord tegen gaat zeggen.
0: Nee.
1: Vandaar ook dat wij... Onze insteek is, er zijn drie mogelijkheden. De allermooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die kans daarop is niet heel groot, denk ik.
0: Nee.
1: Tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord, hè, tussen Oekraïne en Rusland. Dat is een beetje de suggestie,
0: mm-hmm,
1: die je nu wekt. Wij denken dat zou wenselijk zijn,
0: ja,
1: maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot.
0: Nee.
1: Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigt op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
0: Oh ja, oké. Okay. Dat is een andere constructie dan ik in gedachten heb. Maar nog steeds zal het Poetin niet behagen. Nee. Je begon de oorlog zo'n beetje mee dat er militaire invloed vanuit het Westen in Oekraïne kwam.
1: Ja. Ja. Maar je ziet ook dat Poetin nu toch langzamerhand er ook wel achter komt dat de oorlog ook naar zijn eigen grondgebied toe gaat. Ja. Dat de bevolking daartegen is. Dus op enig moment zal die toch ook aan tafel moeten komen.
0: Wat vindt Mark Rutte hiervan? U heeft vroeger bij de NAVO gezeten, toch? Als ik het goed heb.
1: Ik was directeur-generaal van de internationale militaire staf.
0: Ja, nogal. Functie. Staat de NAVO dan ineens buitenspel?
1: Nee hoor, nee. Ik denk, wij kiezen er bewust voor om niet de institutionele weg te volgen. Hè. Dus NAVO of EU hiermee te belasten met de coalition of de willing. Maar er zal nadrukkelijk een coördinatie met NAVO zijn. NAVO wordt op dit moment de Joint Forces Command in Brunsum. Die houden dat gebied een beetje in de gaten voor de NAVO. En dan moet je dus de coördinatie mee blijven doen. Ja. En NAVO heeft op dit moment al een belangrijke rol in Oekraïne. Die hebben een speciale vertegenwoordiger van Mark Rutte, die zit in Oekraïne. Die houdt zich bezig met de toekomstige vormgeving van de Oekraïnse krijgsmacht. Nou, ja, ja. Met die twee NAVO-eenheden zul je nadrukkelijk moeten coördineren.
0: En coördineert dit advies dan ook met de NAVO? Is het in die zin haalbaar? Ik bedoel, dat is nogal een factor waar je rekening mee moet houden, denk ik.
1: Ik denk dat hier op termijn met de NAVO over gesproken zou moeten worden.
0: Ja, maar niet op voorhand voordat u zo'n advies afgeeft.
1: Nee, we hebben
0: u kent
1: nu
0: daar mensen. Dus u kunt een beetje inschatten hoe ze erin staan, denk ik.
1: We hebben wel met een aantal experts gesproken. Hè. We hebben ook ons licht opgestoken op het NAVO-hoofdkwartier.
0: Misschien ook wel slim als je even niet op de Verenigde Staten kan rekenen dat je het allemaal op deze manier regelt. Een eigen Europees traject.
1: Het allermooiste zou zijn als de Verenigde Staten hier wel bij betrokken zou zijn. Maar ik denk dat je hiermee ook nadrukkelijk aangeeft. Wij nemen onze Europese verantwoordelijkheid. En als het moet, dan doen we het zelf.
0: Ja. Los van die garantiemacht, wat een fascinerend gegeven is, adviseert u parallel te investeren in zowel de Oekraïnse als de Europese defensieindustrie. Hè? Wat is de gedachte daarachter?
1: Ja, je ziet dat de Oekraïnse defensieindustrie op dit moment heel erg gericht is op dat ze wat ze op dit moment aan het doen zijn. Maar dat ze daar heel veel kennis hebben opgedaan. Dat er heel veel innovatiekracht in zit. En wij denken dat zowel Oekraïne als de krijgsmachten van Europa erbij gebaat zouden zijn met het geld wat nu beschikbaar is om capaciteiten gezamenlijk te ontwikkelen. Dus met elkaar dit te doen. En de innovatiekracht uit Oekraïne te gebruiken voor de Europese defensieindustrie.
0: Ja. Morgen krijgt minister Jessogus dit overhandigd. Ik neem aan dat ze er misschien al een beetje van gehoord heeft van uw advies. Kan ze het eigenlijk gewoon negeren en het zo in de la droppen en niet meer naar kijken?
1: De adviesraad, de internationale vraagstuk, is een officiële adviesraad van de regering. En in de kaderwet die dit regelt, staat beschreven dat het kabinet binnen 90 dagen in formele zin in het openbaar moet reageren op het advies en wat ze daarmee doen. En daarmee ontstaat er dan vaak een discussie met het parlement. Van minister, waarom heeft u dit wel of waarom heeft u dit niet geaccepteerd? Dus ze kunnen het in de la gooien, maar dan is
0: er niet zomaar omheen.
1: Na 90 dagen zal er iemand roepen van komt er nog een reactie.
0: Ja, het geeft het gewicht van dit advies aan. Dank dat u er hier vanavond over wilde komen vertellen, meneer Broeks.
1: Graag gedaan.
0: Dank voor het komst naar de studio. En wij gaan even een klein uitstapje maken naar het WK, naar het voetbalkrein. Hoe gaat het ermee?
2: Nou, nog niet heel goed voor de Belgen. Senegal staat op het punt om naar de volgende ronde te gaan, naar de achtste finale. Want het is nog altijd 0-2. Nou, die fantastische goal van Ismail Assar. Met name de manier waarop hij tot stand kwam. Moussa Niakate met een hele lange bal. En daarna was het aanvallen van Senegal tussen drie Belgen. En ook nog de keeper. Hè? Niet zomaar de eerste de beste. Maar Thibaut Courtois die bal niet kon stoppen. Dat betekende de 0-2. Een aantal wissels bij België. Luka Bakio is in de ploeg gekomen. Lukaku natuurlijk al aan het begin van de tweede helft. Maar dat heeft voorlopig nog geen resultaat opgeleverd. België wel trouwens wat vaker op de helft van de tegenstander te vinden. Maar het is nog altijd 0-2.
0: Oké, Krijn, later meer wellicht. Wij gaan de ruimte in. De directeur van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zei gisteren dit over datzelfde WK.
3: If the United States wins the World Cup, we will absolutely, we're going to get the soccer ball there if they win.
0: Ja, een voetbal op de maan. Zat je nou te lachen of niet?
4: Ja, zeker. Ja,
0: ik kreeg het niet helemaal door, maar je verstopt je gezicht eventjes. Sterrenkundige en schrijver Lucas Ellerbroek is hier. Waarom die lach?
4: Nou ja, het begon al met de zin, if we win the World Cup. Dan sturen we een voetbal naar de maan.
0: Ja, dus het zit vol met fantasieën.
4: Ja, precies, ja.
0: Wat de baas van de NASA zegt, niet tenminste.
4: Ook dat, ja.
0: Moeten we die niet geloven?
4: Ik geloof hem best, maar ik denk dat hij zich heel erg verzekerd voelde dat het toch nooit gaat gebeuren. Dus dat hij dat makkelijk kon zeggen.
0: Nee, want hoezo niet eigenlijk?
4: Dat Amerika de wereldkampioenschap wint?
0: Nou nee, die voetbal op de
4: maan. Dat zou wel kunnen.
0: Ja.
4: Tuurlijk.
0: Ja. Daar gaat het natuurlijk over.
4: Ja.
0: Want dat is zijn doel. Ja. Uiteindelijk, daar heeft hij echt verstand van. deze NASA-directeur, dat zei tijdens een persconferentie over de maanbasis die Amerika wil gaan bouwen. Hè. Het is nog wat groter, de droom die ze hebben. En waarbij ze ook gelijk bekend maakte dat $600 miljoen naar drie bedrijven gaat die onderzoeksapparatuur voor op de maan gaan ontwikkelen. Wat is Amerika allemaal van plan daar?
4: Amerika is van plan om daar een permanente aanwezigheid op de maan op te bouwen. Mm-hmm. En dat begint dus met het inrichten van een basis. Het voorbereiden van dat er apparatuur komt. En dat er kennis wordt ontwikkeld over wat er voor nodig is om daar permanent aanwezig te zijn. Mm-hmm. Dan is meteen de vraag van waarom willen ze dat eigenlijk?
0: Absoluut.
4: Ging je die vraag al stellen?
0: Ja, ga je gang.
4: Er zijn meerdere redenen om naar de maan te gaan. Ten eerste vind ik ben zelf wetenschapper, er is bepaalde wetenschap die je echt alleen maar op de maan kunt doen.
0: Zoals?
4: Een daarvan is luisteren naar het heelal in radiostraling. Dus radiostraling die komt ook uit het heelal. Mm-hmm. Maar omdat je hier op aarde ontzettend veel radiostraling al hebt, kan je een bepaald soort radiostraling, daar is gewoon te veel storing.
0: Je krijgt een heel zuiver signaal als je daar gaat luisteren.
4: Precies. Ja. Zeker aan de achterkant van de maan heb je het maan als een soort van schild onder je. En daarachter zit de aarde.
0: Ja.
4: Als je daar bent, dan kun je een bepaald soort straling ontvangen die echt van het hele jonge heelal komt. Dus als we willen weten waar het heelal uiteindelijk vandaan komt, vlak na de oerknal, in ieder geval dat is wat we denken, dan moet je daarvoor naar de maan. Ik zal niet zeggen dat de Amerikanen daar naartoe gaan om alleen maar naar het heelal te luisteren.
0: Dat is een heel nobel doel.
4: Dat is het zeker. Het is ook een strategisch doel om daar te zijn, om nog even terug te gaan, waarom willen ze naartoe? Mm-hmm. Als je verder op het heelal in wil, of de ruimte in wil, dan is de maan een goede uitvalsbasis. Omdat de zwaartekracht is daar lager. En dan kun je met raketten vanaf de maan hebben minder brandstof nodig om verder te komen. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet je dan eerst wel daar een raket kunnen bouwen. Dus het is allemaal toekomstmuziek.
0: Ja. Ja. Maar ja, ze hebben toch over 2028, zoveel toekomstmuziek is het dan niet?
4: Ja, nou ja, dat is dan de eerste stap om daar naartoe te gaan met, dan hebben ze niet meteen al een missie die hele basis opbouwt, zeg maar. Ik denk dat ze vooral ook China voor willen zijn en de vraag is of dat gaat lukken. De vraag is überhaupt of 2028 gaat lukken.
0: Ja, want waarom is dat de vraag eigenlijk? De NASA staat bekend om doelen te halen. In het verleden zijn ze niet meer zo sterk als vroeger? Of zo?
4: Nou ja, ze zijn voor heel veel dingen ook afhankelijk van bedrijven. En dan met name de grote bedrijven van Elon Musk en Jeff Bezos, die nu de raketindustrie domineren. Mm-hmm. En daarvan is ook nog niet alle hardware klaar, zeg maar. Dus,
0: er is onlangs nog een raket ontploft, hè?
4: Bijvoorbeeld.
0: Onderdeel van die missie was, althans de opbouw naar die missie was. Dus het gaat niet altijd goed. Maakt dat ze kwetsbaar, dat ze zo steunen op die twee multimiljardairs?
4: Dat vind ik wel, ja.
0: Ze hebben wel geld.
4: Ja, dat is waar. Maar het zijn er maar twee. En het zijn ook twee mannen die
0: met een billetje.
4: Precies, die nogal grillig zijn.
0: Ja.
4: En het is uiteindelijk wel, ik las ergens, NASA heeft eigenlijk zijn eigen lot uitbesteed. En heeft eigenlijk ook helemaal geen controle meer over, ze hebben niet echt een keus.
0: Zijn ziel verkocht.
4: Zijn ziel verkocht, zo kun je het zien.
0: Ja.
4: Ik zeg niet dat die bedrijven dat niet zouden kunnen.
0: En waarom kan de NASA het eigenlijk zelf niet meer? Want vroeger was NASA het enorme budget. Is er zo hard bezuinigd?
4: Ze hebben eigenlijk die hele lanceerindustrie hebben ze allemaal geprivatiseerd, als het ware. Dus ze zijn eigenlijk al begonnen met publiek geld in Amerika terug naar de jaren 60. Er was Apollo-project. Kennedy had gezegd, we gaan naar de maan. Dus we gaan dat zorgen dat we dat kunnen.
0: Ja.
4: En om die raketten die daarvoor nodig waren op te bouwen, hebben ze dat een beetje verspreid over heel Amerika, fabrieken gebouwd. En zorgen dat overal werkgelegenheid kwam om die raketten te bouwen. Ja. Dat is een heel erg complex verhaal. Want je dan de motor haal je uit Wisconsin. En de
5: is niet heel efficiënt, lijkt me.
4: Dat is niet heel efficiënt. En dat is dus ook heel erg kwetsbaar. Dat is pas kwetsbaar. Omdat je dan systemen in elkaar gaat zetten die een heel groot bouwpakket zijn.
5: Maar als we dan even een sprong maken naar de recente geschiedenis. Flinke bezuinigingen door Trump.
4: Ja.
5: En die vervolgens zijn eigen vrienden binnenhaalt om daar de zaak over te nemen. Zo
4: En ook even in...
5: ook de directeur van NASA, een Trumpist, hè? Aangesteld door Trump zelf.
4: Ja.
5: Voorgesteld, genomineerd.
4: Precies, ja. Nee, klopt. Maar nu is voor mij Isaac Milner terug. Maar is iemand uit de commerciële ruimtevaartindustrie. Ja. En hij heeft ook in het budgetvoorstel staat nu dat heel veel wetenschap weg wordt bezuinigd bij NASA. Ja. Dus dit is wel echt een soort van coup daarin. Ja.
5: Ja, dus dan komen we weer even op waarom Amerika het wil. Die wetenschap, dat zou mooi zijn. Als wetenschapper zeg jij dat en dat snap ik heel goed. Strategisch zei je. Wat is dan de strategie? Wat kun je, is het militair strategisch? Waarom?
4: Ja, aanwezigheid daar is... als China dat ook interessant vindt, vindt Amerika het ook interessant. En er zijn nu veel meer landen die daar ook iets willen. En bedrijven ook. Dus het is een beetje een nieuw soort landje pik.
5: Ja, kunnen landen dat zomaar? Ik bedoel, wat is de status van... Van zo'n planeet.
4: Ja, dit is heel erg interessant. Misschien leuk te noemen, ik ben onderdeel van een initiatief dat heet Ambassade van de Maan. Mm-hmm. En wij zijn een groep wetenschappers, kunstenaars, ook beleidsmakers. André Kuiper zit er ook bij.
5: Yeah.
4: En wij willen de maan eigenlijk een soort stem geven. Omdat er bestaan wel verdragen die iets zeggen over de ruimte.
5: Yeah.
4: Dus uit de jaren 60 het VN-verdrag voor gebruik van de ruimte. Daarin staat dat landen geen claim mogen leggen op grondgebied in de ruimte. Mm-hmm. Maar er staat er niets in over exploitatie. Er staat in feite in, je mag het wel, je mag er wel dingen vandaan aan het verhandelen.
5: Ja, dus als er grondstoffen zijn, ergens zijn te winnen, wat volgens mij op de maan niet per se direct verwacht wordt.
4: Nee, er zit dus bijvoorbeeld water op de maan.
5: Voor het gebruik handig.
4: Voor het gebruik ter plaatse daar handig. Daar kun je ook raketbrandstof van maken. Dus er zijn zeker wel dingen die daar iets waard zijn of waard gaan worden. Op dit moment is er niet een business case. Het is te duur om dat er vandaan te halen of daar te gebruiken. Het is niet zo dat het nu voor een bedrijf aantrekkelijk is om op de maan zaken te doen. Nee. Gelukkig zou ik bijna zeggen.
5: U maakt zich zorgen om de maan.
4: Ja.
5: Waarom dan eigenlijk? Want ik bedoel, er woont niemand.
4: Ja.
5: Naar we weten.
4: Ja, dat is waar. Het is niet zo dat we als we daar naartoe gaan, dat we dan inderdaad iets anders uitroeien. Maar ik denk dat we gewoon... ik zie gewoon iets gebeuren dat er een nieuw stuk land beschikbaar is. En dat de mensheid daar gewoon naartoe gaat. En zich van zijn minst goede kant gaat laten zien tegenover elkaar.
5: En de Amerikanen smullen hiervan. Hun hele bestaan is ooit begonnen met landje pik. Dus die denken, wat is er mis mee?
4: Nou ja, kijk, ik heb gewoon een toekomstbeeld. Als dit zo doorgaat, dan komt er een basis op de maan. En dan komen er allemaal lichtjes op de maan. En dan zometeen als we naar de maan kijken, is de maan niet meer een mooie donkere bol, maar een bol met allemaal lichtjes. Yes. Waar misschien een McDonald's reclame op staat. maar.
5: Dat doet u bij dit project ook, hè? Op deze manier ernaar denken. Bijna filosofisch. Toch, er is weer een race gaande tussen de Verenigde Staten, China en Rusland. Ja. Tot slot nog eventjes, wie gaat het winnen? De Chinezen zeggen maar weinig.
4: Ja,
5: willen er in 2030 zijn, volgens mij.
4: Ik denk dat China er sneller staat dan we denken. Het is natuurlijk ontzettend afhankelijk van wat er politiek gebeurt. Het zou me niks verbazen. Europa doet in ieder geval niet in die race mee, maar wel is niet weg te cijferen. Want Europa doet er goed aan om zijn eigen sterke punten door te ontwikkelen. Namelijk wetenschap en wetenschappelijke apparatuur. Die radiotelescopen waar ik het net over had.
5: Ja.
4: Daar is hier vanuit Nederland, Mark Klein Wolt is ook aangesloten bij de ambassade van de maan. Hij is sterrenkundige die zo'n radiotelescoop op de maan ook ontwikkelt.
5: Ja.
4: Of in ieder geval wil ontwikkelen. En die wordt
5: Europa moet er ergens aanhaken, want anders verliezen ze deze strijd.
4: Ja.
5: Ik heb een andere vraag. Houdt u van punk?
4: Zeker.
5: Ja? Nou, dan gaat u nu genieten. En dan waarschuw ik iedereen die in slaap aan het vallen is, want dat is zometeen wel voorbij. Dit zijn de Sex Pistols, Anarchy in the UK.

0: Ja. Onmiskenbaar, de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ik draai het niet zomaar, zeker niet. Het heeft allemaal te maken met een documentaire over die legendarische punkband uit de jaren 70. Ja, dan moet je natuurlijk ook een van hun hits draaien. Die documentaire die morgen gaat draaien heet I Was a Teenage Sex Pistol. En centraal daarin staat een relatief onbekend gebleven bandlid, bassist Glenn Matlock. En Oscar Smit is hier, muziekjournalist van OOR. En je hebt hem al gezien, goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Je komt ook gelijk met allerlei Sex Pistols spullen bezig. Deze eerst maar eventjes, want ik laat hem ook even zien voor mensen die op de webcam kijken.
1: Dat is de originele eerste LP van de Sex Pistols. Eigenlijk ook de enige LP van de Sex Pistols.
0: Ja, eigenlijk de enige. Ja. Had ik me ook nooit gerealiseerd. Ze waren eigenlijk een beetje een one day fly. Van een jaar dan of wat?
1: Ja.
0: Oeh, dan beledig ik iemand, geloof ik.
1: Ja. One day, als je dat over een jaar, anderhalf jaar uitspreidt, wel, ja.
0: Nou, het was een korte piek, dat mogen we toch wel zeggen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nevermind the Bollocks, prachtige plaat. Een originele persing hier voor mijn neus. Jij was een twintiger toen de Pistols bijna een halve eeuw geleden succes hadden.
1: Ja.
0: Je keek de documentaire, werd je nostalgisch?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Oh. Maar dat komt mede door de documentaire zelf eigenlijk. Omdat er wordt wel teruggekeken. Maar Glenn Matlock die doet dat met een hele ontspannen blik. En hij heeft geen wrok naar terug. En de andere twee leden...
0: Hij werd er op een gegeven moment uitgewerkt. Vandaar mogelijke wrok.
1: Ja, juist. Maar die is er niet. En de andere twee leden die zijn ook uiterst nuchter, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nee, maar ik kreeg bijna melancholische gevoelens, terwijl ik het niet heb meegemaakt actief. Maar ik dacht, wat een fantastische tijd.
1: Ja, maar dat was het ook.
0: Ja, dat was er zo fantastisch.
1: Zeker,
0: dan.
1: Zeker.
0: Gewoon alles kon.
1: Alles kon en het was allemaal redelijk nieuw. En er zat een soort power achter. Ja. En het maakte je nieuwsgierig. Voor mij begon ik toen eigenlijk opnieuw met de muziek te ontdekken. Want die muziek was zo die was zo machtig. Dat je dacht van, wat zal de volgende band worden? Of wat zal de volgende single worden?
0: Ja. Want er waren natuurlijk meer bands die daar in die golf van de punkbeweging op gang kwamen. We komen er zo nog op. Eerst eventjes december 1977. Ze traden op hier in Nederland. En je hebt ze toen gezien.
1: Ja, maar dat was alweer de tweede tour. Hè? De allereerste keer dat ze naar Nederland kwamen was in januari 1977. Uh-huh. En toen waren zij de eerste echte punkband die in Nederland speelde.
0: Okay.
1: Notabene de eerste echte punkband die in Paradiso speelde.
0: Oh, precies, ja.
1: Twee avonden. Ja. En toen zijn ze daarna, toen was Glenn Matlock erbij in Paradiso. En in het najaar zijn ze in december 1977 zijn ze op tour gegaan door allerlei langs allerlei kleine zaaltjes in Nederland. En daar was ik dus bij.
0: Ja, en hoe was het?
1: Dat was, het was in een klein zaaltje in Sittard, Don Quixote. Mm-hmm. En de band die speelde fantastisch. En ze gedroegen zich. Dus ze waren wel redelijk braaf. Ze keken wel boos.
0: Redelijk braaf?
1: Vergeleken met Engeland, waar ze vaker gingen vechten met het publiek. En waarin ze vaak het publiek gingen uitdagen. Maar het publiek in Sittard was ook heel saai. Ik was Amsterdam Paradiso al gewend, want in 1977, in het najaar van 1970, begon de punk daar dus echt zijn plaats te vinden met alle taferelen voor het podium erbij. Ja. Maar hier in Sittard, ja, zoals een lokale krant het schreef, twee lege bierglazen en een flesje chocomel werden er naar het publiek gegooid.
0: Chocomel ook?
1: Ja.
0: Een mooi detail.
1: Dat was Sittard.
0: Ja. Wat trok jou aan eigenlijk in de punkmuziek? Het was we hebben er nu allemaal beelden bij, dus je weet er al van alles van. Maar dat was nog zo nieuw en zo onontgonnen. Waardoor dacht jij, dit is mijn stroming?
1: Aan de ene kant omdat het nieuw was. En aan de andere kant omdat ik zoiets nog nooit gehoord had. Ja. Het was gewoon krachtige, snelle, powerful muziek gewoon. En dat trok mij enorm aan. Ja.
0: Ik dacht dus altijd, maar goed, nogmaals, ik was van iets later, dat het ook heel politiek gedreven was. Super sociaal, op sociale thema's dreef de muziek.
1: Ja, voor een deel
0: dat viel wel mee, zag ik.
1: Voor een deel wel, maar het merendeel was gewoon voor de muziek. Maar in Engeland bijvoorbeeld een band als The Clash, ja, die waren heel politiek.
0: Ja, die wel.
1: En die waren sociaal politiek. En er kwamen natuurlijk later nog wel meer bands, maar in het begin en vooral...
0: Maar de Sex Pistols niet zo.
1: De Sex Pistols niet zo, nee. De enige nummer, ze hebben een nummer tegen EMI gemaakt. En God Save the Queen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar voor de rest, nee.
0: Gewoon afzetten tegen de norm. Dat
1: ja,
0: was dan de enige
1: muzikale
0: drijfveer
1: norm
0: eigenlijk.
1: In eerste instantie. En in tweede instantie, als ze aan het optreden waren, zetten ze zich ook tegen alles af. En dan deden ze ook allerlei rare dingen op het podium. En gingen ze inderdaad, de Sex Pistols, de eerste optredens van de Sex Pistols, die ontaarden altijd in vechtpartijen.

0: tank. And if you look up what it means, it's not particularly savory.
1: Ja, ze hielden er niet eens van die naam. Het werd vervolgens een geuzennaam, denk ik toch?
2: Zeker, ja.
1: Je schudt je hoofd, zie ik.
2: Nou ja, kijk, het woord punk bestond natuurlijk al langer, maar het werd nog niet echt voor dat soort muziek gebruikt. Dat was in de jaren 10 jaar daarvoor, eind jaren 70, was er een soort garagepunk stroming in Amerika. Die werd ook af en toe punk genoemd. Maar de Engelse pers die kwam langzaam met dat woord op en dat bleef er gewoon in hangen. En vooral de sensatie, de pers natuurlijk. Ja.
1: En er wordt vaak gezegd dat punkmuziek het moest hebben van energie en drive. Ik hoor het jou ook weer zeggen eigenlijk. En niet zozeer van muzikale kwaliteiten. Klopt dat nou?
2: Nou ja, dat aan de ene kant klopt het, omdat echt een heleboel mensen gewoon voor het eerst speelden.
1: Ja. Ik hoorde nauwelijks ze zeggen in de documentaire, we leerden met elkaar eigenlijk voor het eerst ons instrument
2: te spelen. Ja, juist. En je hoort ook dat eentje maar 3 weken een instrument had of zoiets. Ja.
1: Maar die Matlock had best een aardig
2: basspel
1: in de vingers.
2: Die had natuurlijk een bas al gekregen toen hij vrij jong was. Dus die is langzaam begonnen. Maar hij kon het ook nog niet echt toen ze met die band begonnen.
1: Nee.
2: En er zijn een heleboel bands die zo begonnen zijn. En ik denk dat de eerste optredens van die bands misschien niet om aan te horen waren.
1: Nee.
2: Maar die hebben zich langzaam ontwikkeld.
1: Ja, het is fantastisch. En het is een heel genre geworden waar we nog steeds naar luisteren en kijken. De Paradiso punkjaren van Oscar Smit beschrijft het allemaal. Dankjewel voor je komst. We gaan nog even naar het WK. Want wat gebeurt er toch allemaal, Rijn?
3: Ja, Senegal stond heel op een 2-0 voorsprong. Maar inmiddels staat het 2-2. België heeft keihard toegeslagen. Eerste 2-1. Een voorzet van Meunier die in de ploeg is gekomen voor Maxime de Kuyper. Was misschien wel de beste Belg, dus een onbegrijpelijke wissel van Rudy Garcia van de bondscoach van België. Lukaku met de 2-1 en Tielemans maakte vervolgens de gelijkmaker 2-2.
1: Oké, Krijn, dankjewel. Oscar, dankjewel. Morgen presenteert Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen. Gaat zometeen Atze de Vrieze in gesprek met beeldend kunstenares Munira Alsol. Ik wens u een prettige nacht.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
5: Radio 1.
6: Podcast.
5: In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
7: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
5: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
8: Ik hou ervan op één detail hier erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
6: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen.

0: eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle

gedeputeerde en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markershouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen.